0: ging onder meer om influencers en verslaggevers. Verstappen begon achteraan, maar lag na één ronde al op plek 39. Een paar minuten later reed Verstappen in de top 10 om uiteindelijk dus te winnen. Verstappen sprak zelf van zijn eerste zege van het seizoen. Het Formule 1 seizoen verloopt moeizaam voor de Nederlander. Het weer. Op de meeste plekken is het droog bij 10 tot 15 graden. In de ochtend eerst droog, later op de dag regen en het wordt 16 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: het nieuws, de muziek, het groene hart van je radio.
1: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
2: Lars Melitzen met het NOS-journaal. Het is onduidelijk hoe het kabinet meerderheden wil gaan vinden. Partijen zijn het niet eens geworden op dag 1 van de algemene beschouwingen. Het lijkt erop dat JA21 niet gaat instemmen met de volledige begroting. Partijleider Eertmans wil per onderdeel bekijken wat hij kan steunen. Ook VVD-fractievoorzitter Brekelmans oppert de mogelijkheid van losse deals. Pro-leider Klaver wil nog wel inzetten op een volledig akkoord als het kabinet over links gaat. De algemene beschouwingen gaan komende dag verder. Premier Jette geeft dan antwoorden op vragen. Nederland is opnieuw gedaald op een ranglijst voor gelijkheid tussen mannen en vrouwen. Vorig jaar stond Nederland op plek 43, nu is dat plek 46. Het onderzoek blijkt dat de emancipatie van vrouwen hier bijna stilvalt. De score zou beter zijn als vrouwen hetzelfde worden betaald voor hetzelfde werk als mannen. En ook zouden vrouwen vaker leidinggevende functies moeten hebben. Bovenaan de lijst staat IJsland, daarna volgen Finland en Noorwegen. De Italiaanse regering schrapt volgend jaar de wegenbelasting. Het zou een compensatie zijn voor de hoge prijzen van benzine en diesel. Critici zien het ook als onderdeel van de campagne voor de verkiezingen van volgend jaar. De partij van premier Meloni is in de peilingen niet de grootste. Maar volgens Meloni is er geen sprake van een charme-offensief. Door de maatregel loopt de Italiaanse regering meer dan 2,3 miljard euro mis. In de Europa League heeft AZ de eerste wedstrijd verloren. Uit bij het Engelse Sunderland werd het 1-0. De ploeg uit Alkmaar was een aantal keer dicht bij de gelijkmaker, maar wist niet te scoren. De enige goal werd gemaakt via een strafschop. Het weer, op de meeste plekken is het droog bij 10 tot 15 graden. In de ochtend eerst droog, later op de dag kans op regen en dan wordt het 16 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: En toch, ik heb nog hoop. Want er is toch nog steeds een morgen.
1: En als
0: het geluk dan komt, dan zal ik altijd

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Lars Melietse met het NOS-journaal. Bij de algemene beschouwingen zijn alle ogen komende dag gericht op premier Jette. Hij probeert een meerderheid te vinden voor de plannen van zijn minderheidskabinet. JA21-leider Eerdmans zegt dat hij niet alles wil steunen, maar wel wil kijken naar deelakkoorden. Ook VVD-fractievoorzitter Brekelmans noemt losse deals als mogelijkheid. Pro-leider Klaver wil nog wel inzetten op een volledig akkoord als het kabinet over links gaat. Nederland is opnieuw gedaald op een ranglijst voor gelijkheid tussen mannen en vrouwen. Vorig jaar stond Nederland op plek 43, nu is dat plek 46. Uit onderzoek blijkt dat de emancipatie van vrouwen hier bijna stilvalt. De score zou beter zijn als vrouwen hetzelfde worden betaald voor hetzelfde werk als mannen. Bovenaan de lijst staat IJsland. De Italiaanse regering schrapt volgend jaar de wegenbelasting. Het zou een compensatie zijn voor de hoge prijzen van benzine en diesel. Critici zien het ook als onderdeel van de campagne voor de verkiezingen van volgend jaar. De partij van premier Meloni is in de peilingen niet de grootste. Door de maatregel loopt de Italiaanse regering meer dan 2,3 miljard euro mis. De Amerikaanse Centrale Bank verhoogt de rente, ondanks het verzoek van president Trump om dat niet te doen. De bank wil zo de hoge inflatie afremmen. Die is vooral ontstaan door de oorlog in het Midden-Oosten. Het is voor het eerst in ruim 3 jaar dat de rente naar boven wordt bijgesteld. En Max Verstappen heeft een ludieke kartrace gewonnen op het circuit van Silverstone. Hij streed daar 1 uur lang tegen 100 anderen. Het ging onder meer om influencers en verslaggevers. Verstappen begon achteraan, maar lag na 1 ronde al op plek 39 en won uiteindelijk. Hij sprak zelf van zijn eerste zege van het seizoen. Het Formule 1-seizoen verloopt moeizaam voor de Nederlander. Het weer, op de meeste plekken droog bij 10 tot 15 graden. Ook de ochtend begint droog, later op de dag regen bij zo'n 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. Het Amerikaanse parlement is akkoord met nieuwe sancties tegen Rusland. Na de Senaat gaf ook het Huis van Afgevaardigden groen licht. De sancties zijn gericht tegen functionarissen, banken en de Russische schaduwvloot. Ook krijgt Trump de macht om importheffingen op te leggen aan de 5 grootste importeurs van Russische olie, zoals China en India. Het sanctiepakket is vernoemd naar de pas overleden Republikeinse senator Lindsey Graham. Die heeft ruim een jaar onderhandeld over de inhoud. Het gaat om de grootste vorm van Amerikaanse steun aan Oekraïne sinds Trump weer in het Witte Huis zit. Hij moet de wet nog wel tekenen. Het is onduidelijk hoe het kabinet meerderheden wil gaan vinden voor de plannen die op Prinsjesdag zijn gepresenteerd. Partijen zijn het niet eens geworden op dag 1 van de algemene politieke beschouwingen. Het lijkt erop dat JA21 niet gaat instemmen met de volledige begroting. Partijleider Eertmans wil per onderdeel bekijken wat hij kan steunen. Ook VVD-fractievoorzitter Brekemans oppert de mogelijkheid van losse deals. Pro-leider Klaver wil nog wel inzetten op een volledig akkoord als het kabinet over links gaat. De algemene beschouwingen gaan komende dag verder. Mensen in de Spaanse regio Valencia worden gewaarschuwd voor overstromingen. Het heeft daar fors geregend. Inwoners krijgen de oproep om alert te blijven, zich niet te verplaatsen en uit de buurt te blijven van rivierbeddingen. Ook in Barcelona is overlast door noodweer. Reddingswerkers hebben het lichaam gevonden van een man die was meegesleurd. In de Europa League heeft AZ de eerste wedstrijd verloren. Uit bij het Engelse Sunderland werd het 1-0. De ploeg uit Alkmaar was een aantal keer dicht bij de gelijkmaker, maar wist niet te scoren. De enige goal werd gemaakt via een strafschop. Het weer, alleen lokaal een enkele bui. Verder blijft het droog bij zo'n 16 graden. Ook de ochtend is droog, later op de dag regen bij een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. Bij de algemene beschouwingen zijn alle ogen komende dag gericht op premier Jette. Hij probeert een meerderheid te vinden voor de plannen van zijn minderheidskabinet. JA21-leider Eerdmans zegt dat hij niet alles wil steunen, maar wel wil kijken naar deelakkoorden. Ook VVD-fractievoorzitter Brekelmans noemt losse deals als mogelijkheid. Pro-leider Klaver wil nog wel inzetten op een volledig akkoord als het kabinet over links gaat. Het debat gaat verder om 9:15. Nederland is opnieuw gedaald op de wereldwijde ranglijst voor gendergelijkheid. Vorig jaar stond Nederland op plek 43, nu is dat plek 46. De emancipatie van vrouwen staat hier vrijwel stil, terwijl in andere landen wel vooruitgang wordt geboekt. Nederland zou beter scoren als vrouwen hetzelfde worden beloond voor hetzelfde werk, en ook zouden vrouwen vaker leidinggevende functies moeten vervullen. Het Amerikaanse parlement is akkoord met nieuwe sancties tegen Rusland. Het gaat om de grootste vorm van Amerikaanse steun sinds Trump weer in het Witte Huis zit. De sancties zijn gericht tegen functionarissen, banken en de Russische schaduwvloot. De wet is vernoemd naar de pas overleden Republikeinse senator Lindsey Graham. Die heeft ruim een jaar onderhandeld over de inhoud. Trump moet officieel nog zijn handtekening zetten. En Max Verstappen heeft een ludieke kartrace gewonnen op het circuit van Silverstone. Hij streed daar 1 uur lang tegen 100 anderen. Het ging onder meer om influencers en verslaggevers. Verstappen begon achteraan, maar haalde uiteindelijk dus iedereen in. Hij sprak van zijn eerste zege van het seizoen. Het weer, alleen lokaal een enkele bui, verder droog bij 10 tot 15 graden. Later op de dag gaat het regenen en het wordt een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe. Dit is de Radiokrant. Een van de Veluwe FM nieuwsuren vol lokale, regionale en landelijke headlines. Maar ook met ANWB-informatie, Veluwe FM-feitjes en natuurlijk muziek.

Het is echt niet toevallig dat je nu luistert. Ben jij die nieuwe presentator, plaatjesdraaier of programmamaker? Of duik je liever in de techniek of redactionele activiteiten? In alle gevallen ben je bij Veluwe FM meer dan welkom als medewerker. Als je denkt op een andere manier wat voor ons te kunnen betekenen, neem contact op en deel je radioactiviteit. Mail hiervoor naar bas@veluwefm.nl en word ook uitzendkracht.

Je vindt Veluwe FM ook op internet. www.veluwefm.nl 24 uur per dag overal in de wereld het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl Kom eens langs als je surft.

Naamsbekendheid onder 50.000 luisteraars vergroten? Denkt u bij uw mediamix aan Veluwe FM. Want met Veluwe FM heeft u razendsnel het groene hart van uw doelgroep te pakken. Slimme ondernemers kiezen daarom voor de populariteit van de regionale radiozender. Geef uw bedrijf een stem. Kies Veluwe FM. Mail naar reclame@veluwefm.nl.

0: ANWB, hoe kan ik je helpen?
1: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?

0: Lekker met de plantjes bezig, buurvrouw.
1: Ja, dat deed Kees altijd.
0: Wij houden wekelijks de buurtuin bij. Vindt u het leuk om een keer mee te helpen?
2: Veel ouderen voelen zich eenzaam. Bijvoorbeeld als hun partner is overleden of als iemand gestopt is met werken. Een klein gebaar kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.

Overweeg je vrijwilligerswerk? Start een carrière als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Onze vrijwilligers ondersteunen mensen in de buurt. Ze behartigen hun belangen, geven voorlichting en organiseren bijvoorbeeld de Alzheimercafés. Help je ook mee? Doe de online test en ontdek welke vrijwilligersfunctie bij jou past op alzheimer-nederland.nl/vrijwilliger.

0: is het nieuws uit de regio.
1: Goedemorgen, dit is het regio nieuws. Langs de A28 bij Nijkerk en Putten zijn dinsdag hooibalen in brand gestoken. De politie onderzoekt de incidenten en kan nog niet bevestigen dat boeren achter de actie zitten. De branden zorgden voor flinke rookontwikkeling langs de snelwegen. Volgens Rijkswaterstaat waren de branden rond 2:00 middags niet meer van invloed op het verkeer. In Stroe in de gemeente Barneveld vond daarnaast een protestactie plaats bij de N310 met meerdere tractoren. Daarbij werd eveneens brand gesticht. De politie zette korte tijd de mobiele eenheid in. Ziekenhuis Sint-Jansdal heeft een vernieuwde website gelanceerd met medische informatie in begrijpelijkere taal. De website is ontwikkeld samen met patiënten, ervaringsdeskundigen en maatschappelijke organisaties. Bij de vernieuwing werkt het ziekenhuis onder meer samen met Vluchtelingenwerk, het taalhuis van de Bibliotheek Noordwest-Veluwe en Flevolmeer Bibliotheek en ouderenorganisatie ANBO-PCOB. Medische termen zijn

0: Op woensdag 23 september is er om 19:30 avonds een informatieavond in het gemeentehuis aan het Fontanusplein. Belangstellenden kunnen zich daar aanmelden voor een kosteloos adviesbezoek aan hun terrein. En tot zover het Veluwe FM regio nieuws.
1: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: Dit is het antwoordapparaat van de firma Glas in Lood om Oud IJzer. Wegens vakantie zijn wij de komende 4 maanden gesloten.
1: Ja, de firma Glas in Lood om Oud IJzer adverteerde bij Veluwe FM. Wilt u ook een succesvolle radiocampagne? Stuur een e-mail naar reclame@veluwefm.nl. Adverteren op Veluwe FM werkt, ook voor uw bedrijf.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Lars Melietse met het NOS-journaal. Het is onduidelijk hoe het minderheidskabinet meerderheden wil gaan vinden. Partijen werden het niet eens op dag 1 van de algemene politieke beschouwingen. Het lijkt erop dat JA21 niet gaat instemmen met de volledige begroting. Partijleider Eertmans wil per onderdeel bekijken wat hij kan steunen. Ook VVD-fractievoorzitter Brekemans oppert de optie van losse deals. Pro-leider Klaver wil nog wel inzetten op een volledig akkoord als het kabinet over links gaat. Het Amerikaanse parlement is akkoord met nieuwe sancties tegen Rusland. De sancties zijn gericht tegen functionarissen, banken en de Russische schaduwvloot. De wet is vernoemd naar de pas overleden Republikeinse senator Lindsey Graham. Die heeft ruim een jaar onderhandeld over de inhoud. Nederland is opnieuw gedaald op een ranglijst voor gelijkheid tussen mannen en vrouwen. Vorig jaar stond Nederland op plek 43, nu is dat plek 46. Uit onderzoek blijkt dat de emancipatie van vrouwen hier bijna stilvalt. Meerdere regio's in Oost-Spanje hebben te maken met zware regenval. Op meerdere plekken staan wegen onder water. Ook dreigen rivieren buiten hun oevers te treden. Gisteravond zijn er waarschuwingsberichten verstuurd, onder meer naar mensen in de regio Valencia. Het advies is om niet de weg op te gaan en het bij stijgend water hoger op te zoeken. En Max Verstappen heeft voor het eerst dit seizoen een overwinning geboekt. Niet in de Formule 1, maar bij een ludieke kartrace in Engeland. Daarin nam de Nederlander het op tegen 100 anderen, onder wie influencers en presentatoren. Die kartrace duurde 1 uur en Verstappen startte vanaf de laatste plaats, maar wist iedereen in te halen. Het weer. Op de meeste plekken is het droog, bij een graad of 17. Ook de rest van de ochtend droog. Later op de dag gaat het wat regenen en het wordt maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Het is nog vrij rustig in de regio. In het midden van het land staat nu alleen file op de A28 van Zwolle naar Utrecht. En dat komt door een ongeluk bij Amersfoort. Drie rijstroken zijn hier dicht en de vertraging ligt rond de 20 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Bestel nu het beste internet van Nederland. Alles in één van Solcom. Zorgeloos internetten met de filters van Solcom. Ga naar solcom.nl.
4: Het kopen van een huis doe je niet iedere dag. Daarom is een betrouwbaar en objectief advies en een correcte afhandeling een zaak die je uit handen geeft aan de makelaars van Zielman Makelaardij. Zielman Makelaardij, beëdigde makelaars en taxateurs in onroerend goed, is aangesloten bij de NVM. Zielman Makelaardij, Dorpstraat 44 in Putten. Kijk ook op internet www.zielman.nl.
5: Hey Anja, wat gebeurt er eigenlijk bij Strout op 2 oktober?
6: Hey Jet, dan zetten we de deuren wagenwijd open. Iedereen is welkom tijdens onze open dag.
5: Ook als je Strout nog helemaal niet kent?
6: Juist dan. Ontdek meer dan 20 deelnemers. Volg workshops en trainingen. Luister naar zanger Patrick en maak kans op een prijsje bij de verloting.
5: Wow, klinkt gezellig.
6: Nou, dat is het ook. Vrijdag 2 oktober, van 1 tot 5. De toegang is gratis.
5: Meer informatie vind je op onze website strout.nl.
6: We zien jou graag op 2 oktober in Strout bij de Open Dag.
7: Maak kennis met ISA. Probeer het eerste 3 maanden helemaal gratis. Solcom.nl/ISA.
0: Dit is Veluwe FM.
8: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
9: Hey, wat is wakker? Hey, wat is wakker?

een hele goede morgen. Welkom bij de Wereld Wordt Wakker op Veluwe FM. Het is donderdag. Het is, zo even kijken, 17 september. En we zijn weer live en interactief tot 12 uur. Doe gezellig mee. Je kan WhatsApp, bellen, mailen en langskomen.

0: Ja, en tussen 9 en 10 hebben we weer de kick van Rick. Oftewel de top 10 van DJ Rick Star. Dat is van 9 tot 10. En voor de rest van de ochtend gaan we het even zien. Wat er allemaal komt naast die top 10.
1: Hey, wat is wakker?

Ja, de snelste reageert en het meest gebruikt is wel de WhatsApp. Dus 06-8309-8309. Je mag ook mailen studio@velofm.nl. Studio@velofm.nl. Inbellen, live in de uitzending doe je naar 0341-360-148. Tenzij ik niet oppak, 0341-360-148. En je kan ook langskomen aan de Brinkstraat 91 te Putten. Brinkstraat 91 te Putten. Iemand is wakker, iemand is wakker. Ik sta in zon, ik sta in zon. Susanna cries. En dan gaan we weer.

When Susanna Cries. En als je nog even verder wilt dromen, dan is het volgende snoeznummer Dreaming of You wel misschien van toepassing.

Andy Dalton. Sterk vermoeden dat het een AI-product is. AI. Maar dan mag de pret niet drukken. Ik vind het een lekker nummer. Dus. En dan het derde snoesnummer.

Zo, nou, dan ben je wel even lekker wakker. Hè? Lekker gegimd op het koude zeil met de warme voetjes. Ja. Goed, hè? We gaan over tot de orde van de dag, want dan hebben we de plichtpleging, het wakker worden, achter de rug. Goed, eens even kijken. Ja, er wil nog iemand even terugkijken op zijn droom van vannacht. Lekker weggedroomd. Nou, kom maar dan. Kom maar. Komt u maar. Nou, oh, ik wil zeggen, het is graag of helemaal niet natuurlijk.

Ja, het zou maar zo kunnen zijn dat je denkt, hé, waar ken ik die stem van? Ja, en dan moet je even denken aan All By Myself, Eric Carmen. Dat was hem, Eric Carmen met een heel ander soort nummer, Hungry Eyes. En ja, je kan hem dus kennen van All By Myself. Ah, je kent het wel. Nou dat. We gaan naar het weerbericht, want het is inmiddels 7:30. Vanochtend droog met soms wat zon, vanmiddag vanuit het westen regen en meer wind. 18 graden wordt het op de Veluwe en de wind is dan zuidwesten matig 3 tot 4 boven en aan zee vrij krachtig 5 tot 6 boven. Ja, daar zal het Veluwe meer niet bij horen, denk ik. En dan gaan we naar de komende 5 dagen. Morgen 18 graden, s'nachts 11. Zaterdag 20, s'nachts 15. Zondag 18, s'nachts 14. Maandag 18, s'nachts 12. Dinsdag 19, s'nachts 13. En dan de kans op neerslag in procenten. Vrijdag 10. Zaterdag 60, zondag 70, maandag 15, dinsdag 10. En de kans op zon in procenten. Vrijdag 60, zaterdag 30, zondag 50, maandag 50 en dinsdag 40. En ja, daar moeten we het mee doen. IJs.

Zou Eric Clapton met I Said the Sheriff Money? Is verboden, maar gelukkig hebben we hier geen sheriffs in Nederland. Dus dat valt dan ook nog wel weer mee.

Zo, dat was hem, Era. Een beetje, ja, lijkt een beetje op Enigma, hè, maar is het dan niet anders. Dus ja, we lopen langzamerhand, gaan we zo eens even kijken naar het file-nieuws.

Zo, en dan schieten we aardig op. Wordt het ook weer eens even tijd om te gaan kijken naar... wat ik net al zei. Het file nieuws. En wat hebben we daar in te melden? Nou, kijken. Even verversen, want het is alweer wat later. Ja, op de A30 file vrij. En dan op de A28 tussen Nijkerk en knooppunt Hoevelaken 9 kilometer door een ongeluk. De weg is inmiddels weer vrij, maar het is nog wel een beetje opstoppingtje. Dan hebben we natuurlijk tussen Stroe en Hoevelaken ook 9 kilometer staan. Dus ja, dat is dan op de A1. En dan weet je in ieder geval waar je aan toe bent als je die kant op moet.

0: The Editors met Ocean of Night. En ja, we lopen alweer richting 8 uur, het nieuws van 8 uur. En we hebben nog 7 minuten te gaan. Dit plaatje kan er in ieder geval nog in. Het is een snoezuurtje.
1: Let me be your hero.
0: Ja, ja, precies.
1: Would you dance?

0: De Omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Bij de algemene politieke beschouwingen zijn alle ogen vandaag gericht op premier Jette. Hij probeert een meerderheid te vinden voor de plannen van zijn minderheidskabinet. JA21-leider Eerdmans zegt dat hij niet alles wil steunen, maar wel wil kijken naar deelakkoorden. Daar gaat pro-leider Klaver niet in mee.
2: En ik geef hier alvast de winstwaarschuwing af. Als het kabinet denkt op die manier te kunnen shoppen en dan even bij ons komt aankloppen, de groeten.
1: Klaver die wil nog wel inzetten op een volledig akkoord als het kabinet over links gaat. Meerdere regio's in Oost-Spanje hebben te maken met zware regenval. Op meerdere plekken staan wegen blank omdat water flink naar beneden komt. Dreigen ook rivieren buiten hun oevers te treden. Gisteravond zijn er waarschuwingsberichten verstuurd, onder meer naar mensen in de regio Valencia. Het advies is om niet de weg op te gaan en het bij stijgend water hoger op te zoeken. Nederland is opnieuw gedaald op een ranglijst voor gelijkheid tussen mannen en vrouwen. Vorig jaar stond Nederland op plek 43, nu is dat plek 46. Uit onderzoek blijkt dat de emancipatie van vrouwen hier bijna stilvalt. Vooral in de politiek, zegt deze hoogleraar.
3: Waar we echt achterlopen is politieke invloed. Dat heeft met name te maken dat we in Nederland geen 50-50 verdeling hebben van ministersposten. En dat we nog nooit een vrouwelijke minister-president hebben gehad.
1: De score die zou beter zijn als vrouwen hetzelfde worden betaald voor hetzelfde werk als mannen. En in IJsland is de genderkloof het kleinst. En Max Verstappen heeft voor het eerst dit seizoen een overwinning geboekt. Niet in de Formule 1, maar bij een ludieke kartrace in Engeland. Daarin nam de Nederlander het op tegen 100 anderen, onder wie influencers en presentatoren. De kartrace die duurde een uur. Verstappen die startte vanaf de laatste plaats, maar wist iedereen op het veld in te halen. Het weer nog, de dag die begint droog met landinwaarts wat zon. In de loop van de dag bewolkt met regen vanuit het westen. Het waait stevig bij een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
4: Het kopen van een huis doe je niet iedere dag. Daarom is een betrouwbaar en objectief advies en een correcte afhandeling een zaak die je uit handen geeft aan de makelaars van Zielman Makelaardij. Zielman Makelaardij, de beëdigde makelaars en taxateurs in onroerend goed, is aangesloten bij de NVM. Zielman Makelaardij, Dorpstraat 44 in Putten. Kijk ook op internet. www.zielman.nl.
5: Hey Anja, wat gebeurt er eigenlijk bij Strout op 2 oktober?
6: Hey Jet, dan zetten we de deuren wagenwijd open. Iedereen is welkom tijdens onze open dag.
5: Ook als je Strout nog helemaal niet kent?
6: Juist dan. Ontdek meer dan 20 deelnemers. Volg workshops en trainingen. Luister naar zanger Patrick en maak kans op een prijsje bij de verloting.
5: Wow, klinkt gezellig.
6: Nou, dat is het ook. Vrijdag 2 oktober, van 1 tot 5. De toegang is gratis.
5: Meer informatie vind je op onze website strout.nl.
6: We zien jou graag op 2 oktober in Strout bij De Open Dag.
7: Dit is Veluwe FM.
8: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

Welkom terug in het tweede uur van de Wereld tot Wakker van VeloFM. En we begonnen met En Vogue. Don't Let Go Love. Dat brengt ons in dit uur bij de headlines van de NOS. Daar gaan we zo naar kijken. Maar we gaan eerst even nog een stukje muziek doen.

So, nou. Carry On, zo heet het nummer. En we gaan de headlines eens even kijken. Ik pak ze er even bij. Even kijken. Daar zijn ze. Nou, nog even verversen, want je weet nooit wat er op het laatste moment nog bij is gekomen. Ik noem ze weer op met de bijbehorende paginanummers. En als je denkt, nou, ik wil het hele bericht wel horen, al dan niet met een knipoog. Dan even het paginanummer doorgeven. Daar gaat hij. Anjetten om impasse te doorbreken, 162. Ja, 21 zegt, we gaan geen totaaldeal doen met het kabinet, 161. Dan dreigement van Trump om een plan van de samenwerking tussen EU en Canada, 131. Abbas mag opnieuw niet naar de VN, 126. Nederland zakt opnieuw op gelijkheidsindex, 104. Nieuwe sancties VS tegen Rusland, 129. Overstromingen aan oostkust Spanje, 130. En centrum links wind nipt in Zweden, 125. Nou, op 104 zit een abonnement op, daar beginnen we dadelijk mee. En voor de rest laat ik het afhangen wat jullie zouden willen horen.

Edward Sharp met Home hoorden we. En ik zet alvast een Nederlands product klaar. Uit, helemaal uit Friesland volgens mij, maar helemaal zeker weet ik het niet. We gaan naar pagina 104. Nederland is opnieuw gedaald op een wereldwijde ranglijst voor gelijkheid tussen mannen en vrouwen. Vorig jaar stond Nederland op plek 43. Dit jaar is dat met plek 46 nog een paar plekken lager. Ja, we kunnen het zelf ook tellen, hè. Op de lijst staan 145 landen. Ja, en de lijst zelf doet niet aan gelijkheid, hè, want iedereen heeft een eigen plaatje. Dus niemand anders als een gelijkheidslijst was, dan hadden we allemaal op één gestaan. Goed, uit onderzoek blijkt dat de emancipatie van vrouwen hier bijna stilstaat. Andere landen boeken wel vooruitgang, waaronder Nederland al jaren... Even kijken, waardoor Nederland al jaren wegzakt. De score zou beter zijn als vrouwen hetzelfde worden beloond voor hetzelfde werk en vaker leidinggevende functies hebben. Zo telt schijnbaar mee dat wij geen Nederlandse premier hebben gehad, een vrouwelijke premier, nog steeds niet. Nou, we zitten al halverwege met Jetten, hè? Dus al half. IJsland heeft de kleinste genderkloof, gevolgd door Finland, Noorwegen, Namibië en het Verenigd Koninkrijk. Namibië, dat is dus ook bijzonder. Duitsland staat in de ranglijst op nummer 9 en wij dus op 46. Zo, nou, daar kunnen we het mee doen de komende jaren. We gaan naar Ifke de Visser. Ja, hier in het programma stikt het van de vrouwen. We hebben meer vrouwen dan mannen af en toe aan artiesten.

Dat was Eefke de Visser met De Parade. En of ik pagina 126 even wilde voorlezen. De Palestijnse leider Mahmoud Abbas krijgt net als vorig jaar geen visum van de VS om om de algemene vergadering van de Verenigde Naties in New York te bezoeken. De samenkomst van alle 193 VN-lidstaten is volgende week. Volgens de regering Trump ondermijnt de Palestijnse autoriteit, waarvan Abbas de president is, de vrede en worden er te weinig hervormingen doorgevoerd. Ook is de VS ontevreden over procedures tegen Israël bij het internationale strafhof, waar de VS een campagne tegen voert. Mogelijk zal Abbas de VN nu toespreken via een videoverbinding. Palestina is geen lid van de VN, maar zou in New York aanwezig zijn als waarnemer. Ja, die Trump, die wil alles blijven regelen en zo. Hè. Dus, nou ja, we gaan het meemaken hoe ook dit weer uitpakt. En we kunnen langzamerhand wel eens even naar dit nummer gaan. Yeah.

Zo, dat was hem. Eric Clapton met Wonderful Tonight. En dat was meteen een dubbel plaatje. Eens even kijken of ik pagina 131 wil voorlezen. Nou, pakken we die er ook even bij. De Amerikaanse president Trump dreigt de handel met de Europese Unie stop te zetten als de EU en Canada nauwer gaan samenwerken. Gisteren maakte voorzitter von Leyen van de Europese Commissie plannen in die richting bekend. Van der Leyen riep op tot intensivering van de samenwerking met Canada op het gebied van handel en defensie. Canada zou dan het eerste geassocieerde lid worden van de EU. Vandaag spreekt de Canadese premier Carney in het Europese parlement in Straatsburg. Trump zegt dat hij een nauwere relatie kan opvatten als een vijandige daad die hij dan zal beantwoorden met zeer zware importheffingen of een handelsstop. Nou, een vijandige daad, als er iemand is die weet wat vijandige daden zijn, dan is het Trump wel. Alle bondgenoten, iedereen wordt onder druk gezet en bedreigd en landen moeten ingepikt worden en weet ik veel allemaal wat. En dan wil hij dat Europa en iedereen zelf wat gaat doen en dat meer mensen wat gaan doen aan de NAVO en aan de defensie. Nou, dan gaan ze zorgen dat ze dat gaan doen en dan is het weer niet goed. Het wordt tijd dat die man vertrekt, want hij is knettergek. Lijkt het wel. Goed. Rare vogels. Zo heet het volgende nummer. Birds.

Zo, dat was Birds en dat was het gezelschap Eels. Ja, dat kan. We gaan denk ik ook maar even een dubbele portie klassieke muziek er tegenaan gooien. Nou, eens even kijken wat er... oh nee, wacht even, dat is verkeerde. Die moet ik hebben.

Zo, tweemaal Exception. En de eerste was natuurlijk The Fifth. En de tweede was Air. En dan hebben we het over Bach. En de eerste was Beethoven. Hè? Even twee modern klassiek. Ja, hoe noem je dat? Eigenlijk is het ouderwets klassiek, maar in een popjasje. Ja, eigenlijk zou je het ook modern klassiek kunnen noemen. Nou, ik heb de headlines gehad. Dus dat is mooi. Dan kunnen we door met bijvoorbeeld deze.

Zo, dat was en vogue alweer. En ook een dubbel plaatje dus. En dan gaan wij eens even kijken. Wat hebben we nog meer in... Oh, we gaan even naar Duitsland. Ja.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Bij de algemene politieke beschouwingen zijn alle ogen vandaag gericht op premier Jette. Hij probeert een meerderheid te vinden voor de plannen van zijn minderheidskabinet. Pro-leider Klaver die wil inzetten op een volledig akkoord. Maar JA21-leider Eertmans zette gisteren de deur open voor deelakkoorden.
2: Ik vrees dat de totaaldeal dat het passé is. Dus in die zin ga je nu kijken naar wat zijn dan de begrotingen waar je nog wel iets uit kan halen of niet.
1: Eertmans die maakte wel meteen duidelijk dat zijn partij zo goed als zeker niet akkoord zal gaan met de klimaatplannen van het kabinet. De Amerikaanse president Trump heeft gedreigd de handel met de Europese Unie stop te zetten als de samenwerking tussen Europa en Canada te nauw wordt. Europese commissievoorzitter Ursula von der Leyen stelde gisteren voor dat Canada officieus lid van de EU zou kunnen worden. Trump noemt dat een vijandige daad. Meerdere regio's in Oost-Spanje hebben te maken met zware regenval. Op meerdere plekken staan wegen onder water en dreigen rivieren buiten hun oevers te treden. Gisteravond zijn er waarschuwingsberichten verstuurd, onder meer naar mensen in de regio Valencia. Het advies is om niet de weg op te gaan en het bij stijgend water hoger op te zoeken. In de Europa League heeft AZ de eerste wedstrijd verloren. Uit bij het Engelse Sunderland werd het 1-0. De ploeg uit Alkmaar was een aantal keren dicht bij de gelijkmaker, maar wist niet te scoren. Jordi Klaasie hoopte op een ander resultaat.
3: We kunnen heel goed voetballen. Dat hebben we ook bij Vaas echt laten zien. Waarin we echt naar grote kansen hebben gespeeld. En natuurlijk krijg je die ook tegen. Maar dat is ook geen schande tegen dit soort ploegen. Maar ik denk dat we onszelf goed hebben gepresteerd. Maar uiteindelijk draait het maar om één ding natuurlijk. En dat is winnen.
1: De enige goal werd in de tweede helft gemaakt uit een strafschop. Het weer nog. De dag die begint droog met landinwaarts nog wat zon. In de loop van de dag bewolkt met regen vanuit het westen. Het waait stevig bij een graad of 18. Morgen droger en zonniger en een graadje warmer. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Het is iets rustiger dan gebruikelijk. In het midden van het land springen een paar files eruit. Zoals de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn. Bij Barneveld is een ongeluk gebeurd en de rechte rijstrook is daarom dicht. Dit veroorzaakt ruim een uur vertraging. De N233 Veenendaal richting Kesteren, voorbij de aansluiting met de A12, 20 minuten vertraging. Op de A325 van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek rijdt het langzaam tussen Elst en Westervoort. Hier is de vertraging 10 minuten. En op de A28 van Amersfoort naar Utrecht, vanaf Den Dolder 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Veluwe FM. Bestel nu het beste internet van Nederland. Alles in één van Solcom. Zorgeloos internetten met de filters van Solcom. Ga naar solcom.nl.
6: Of u nu een verbouwing uitvoert aan uw eigen huis of uw eigen huis bouwt. Sommige zaken verdienen extra aandacht. Zoals de elektro. Ga voor deskundig advies en zorgzame uitvoering naar Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Vertrouwd met ruim 20 jaar ervaring op het gebied van elektro voor zowel de particulier als ondernemer. Ook uw partner bij complete elektrotechnische installaties. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. De totaalontzorger. Bijtelweg 14 in Putten. Of kijk op vanasselt-putten.nl. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor Domotica, de slimme huisautomatisering.
7: Dierenkliniek Putten. Het vertrouwde adres in de regio waar we 24 uur per dag met liefde klaarstaan voor uw huisdier. In ons gezellige dierenziekenhuis bent u altijd welkom. Deskundigheid en realisme is waar we voor staan. Dierenkliniek Putten is landelijk bekend voor chirurgie, orthopedie, echografie en radiologie. U vindt ons aan de Roosendaalseweg 162C in Putten. We verwelkomen u graag. Tot ziens bij Dierenkliniek Putten.
8: Maak kennis met ISA. Probeer het eerste 3 maanden helemaal gratis. Solcom.nl/ISA.
6: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor zonne-energie.
0: Dit is Veluwe FM.
9: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: DJ Rick Star in de
1: ja,
0: house.
1: Ja, zeker wel.
0: Goedemorgen.
1: Hey, goedemorgen Bas.
0: Hoe was je week, jongen?
1: Ja, wel goed eigenlijk.
0: Een goede week gehad? Ja. Geen spannende dingen meegemaakt of vervelende dingen?
1: Nee, dat valt eigenlijk wel mee.
0: Helemaal niks. Lekkere dingen gegeten?
1: Ja, zeker wel.
0: Ah, noem eens wat?
1: Ja, lekker chocola tussendoor of...
0: Tussendoor? Ja, tussendoor.
1: Niet doorgaan of zo, maar dat... Maar goede week, lekkere dingen gegeten, voor zover. En,
0: mijn broer had daar ook altijd, die zei dan ook altijd, ja, ik moet kleine hapjes nemen, verdelen over de hele dag.
1: Ja.
0: En dat deed hij dan tussen de maaltijden door. Maar dat heb jij dus ook.
1: Soms wel. Niet altijd.
0: En chocola is jouw favoriet?
1: Oh ja, zeker.
0: Ja.
1: Ja.
0: Het is 9 uur geweest. Dat betekent dat we de kick van Rick, oftewel de top 10 van DJ Rick Star, gaan doorlopen.
1: Ja.
0: Ik zou zeggen, steek van wal.
1: Nummer 10, dat is, ik heb dat hier staan, dat is, ik hoop dat ik goed uitspreek. Gigi D'Agostino met La Passion.
0: Nou, dat is bijna...
1: Bijna
0: dat
1: goed?
0: La Passion.
1: La Passion, ja.
0: Ze had nog gekund La Passion.
1: La Passion.
0: Maar Gigi D'Agostino. Ja? Ik denk dat een heleboel mensen daar blij van worden.
1: Ik geloof het wel, ja.
0: Ja, nou, gaan we die draaien. Nou, nummer 10 dus.
1: Veel plezier.

0: nummer 10 op de lijst van Rick vandaag.
1: Ja.
0: En Lars, die heet jou ook welkom. Die zegt, ja. Goedemorgen Rick. Hij zegt, vorige week heb jij nog een nummer, had je in de top 10 zelf van Dean's Home.
1: Ja, maar Dean's, ja, heel toevallig allemaal, hè?
0: Ja, heel toevallig.
1: En, ja, ik weet precies is... wat je wil zeggen.
0: Ja, ja, en Lars zegt, nou hoor ik dat Dean, of
1: ja, die andere.
0: Ben dood is.
1: Ja, die is overleden.
0: Ja, die zou wel gedacht hebben, nou, hij wel en ik niet. Nee, klopt Lars, we hebben gisteren... Gisteren was Ben Zaanders hier in dit programma.
1: Ja.
0: De artiest van de dag, elk uur even een plaatje van.
1: Mooi.
0: Dus.
1: Heel mooi.
0: Nou, ik ben benieuwd wie er volgende week van jouw lijst overleden is.
1: ja, dat is wel heel toevallig. Ja. Die, ja. Want hij zegt dat we hadden vorige week Dean Zaanders.
0: Ja.
1: Of een van de twee. Ja, dat is inderdaad Dean Zaanders. Ik zit even naar die van vorige week nu te kijken.
0: Ja.
1: Dat is Dean Zaanders met Hou op, inderdaad.
0: Dus ja,
1: heel toevallig.
0: Ja, ja, heel toevallig allemaal.
1: Heel toevallig.
0: Ja, en zo gaan die dingen dan. Ja, en dan soms, raak je helemaal in verwarring. En dat komt dan weer mooi met de nummer 9 overheen. Want wat is jouw nummer 9?
1: De nummer 9 is Disturbed met Land of Confusion. De versie van Disturbed.
0: Van Disturbed. En dan Land of Confusion van
1: Genesis. Origineel van Genesis, inderdaad.
0: Ja, oké.

0: in één keer is het dan stil. Ik zeg hem maar aankomen.
1: Ja, ja.
0: Ja, een heftig nummer vergeleken bij je ook heel vaak relaxe nummers.
1: Ja, dat klopt wel, ja.
0: Dus je kan hier wel een half uurtje naar luisteren, naar dit soort gebeuk?
1: Nou, niet een half uurtje, dan ben ik al gauw wel klaar. Maar het, voor de
0: afwisseling.
1: Ja, voor de afwisseling is het wel leuk.
0: Ja. Dus ik hou er ook van, afwisseling hoor.
1: Ja, precies.
0: Lekker van het een naar het ander.
1: Ja,
0: ja. Maar jij hebt natuurlijk bij Omroep Media, Omroep Vet, heb jij voor elke soort muziek bijna een programma, hè?
1: Ja, dat kun je wel stellen, ja.
0: Ja dat, rustgevend programma.
1: Rustgevend radioshow. Ja. Of een item rondom vrijdag en weekend, dat soort dingen. Dat, dus morgen ook heb ik dan weer zo'n show, dus dat...
0: Ja, dus voor de luisteraars die denken, Media Omroep Vet, wat is dat? Dat is Media Omroep Vet, VED is dat.
1: VED,
0: En dat staat van voor en door.
1: Voor en door.
0: En voor en door betekent?
1: Ja, voor en door cliënten. Dus, voor en door, dus dan, het wordt voor cliënten gedaan en door cliënten gedaan.
0: Door cliënten, en dan hebben we het over cliënten van CRLO in de regio
1: in Ermelo.
0: Dus de omroep van CRLO, en daar is Rick actief. In de dagbestedingen.
1: Ja, klopt.
0: Ja, en dat is 5 dagen per week.
1: Dat is, even kijken. Dat is dan, dat was dan voorheen. Even kijken, 5 dagen de week met onder woensdag erbij dan.
0: Ja.
1: En nu zat dan met 1 dag minder. Dus,
0: met 1 dag minder, omdat je dan hier
1: bent.
0: Omdat je dan hier bent. Ja. Want je wilde ook wel eens even een beetje een carrière een beetje omhoog klimmen.
1: Omhoog klimmen, ja.
0: Ja, nou, en dan ben je goed bezig, want nu ben je ook buiten CRLO te horen.
1: Ja,
0: heb je nou naar de laatste periode veel reacties van je collega's gehad? Of zijn ze een beetje jaloers luisteren?
1: Nou, dat is dan hun probleem, hè, als ze jaloers zijn. Maar dat, ik heb wel wisselende, leuke reacties ook wel.
0: Wisselend betekent dat ze niet allemaal even leuk waren. Wat is de negatiefste reactie?
1: Dat ze ook op donderdag missen, zeg maar. Dus dat...
0: Oh, dat ze jou missen bij Omroep
1: Vet? Op donderdag dan, zeg maar.
0: Ja, maar dan kunnen ze toch naar hier luisteren?
1: Dat kunnen ze op zich, dat ben ik op zich met
0: eens. Ja, bedoel, is dat wel een raar iets? Mankeert toch niks aan de handjes?
1: Ik had er over switchen op een gegeven moment.
0: Goed, eens even kijken. We gaan naar jouw nummer 8, hè?
1: We zijn alweer bij nummer 8.
0: En dat is
1: Fool's Garden met Lemon Tree.

0: Zo, dat was een Just Another Lemon Tree.
1: Ja, een hele mooie liedje.
0: De nummer 8 was dat? Of
1: ja,
0: was het de
1: dat is voor mij ja, nummer 8.
0: Nummer 8. Ja. En dat betekent dat we dan nu de nummer 7 klaar zijn.
1: Alweer bij de nummer 7.
0: Ja. Het gaat hard.
1: Het gaat hard allemaal, ja. Zeker, jongen.
0: Nou, ik zet hem klaar en het is aan jou. Kondig hem maar aan.
1: Nou, dit is Enya met Evening Falls.
0: Ja, en jij heeft heel veel muziek gemaakt.
1: Heeft heel veel
0: Frans
1: muziek
0: heb ik nog nooit gehoord. Dus ik ben heel benieuwd wat je
1: Het is een heerlijk geschreven nummertje.

0: Zo, even precies halverwege het programma om 9:30. Even een rustmomentje.
1: Ja, echt hè? Ja.
0: Ja. Haar zus is, hebben we is ook onlangs overleden. Hè? Dat is de zangeres van Enya, van Glennert.
1: Ja.
0: Glennert, dat was hem, ja.
1: Ja, dat was ook net.
0: Jongen.
1: Houden ze nog een beetje op elkaar.
0: Ja, zo heel langzamerhand gaan we dadelijk van, in plaats van Rick's Kicks, gaan we er de dodenlijst van maken. Want,
1: de dodenlijst?
0: Ja, een hoop mensen die op jouw lijst.
1: Ja, zeker.
0: Goed, dan zijn we aanbeland bij de nummer 6, denk ik.
1: Ja, nummer 6 alweer.
0: Ja.
1: Declan Galbraith heet hij. Dat is een nu een volwassen zanger. Maar toen was hij, hier was hij kind bij dit liedje.
0: Toen was hij, maar hoe oud dan?
1: Hier was hij rond de... Ergens rond, om en bij de 10 of zo misschien.
0: Onder, en tegenwoordig, hoe oud is hij nu dan?
1: Ergens in de 30 nu.
0: Oké, hij is van jouw leeftijd.
1: Hij is van mijn leeftijd.
0: Hij is van jouw leeftijd, maar jij zong nog niet toen je 10 was.
1: Nee, toen...
0: Zing je nu wel?
1: Ja, nu zing ik wel. Ja, iets, met iets meer ontwikkeling in mijn stem, zeg maar. Maar toen was het nog wel wat minder.
0: Dus onder iets meer ontwikkeling in de stem. Lopen er nog mensen weg als je zingt? Of,
1: wat zei?
0: Lopen er nog mensen weg als je zingt?
1: Nou, ik denk het niet.
0: Je denkt het niet?
1: Nee, ik denk het niet. Ja, goed,
0: ik ben heel benieuwd. Ja, joh, pas op wat je zegt. Voordat je weer sta je te zingen.
1: Ja, en dan gaan ze wegrennen.
0: Ja, precies. Ja. Maar dus, kom nog maar dan.
1: Hier is Declan Galbraith met Your Friend.

0: een beetje de categorie Jimmy Osmond.
1: Ja, een beetje wel, ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Maar hij is met dit nummer dus 20 jaar geleden doorgebroken, zo ongeveer.
1: Ja, van mijn
0: maar hoe ben jij me dan tegengekomen?
1: Ja, dus, opeens, zeg maar.
0: Opeens?
1: Ja, het was geen plan om hem op te zoeken, maar ik kwam tegen en ik ging luisteren en ik dacht, nou,
0: ja.
1: Een stemmetje heeft hij.
0: Oké, nou, ja. Daar hebben we dan gehad. Dan gaan we alweer door naar de nummer 5, hè?
1: We gaan alweer, alweer naar nummer 5.
0: Ja, volgens mij wel.
1: Ja, oh ja, nummer 5.
0: Ja, toch?
1: Ja, nummer 5 alweer. Linkin Park. Met Breaking the Habit.

0: Linkin Park was dat. En dan, ja, dan zie ik jouw nummer 4 staan. Ja. En dan denk ik, hoe kom jij dan weer met spinvissen?
1: Ja, dat is ja, ook weer zoiets. Hè, ja.
0: Ja, is ook weer zoiets. Ja, leg uit dan.
1: Ja, leg uit dan.
0: Jongen, is ook weer zoiets. Ja, zo ja. Ik begrijp wat dat
1: ja. Nou ja, je moet toch maar weer zo'n keuze maken in je top 10. Dus dan,
0: Jawel, maar ik bedoel, er zijn een heleboel muzikanten. En dan ben jij nog een jonge gast. En dan... Ja, dan verwacht ik bij jou niet meteen een spinvis.
1: Ja, ik weet niet. Nou, ik vind het liedje geschreven. Ik ken het liedje dan weer van spinvis, maar ik ken verder spinvis helemaal niet.
0: Oké, dus je had het liedje toevallig... En het kwam toevallig...
1: Ik kwam ook op mijn pad
0: toevallig. Oh, kwam toevallig op je pad. Wat een rapad loop jij.
1: Ja, echt hoor. Ja, dat is een heel apart...
0: Ja, apart pad.
1: Apart
0: pad. Nou, kondig hem maar aan.
1: Nou, hier is de spinvis met Herfst en Nieuwegein. Een prachtig liedje.
0: Herfst en Nieuwegein.
1: Ja.
0: Alleen de titel.
1: Het zit, ja.
2: Ja.

0: Dan komt er een beetje special effects achter dan.
1: Ja, een beetje wel, hè? Ja.
0: Ja. Gaat die gitaar zou stemmen ook nog?
1: Ja, die stemmen, ja.
0: Moet je voor een nummer doen, Michael?
1: Ja, eigenlijk wel, ja.
0: Ja, jongen. Maar ja, grappig dat die op je lijst staat.
1: Ja, dat is, ja.
0: En dat betekent dat we nu alleen de top 3 nog over hebben.
1: Alleen de top 3. Ja, Tromgeroffel.
0: Ja. Wie staat er op 3?
1: Op 3? Ja. Dat is Zwartje Vonk natuurlijk weer. Hè?
0: Ja, hij staat er elke keer bij.
1: Hij staat er elke keer bij, ja.
0: Ik heb hem elke keer nog opgeslagen. Dus ik ben heel benieuwd wat dit dan weer wordt.
1: Dit is een muziekstukje dat heet Remy.
0: Rainy.
1: Ja.
0: Oh, Remy.
1: Remy, ja.
0: Alleen op de wereld.
1: Ja, heet het? Ja?
0: Ja, Remy, alleen op de wereld. Okay, ja, dat ken je dan weer niet, hè? Spinvis wel, maar ja, iedereen kent Remy, alleen op de wereld. Ja, maar dat kent hij dan weer niet.
1: Nee.
0: Je hebt de muziek erin.
1: Ja, dat inderdaad, ja.

0: nog goed dat mijn bed hier niet staat, want dan had ik al geslapen.
1: Ja, ja, ja.
0: Leuk, hypnotiserend dat muziekje.
1: Ja, echt, ja, ja. Ja. Ik zag jou een beetje
0: je zag me ook al dichtvallen.
1: Ja, ja, ik zag het gebeuren net, ja. Ik denk, oh jee.
0: Oh jee, ja.
1: Even toeteren of bellen of...
0: Ja, even toeteren. Ja, ja. Je had een toeter bij je.
1: Piep.
0: Het is wel lekker relaxed. Ja, echt hypnotiserend. Nou, met die trekzak erbij en zo.
1: Ja, ja.
0: Ja, en dat betekent dat we er nog twee hebben gaan. En we hebben nog 8 minuten 48. Dus we komen heel fijn uit.
1: Ideaal.
0: Ja, dat is ideaal.
1: Zeker.
0: Dus dan kunnen we het nog even hebben over. Want de beste zanger zitten we bij voor jou.
1: Ja, zeker.
0: Hij was wat jou betreft ook de beste?
1: Ja, oh zeker. Hij was de beste voor mij.
0: Ja, afgelopen keer. En hij had gewonnen volgens... Wie stond er ook eens weer in het zonnetje?
1: Busy.
0: Busy, oh ja. Busy, ja. Ja, ja, dat die, Django McRoy.
1: Ja.
0: Ben je een normaal fan van Django?
1: Nou, fan is misschien een groot woord, maar ik vind zijn stem wel heel mooi en .
0: Och, fan, 3 letters, zo groot is dat woord niet, hoor.
1: Ja, dat woord is niet groot, nee, maar dat...
0: Ja, dat zeg je, dat is een groot woord. Nou,
1: zeg ze toch altijd
0: nog. Weet je wat, groothoekobjectief, dat is een groot woord.
1: Hoe?
0: Groothoekobjectief, dat zet je op een camera en dan kan je zo'n soort lens... Maar toen maar. Ik zou zeggen, knal hem er maar in dan.
1: Django McRoy met This Woman's Work.
0: Ja, en dan komt er ook nog een vraag voor je binnen.
1: Ja, dat zag ik wel.
0: Ja, doen we dadelijk na de nummer.
1: Ja, na de nummer af.

0: make it go away.
1: Django McRoy.
2: Ja.
1: En dan was de vraag van Mirjam of jouw programma's terug te luisteren zijn.
2: Dat eigenlijk niet. Maar het systeem waarmee we werken,
1: ja.
2: Kan het wel.
1: Het is nog niet mogelijk. Als zij programma's van jou terug wil luisteren, dan kan dat nog niet.
2: Nee, omdat we nooit het aanzetten eigenlijk. Maar je kan het aanzetten om een heel show op te nemen.
1: Oké, maar dat doen jullie nooit. Dus op jullie website kan niet programma gemist of uitzending gemist.
2: Nee. Helaas niet.
1: Dat is jammer dan, want dan moeten mensen live luisteren. Dat doen we straks wel even en dan gaan we straks de tijden nog even noemen. Want jouw nummer 1.
2: Mijn nummer 1 is, dat is niet heel toevallig. Dat is Ben Saunders met Houston Buddy. Ja, natuurlijk tegen.
1: Ja, daar is het wel.

0: Hey Anja, wat gebeurt er eigenlijk bij Strout op 2 oktober?
1: Hey Jet, dan zetten we de deuren wagenwijd open. Iedereen is welkom tijdens onze open dag.
0: Ook als je Strout nog helemaal niet kent?
1: Juist dan. Ontdek meer dan 20 deelnemers, volg workshops en trainingen. Luister naar zanger Patrick en maak kans op een prijsje bij de verloting.
0: Wow, klinkt gezellig.
1: Nou, dat is het ook. Vrijdag 2 oktober, van 1 tot 5. De toegang is gratis.
0: Meer informatie vind je op onze website strout.nl.
1: We zien jou graag op 2 oktober in Strout bij de Open Dag.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
3: Michel Koenen met het NOS-journaal. De verandering van de donorwet leidt niet tot veel meer orgaandonaties. Wie geen bezwaar maakt is sinds 5 jaar automatisch donor. Maar toch wordt in 59% van de gevallen geen orgaan gedoneerd, vaak omdat nabestaanden toch bezwaar kunnen maken. Zo'n 1500 mensen staan in Nederland op de wachtlijst voor een orgaan. Bij de algemene politieke beschouwingen zijn alle ogen vandaag gericht op premier Jette. Hij probeert een meerderheid te vinden voor de plannen van zijn minderheidskabinet. Gisteren zei JA21-leider Eerdmans dat hij niet alles wil steunen, maar wel wil kijken naar deelakkoorden. Of de coalitiepartijen daarin meegaan, dat blijft onzeker, zegt politiek verslaggever Wilma Borgman.
4: Die verdeeldheid over de te kiezen route, die is bepaald niet weg. Sterker nog, door die beweging van Eerdmans wordt de coalitie opnieuw in het openbaar uit elkaar getrokken.
3: Nederland is opnieuw gedaald op de ranglijst voor gelijkheid tussen mannen en vrouwen. Vorig jaar stond Nederland op plek 43, nu is dat 46. Uit onderzoek blijkt dat de emancipatie van vrouwen hier bijna stilvalt. Er is nog een flinke inhaalslag te maken, zegt deze hoogleraar.
5: In dit tempo, wereldwijd, zal het nog 120 jaar duren voordat we volledige gendergelijkheid hebben.
3: In Nederland duurt dat volgens de hoogleraar nog 70 jaar. In andere landen wordt wel vooruitgang geboekt. En de genderkloof is het kleinst in IJsland. En de Duits-Amerikaanse kunstenaar Peter Max is overleden. Hij werd in de jaren 60 bekend met zijn psychedelische kunst en was een van de belangrijkste vertegenwoordigers van de pop-art-beweging. Zo ontwierp hij de beroemde hoes van het Beatles-album Yellow Submarine en het eerste MTV-logo. Peter Max was al lange tijd ziek. Hij was 88 jaar. Het weer op veel plaatsen droog, maar vanuit het westen neemt de bewolking toe. Vanmiddag trekken buien over het land, die kunnen stevig zijn. Bij een stevige zuidwestenwind wordt het een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. In het midden van het land staat nog file op de N233 van Veenendaal naar Kesteren. Voorbij de aansluiting met de A12 is het oponthoud 20 minuten. Op de A50 Arnhem richting Os bij Ravenstein 5 minuten vertraging. En op de N306 van Kampen naar Harderwijk rijdt het langzaam bij Biddinghuizen. Hier is het oponthoud een kleine 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Veluwe FM.
7: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: Welkom terug in het vierde uur alweer van de Wereld Wordt Wakker op deze donderdag de 17e september. En eens even kijken. Ja, we hebben net de top 10 van DJ Rickstar gehad. En er was een vraag of er teruggeluisterd kon worden naar Omroep Vet, maar dat kon niet.
1: Nee, dat kan dus niet.
0: Dus, dan is nu de vraag, wil jij even opnoemen wanneer jouw programma's, jij die uitzenden, dan kunnen ze live luisteren.
1: Ja, zeker. Morgen weer tussen 11 en 12 met Rickstar's Vrijdag en Weekendshow. En morgenmiddag tussen 1 en 2 met een andere collega van mij hebben we een duo-show.
0: Maar je hebt meer programma's dan 2?
1: Ja, ik heb inderdaad nog wel meer programma's.
0: Dus, noem die andere.
1: Ik heb ook Rickstar's Relax-show, maar dat komt dan de volgende maand weer.
0: Oh, dat is één keer in de maand?
1: Dat is één keer in de maand, ja.
0: Oh, oké. Okay. Ja. Dus deze die je gisteren net noemde, dat zijn elke week?
1: Ja.
0: Elke week. Dus 2 programma's heb je elke week?
1: Ja, ik heb ook, in een weektijd heb ik wel meerdere dan. Maar er zijn bepaalde programma's die komen dan wekelijks terug. Maar er zijn ook bepaalde programma's die komen dan één keer in de maand, bijvoorbeeld.
0: Ja, oké. Okay.
1: Dus
0: Is dat heel veel moeite om dat even voor jezelf op een rijtje te zetten, dat we dat dadelijk aan de luisteraars meedelen?
1: In het begin wel, maar dat naarmate steeds verder doet, dan wordt het wel steeds meer, komt er steeds meer erin, zeg maar.
0: Ja, maar stel, we draaien nu een plaatje en ik vraag daarna, noem ze even op, dan lukt dat of gaat dat niet lukken?
1: Ligt er misschien aan.
0: Ligt er misschien aan. Ja. Nou, dan gaan we een gokje wagen. Ja. Mag niet op de radio gokken maar we gaan toch een gokje
1: gewoon
0: wagen.
1: Gewoon even doen,
0: ja? Ja, dan noemen we het dadelijk gewoon even.
1: Helemaal goed.
0: Want dan, als mensen jou willen horen, moeten ze dan van weten wanneer.
1: Ja, zeker,
0: of kunnen, is er een programma? Is er op de website van de Media Omroep Vet, staat daar een programmering?
1: Bedoel je dan daar te maar zien?
0: Ik weet niet op de website of daarop staat wanneer welke programma's zijn.
1: Oh, dat kun je dan zien op onze Facebookpagina.
0: Dus niet op de website van Omroep Vet?
1: Nee, niet op de website, maar bijna dagelijks wel op de Facebookpagina.
0: Die maakt het wel heel makkelijk allemaal, hè? Jongen, jongen, jongen, jongen. Jezus, nou, sorry. We gaan wel eens even kijken.

0: Nou, ja, programmering is even moeilijk te zoeken. Maar misschien, ja, is... misschien kan je dan tegen begeleiding zeggen van... Goh, is het mogelijk dat wij op onze website een programmering zetten? Ga je scoren punten bij.
1: Ik kan het morgen even voorstellen.
0: Ja, tenzij het elke dag andere programma's zijn, dat het nooit hetzelfde is. Ja.
1: Je weet ook maar nooit wanneer iemand wel is en wanneer iemand dan een radioshow heeft.
0: Dus het is ook eigenlijk niet echt een vaste programmering. Maar jij hebt in ieder geval 2 keer per week een vast tijdstip.
1: Ik heb van maandag tot met vrijdag een vast tijdstip.
0: Nou, noem op.
1: Nou, van maandag... tussen 11 en 12 heb ik dan de Rickstar Show, zoals ik me dan dat heb genoemd.
0: Okay.
1: Dinsdag is dan de extra uur show tussen 1 en 2. Om de woensdag, want ik ben dan de ene woensdag vrij, de andere woensdag ben ik werkzaam. Als ik dan aan het werk ben, heb ik de verzoekersuur show voor alle mensen die een verzoekje hebben.
0: Ja.
1: Nou, donderdag voorheen had ik dan de duo show, maar die is dan verplaatst naar de vrijdag vanwege Velo FM.
0: Ja.
1: En dan heb ik vrijdag de Rickstars vrijdag weekendshow.
0: Tussen en de duurshow.
1: En de duurshow met iemand anders. Met
0: tussen 11 en 12. En dan dit met de duurshow is met... En met wie doe je dat? Of is dat ook elke keer weer een verrassing?
1: De vaste duurmaatje voor mij.
0: Ja, en wie is dat dan?
1: Dat is DJ Lightning.
0: DJ Lightning?
1: Ja.
0: Oké. Okay. Nou... Dan weten we dat dus. En we hebben een verzoekje binnen van de schilders in Ermelo. Ja. Nou, je grote vriend zal zo ook wel binnenkomen.
1: Die zal denk ik ook wel komen.
0: Ja, maar we gaan eerst even bellen met de VVV Putten. Ja. Want daar is het ook weer helemaal tijd voor op donderdag. Hè?
1: Ja, precies.
2: Dit nummer is niet in gebruik.
0: Oh ja, dat gedonder weer. dus,
1: ik kom op VVV.
0: Digitaal bellen is altijd een dingetje, hoor. Kijk, en dan doet hij het wel.
1: Oh, kijk, gaat goed uit.
3: Goedemorgen, VVV Putten met Harriet.
0: Harriet, goedemorgen, mannetje van de radio, samen met Rick.
3: Daar zijn jullie weer, hallo.
0: Ja, hallo.
3: Zo, hoe is het bij jullie?
0: Ja, relaxed wel, en bij jullie?
3: Nou, ik wou dat het hier relaxed was, maar goed, dat geeft niet. We zijn lekker
0: druk.
3: Oh,
0: maar dat is alleen maar goede zaak, toch?
3: Zeker, ja, zeker. Dagen vliegen voorbij.
0: Oh, zie je aan, dat moet je hebben.
3: Druk met lekkere klanten nog die binnenkomen voor van alles. En evenementen die er aan zitten te komen waar we druk mee bezig zijn om dat een mooie dag van te kunnen maken. Dus wij zitten niet stil op het moment.
0: Nee, nou, dat is alleen maar goed toch, want de hele dag zitten verveeld is toch ook niks, hè?
3: Nee. Maar goed, dat doen we hier zeker niet. Maar we gaan wel even vertellen wat we wel allemaal voor jullie nog in petto hebben.
0: Nou, vertel.
3: En dan ga ik even kijken. Ik begin met een mooie expositie. Een expositie van Rens Brouwer. Dat is het hele weekend nog bij de Art Gallery van Galerij van de Wegen. En het is een Puttense kunstenaar en die laat zijn nieuwe werk in de galerij zien. Met mooie werken, met lichtkleur en beweging is daar te zien. Dus kom vooral een keer daar de mooie kunst bekijken in de Kerkstraat. Dan gaan we door naar zaterdag. Creatieve workshop collagekaarten maken. Bureau de Ontsnapping organiseert dit. In het oude politiebureau aan de Brinkstraat. Daar kan je je voor aanmelden via Bureau de Ontsnapping. Onze website geeft alle informatie over waar je moet zijn. En, dus die zal ik straks nog even noemen. Dat is om zaterdag om 2 uur 's middags. Dus dat is een gezellige middag met allemaal creatieve mensen om je heen. Heel leuk. Het is nog niet zover, maar de oudejaarsconferentie is in Stroud aanstaande zaterdag. De Guido Weijers doet de voorstelling. Ik lees nu even verder en ik zie helaas dat hij al uitverkocht is. Dus voor de mensen die een kaartje hebben, nou, heel veel plezier alvast. En ik kan dus niet meer daarvoor boeken. Wat wel ook aanstaande zaterdag is de Lions for Oldtimers Sake Tourtocht. Een mooie tocht met de oldtimers. Die is de hele dag, begint om 9 uur. En zeker even kijken natuurlijk als ze voorbij komen. Maar inschrijven kan ook nog via lionsputten.nl. En Nou ja, het is een hele mooie optocht. Zeker. En ze gaan onder andere richting Arkham 1. En dan gaan we weer door. Wat hebben we nog meer? Maandag 21 september is het Wereld Alzheimer Dag. En ook daar wordt in Stroud weer aandacht aan besteed. En dit jaar staat Karin Bloemen in het theater. En zij heeft een mooi programma. Ook daar kun je kaarten voor reserveren via Stroud. En het begint 's avonds om 7:15. Dinsdag gaan we naar een mooie lezing van Dickie Nieuwenhuis. En eens in de zoveel tijd heeft boekhandel het boekpunt lezingen. En dan nodigen ze een schrijfster of schrijver uit. En dit keer is het dan Dickie met de roman Bolle Grond. Dus het belooft een mooie avond en een mooie lezing te worden. Dus voor de mensen die daarin geïnteresseerd zijn, vanaf 7:30 bij het boekpunt op dinsdagavond. Dan woensdag mag Lia weer wandelen. Lia, onze collega, doet de dorpswandelingen door Putten. En bijna elke woensdag kun je met haar mee. Alle data staat bij ons op de agenda op de website. Zo'n wandeling duurt ongeveer 1,5 uur, van 2:30 tot 4:00. Kan je nou nooit op woensdagmiddag en wil je toch echt een keer mee? Je kan ook met je eigen gezelschap op een ander moment die wandeling doen. En je bezoekt onder andere ook de oude kerk waar zij veel over vertelt. En dan nogal het laatste evenement wat ik nog even noem. Dat is begin donderdag, volgende week donderdag, 24 september. De Veluwse fietsdagen. Het zijn 3 fietsdagen. En 3 startpunten. 1 vanuit Ermelo. Dat is een gezamenlijke route van VVV Putten en Ermelo. En die is 45 kilometer lang. Je start bij de Zanderij, dus dat is net over de grens, over de gemeentegrens bij Putten. En maak een mooie route door, of over de Veluwe moet ik zeggen, door het bos, maar ook door het buitengebied. En het is 3 dagen, dus je kan ook nog 2 andere dagen eventueel in Harderwijk of in Nunspeet starten. Dus dat is een gezamenlijk fietsevenement wat wij met de andere VVV's op de Veluwe organiseren. En nog eentje dan. Voor volgende week zaterdag staat Wildgroei op het programma. Het is een nieuw evenement in het centrum van Putten. En we luiden de herfst in met Wildgroei. Wat kun je vinden op Wildgroei? Nou, kraampjes, gezelligheid, muziek. Bij Plein Voppen zal het kindcentrum met veel kinderactiviteiten er zijn. En het grootste koor van de Veluwe komt zich presenteren onder leiding van het popkoor Stick Together. En zij zijn er om 1:00 bij het pleintje bij de HEMA. Dus zeker de moeite om even naar het dorp te gaan. Er zijn een heleboel leuke dingen, dus laat je verrassen. En het is de hele dag, dus tussen 10 en 5... Zoek een momentje en volgende week komt het programma in de krant te staan. Dus ook mocht je meer willen weten, dan haal even de Puttenaar op en dan weet je alles wat er gaat gebeuren.
0: Nou, dat is ja.
3: Ja, dat was hem, ja, wou ik zeggen nog. Ja,
0: en ik wou zeggen, dat is weer een mooi pakket. Dus je mag kiezen. Gaan we luisteren naar Emma Bunton met We Are Not Gonna Sleep Tonight. Of naar Emilia met Big Big World. Of naar, eens even kijken, Elephants in Silent Rooms met Please Tell Me Lies.
3: Doe maar Big Big World.
0: Big Big World, gaan we die draaien. Wensen we jou een fijn weekend.
3: Dankjewel, hetzelfde.
0: Doei.
3: Tot de volgende keer. Doeg. Doeg. Doeg.

0: Emilia met Big Big World. Ongeveer een oudje 1999.
1: Zo.
0: Lang geleden, ja. Goed, dan gaan wij tot aan 12 uur nog even wat regionale nieuwtjes doorjassen. Had jij nog wat te melden waarvan je zegt, nou, ik heb deze week iets gehoord of gezien of meegemaakt?
1: Nou, ik heb gisteren meegekregen op het nieuws dat Stefan de Wallen die gaat ophouden als Sinterklaas.
0: Oh ja, daar luisteren gelukkig geen kinderen naar dit programma. Dus, ja,
1: dat is wel even nieuws dan.
0: Ik vond Bram van der Vlucht, ja, die daarvoor, ja, zat. Dat vond ik. Dat vond ik even van Sinterklaas.
1: En, ja, dat is, ja, klopt. Ja.
0: Stefan de Wallen, ja, ik weet niet.
1: Ja, hij deed ook wel leuk op zich, maar.
0: Hij deed het misschien wel leuk, maar hij had niet. Ik vond de gezichtsuitdrukking van Bram van der Vlucht gewoon mooier.
1: Ja, dat ben ik met je eens.
0: Daar ben je met me eens.
1: Dat ben ik zeker met je eens, ja.
0: Maar. Wanneer ben jij gestopt met geloven in Sinterklaas?
1: Oh, dat was rond mijn tiende of zo.
0: Rond je tiende?
1: Ja.
0: Toen die andere gast begon te zingen, stopte jij met geloven in Sinterklaas?
1: Ja. Nou ja, het werd me verteld door mijn moeder.
0: Je moeder kwam bij en zei, Rick, ga eens even zitten, jongen.
1: Ja, toen vertelde mijn moeder van, Rick, moet je wel wat vertellen, want het is allemaal een sprookje. Dat hele Sinterklaas gebeuren. Het is niet waar. Het is niet waar, nee.
0: En toen, moest je huilen?
1: Nee, met mijn tiende dacht ik van, nou, oké, prima. Maar ik vind het nog steeds wel een mooie traditie.
0: Zei je tegen je moeder van, als ik de cadeaus maar blijf krijgen, vind ik het verder prima.
1: Als ik mijn cadeautjes krijg, en chocola binnenkrijg.
0: Ja.
1: Dan,
0: chocola is wel chocola. Heel belangrijk.
1: Ja, zeker.
0: Dat is wel handig dat je precies weet waar je blij van wordt.
1: Ja, zeker.
0: Dus, goed. Nou, dan gaan wij zo het nieuws behandelen.
1: Ja.

0: Zo, Don't Tell Me Lies. En dat was Elephants in Silent Rooms. Ja, dat zijn ook weer titels van bands. En je denkt van, ja, waar halen ze het vandaan? Olifanten in stille ruimtes. Ja. Nou.
1: Bijzonder eigenlijk, hè?
0: Ja, heel bijzonder. Ja. Ik heb het nog nooit gezien. Jawel, olifanten
1: in
0: stille ruimtes.
1: Misschien in mijn droom ooit, maar dat...
0: Ja, kan je de droom altijd herinneren? Als jij,
1: ik kan een aantal dromen goed herinneren.
0: Ja? Ja. Oké, je moet er wel belachen. Ja, we hebben heftige dromen zo te horen.
1: Ja, dat valt al gelukkig bij kwijftigheid, maar dat, er zijn wel grappige dromen die ik heb gehad. Waarbij ik denk van nou...
0: En kan je de meest enge droom nog herinneren?
1: De meest enge droom?
0: Ja.
1: We hadden toch vorige week dat ik Donald Duck zat te imiteren hier.
0: Ja, daar hebben ze een heleboel reacties op gehad. Van dat ze allemaal vonden dat je dat heel goed kon. Ja, want dat was een openbaring
1: voor
0: een
1: week. Ja.
0: Maar vertel verder, dat had je gedroomd
1: dus. Ja, ik heb dus ooit een keer gedroomd. Ja, ik vind Donald Duck dan hartstikke leuk, maar ik heb ook een nachtmerrie gehad over Donald Duck.
0: Oh, wat
1: dat
0: dan?
1: Dat hij opeens kwaad de muur uitkomt. Dat hij echt zo kwaad en zo mijn kant op gaat en dat hij mij gaat met zijn veren gaat opslaan.
0: Oh.
1: Terwijl ik op de bank lig.
0: Twee je op de bank ligt.
1: Ja,
0: wat zei je? Nou moet je heel gauw oppassen, anders maak ik van jou Peking eend met rijst.
1: Anders ga ik opeten.
0: Ja, precies. Ja, want het blijft natuurlijk een eend, hè?
1: Ja, het blijft een eend.
0: Ja, precies.
1: Ja, zeker.
0: En ik snap nooit dat grensoverschrijdend tegenwoordig. Hij loopt altijd in zijn blote kont. Heeft alleen maar een jas aan.
1: En daar wordt niks van gezegd, hè?
0: Nee, wordt niks. Maar daar wordt niks van gezegd. Ongelooflijk.
1: Ja, blijkbaar kan het in Disneyland.
0: Ja. Goed, Evert de Graaf die geeft op maandag 21 september in de Aker. Vertelt hij over de Duitse officieren Friedrich Christiansen en Fritz Fulfriede. Fulfriede?
1: Fritz Fulfriede, voor mij.
0: Fulfriede, ja. Ik wil zeggen, Fulfriede. Dat was nou niet echt zo. Want die hebben de opdracht gegeven tot de razzia van Putten. Nou, ja, die lezing, die... Fulfriede was hem. De lezing kan je naartoe en die is om 8:00 in de Aker aanstaande maandag 21ste. De zaal is open om 7:30 en de entree is €7,50. Dan wethouder Ewout het Jong over terechte vragen en zorgen van boeren. Als Putten staan we voor onze agrariërs en dat verhaal dat is te lezen in... Eens even kijken, deputtenaar.nl, daar kan hij dan terecht. En hij had het druk, hij was niet alleen bezig met het verhaal, maar hij is ook op bezoek geweest als loco-burgemeester bij echtpaar Scheffer Roos uit Putten, die al 60 jaar een gouden duo zijn.
1: Oh.
0: Nou, gefeliciteerd ook namens Veluwe FM.
1: Ja.
0: En 8 september hadden ze hun 60-jarig huwelijk, dat is al wel even geleden, al 9
1: dat
0: dagen.
1: Dat is echt verder geleden, ja.
0: Ja. Nou, en dan gaan wij door met het nummer Stiekem.

0: Zo, dat was even een cover van Toontje Lager. Er zijn luisteraars die vinden dit echt een verschrikkelijke versie. Heb jij problemen met covers of zeg je van...
1: Nou, het ligt een beetje aan hoe het gezongen wordt en door wie en zo. Dus het,
0: als het mooi is, is het mooi. Hè?
1: Ja, als het mooi is, mooi. Ja,
0: ja, zo dat vind ik wel. Ja, ben ik helemaal met je eens.
1: Ja, denk ik wel.
0: Goed, eens even kijken. Elvis Presley, wat vind je daarvan?
1: Een goede zanger geweest.
0: Geweest, ja. Hij is, ja, hij door is de natuurlijk, hij zingt niet meer.
1: Nee.
0: Nee, maar dit komt wel van hem.
1: Oké.

0: In de ghetto, Elvis Presley. Eens even kijken, er is morgen, vandaag en morgen een kinderkledingbeurs voor het goede doel. In het kerkgebouw van de Hersteld Hervormde Kerk aan de Henslaren 2 in Putten wordt op donderdag 17, vandaar dus, en vrijdag 18 september een tweedehands kinder- en tienerkledingbeurs gehouden.
1: Oh, leuk.
0: En er is nette kleding te vinden voor kinderen en tieners, zowel van bekende als onbekende merken. De beurs is donderdag geopend van vanavond dus van 7 tot 9. En vrijdag van morgen vroeg 9 uur tot 11. En s'avonds van 7 tot kwart voor 8. De helft van de opbrengst gaat naar Niek en Annelien Eikelenboom, die namens Transworld Radio in Eswatini meewerken aan de bouw van een zendmast. Nou, dan moeten wij als radiomakers ondersteunen,
1: ja,
0: natuurlijk,
1: zeker.
0: Zoiets, hè?
1: Ja, zeker weten.
0: Ja, en dan had ik net een vraag. Oh ja, ja, ja, bedoel, een beurs voor kinderkleding. Ik was vroeger nogal groot voor mijn maat en jij bent eigenlijk best wel een beetje klein voor je maat.
1: Ja, eigenlijk wel, ja.
0: Eigenlijk wel.
1: Ja.
0: Dus ik moest altijd bij kleine herenmaten kijken. Kun jij nu nog steeds bij kindermaten terecht?
1: Ik persoonlijk bedoel je dan? Of,
0: Ja, ik ga ervan uit dat jij geen kleren koopt voor je buurman.
1: Nee,
0: precies.
1: Nee, voor mezelf.
0: Dus even voor jezelf. Maar,
1: ja, bedoel... gewoon voor mezelf, ja. Maar dat, geen kinderen. Maar dat, wil ik echt nog wel ietsjes volwassener, zeg maar, hebben.
0: Ja, nee, qua look en qua mode misschien, maar qua maat.
1: Maar qua maat. Ja, dan kom je wel op... dan kom ik uiteindelijk wel op een...
0: Toch wel volwassen.
1: XL of zo, zeg maar.
0: Oké, okay, dus het is nog. Niet zo. Ja, nee, ik moest altijd bij de heren. Kleine herenmaten noemen ze dat dan. Omdat dat je toen een kind was nog, zeg maar. Ik kan me voorstellen, als je wat kleiner bent dan gemiddeld, dat je dan toch. Terwijl je al 20, 30 bent. Toch nog 30 bent. Toch nog bij kindermaten kan krijgen.
1: Krijg je toch
0: de
1: wel,
0: grootste kinderen, weet je wel.
1: Nou ja,

0: Emma Bunton met We're Not Gonna Sleep Tonight. En dan de zuidelijke ontsluitingsweg in Putten dreigt een ¼ miljoen euro duurder te worden. Want het onderzoek duurt langer. En bij het beschikbaar stellen van het huidige krediet is geen rekening gehouden met onverwachte extra werkzaamheden. En het Putters College heeft een aanvullend krediet nodig. Nou, daar zal het een en ander over gezegd gaan worden, denk ik wel weer. Maar ja, als je wil dat de boel geopend wordt, zal dat ook moeten. Dus het is niet anders. Bouwen gaat voor, maar of dat dan allemaal gaat lukken in de gewenste tijd. En dan gaan we even naar Harderwijk. Heb je een evenement in Harderwijk in 2027, meld dan de plannen voor 1 oktober. En evenement voor de eerst op kalender aanmelden. Het online meldformulier, en dat heeft ook met de subsidieaanvraag te maken. Dat kan ook tegenwoordig allemaal via een portaal in, sterk genoeg, dat moet zelfs via een portaal in Harderwijk. En dat gaat met e-herkenning en dat soort dingen meer. En dat, dan ben je wel even een paar centjes kwijt voordat je überhaupt aan e-herkenning kan meedoen. Maar goed, je moet het dus melden voor 2027 als je een evenement hebt. En voor 1 oktober melden. En dan blijven we nog even in Harderwijk. De miljoenennota heeft ook gevolgen voor Harderwijk. Het zal voor iedereen gevolgen hebben. Maar als de mensen precies willen weten hoe dat zit, even naar harderwijk.nieuws.nl. harderwijk.nieuws.nl. Opgedoe met de politiek. Word je er een beetje blij van politiek?
1: Nou, niet zo. Nee. Ik denk dat ik toch wel een van de meeste mensen ben die er echt zoiets heeft van: jongens, waar gaat het gewoon naartoe?
0: Ja, precies. Ja. Ja, volgens mij maakt iedereen zich zorgen en de politiek die raast maar door. Ratelt maar door. Ze zullen het allemaal wel goed bedoelen, laten we daar maar vanuit
1: gaan. Oh ja, dat zal misschien ook wel, maar het gaat allemaal niet goed.
0: Nee.

0: five.
1: So.
2: What did you?
1: Yeah. Nou, dan gaan we deze maar even gebruiken om na het nieuws van 11 uur toe te fietsen.
2: Ja, leuk.

0: Hey Anja, wat gebeurt er eigenlijk bij Strout op 2 oktober?
1: Hey Jet, dan zetten we de deuren wagenwijd open. Iedereen is welkom tijdens onze open dag.
0: Ook als je Strout nog helemaal niet kent?
1: Juist dan. Ontdek meer dan 20 deelnemers. Volg workshops en trainingen. Luister naar zanger Patrick en maak kans op een prijsje bij de verloting.
0: Wow, klinkt gezellig.
1: Nou, dat is het ook. Vrijdag 2 oktober, van 1 tot 5. De toegang is gratis.
0: Meer informatie vind je op onze website strout.nl.
1: We zien jou graag op 2 oktober in Strout bij de Open Dag.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
3: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Nederland heeft Indonesië om hulp gevraagd in het corruptieonderzoek naar cardiologen van het Isala ziekenhuis in Zwolle. Een Nederlands-Indonesische cardioloog heeft 20 jaar geleden in de Indonesische hoofdstad Jakarta een ziekenhuis voor hartzorg opgezet en hij werkt daar nog steeds. Justitie verdenkt hem en 4 Zwolse artsen ervan betalingen te hebben ontvangen van een fabrikant van medische hulpmiddelen. Die betalingen zouden zijn gelopen via hun Nederlandse bedrijf. De Indonesische politie zegt dat ze bij het ziekenhuis in Jakarta zijn geweest en dat ze op zoek zijn naar 4 getuigen die voor het bedrijf hebben gewerkt. Op een aantal plekken op de Veluwe gaat Natuurmonumenten loofbomen planten. Die houden meer vocht vast, waardoor bij bosbranden het vuur zich minder snel kan verspreiden. De brandbaardere naaldbomen die er nu veelal staan, moeten langzaamaan worden teruggedrongen. Natuurmonumenten is daar al een tijd mee bezig. De verandering van de donorwet leidt niet tot veel meer orgaandonaties. Wie geen bezwaar maakt is sinds 5 jaar automatisch donor, maar toch wordt in 59% van de gevallen geen orgaan gedoneerd, vaak omdat nabestaanden bezwaar kunnen maken. Zo'n 1500 mensen staan in Nederland op de wachtlijst voor een orgaan. De NASA heeft een nieuwe krater ontdekt op de maan van ruim 200 meter breed en 41 meter diep. Waarschijnlijk is hij ergens vorig jaar ontstaan door een asteroïde zo groot als een gebouw van 3 verdiepingen. Het gebeurt volgens de ruimtevaartorganisatie niet vaak dat er nieuwe grote kraters ontstaan op de maan, hoogstens 1 keer per 100 jaar. Het weer op veel plaatsen droog, maar vanuit het westen neemt de bewolking toe. Vanmiddag trekken buien over het land, die kunnen stevig zijn. En bij een stevige zuidwestenwind wordt het 1 graad of 18. Morgen droger en zonniger en 1 graadje warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: Hey Anja, wat gebeurt er eigenlijk bij Strout op 2 oktober?
1: Hey Jet, dan zetten we de deuren wagenwijd open. Iedereen is welkom tijdens onze open dag.
0: Ook als je Strout nog helemaal niet kent?
1: Juist dan. Ontdek meer dan 20 deelnemers. Volg workshops en trainingen. Luister naar zanger Patrick en maak kans op een prijsje bij de verloting.
0: Wow, klinkt gezellig.
1: Nou, dat is het ook. Vrijdag 2 oktober, van 1 tot 5. De toegang is gratis.
0: Meer informatie vind je op onze website strout.nl.
1: We zien jou graag op 2 oktober in Strout bij de Open Dag.
2: Dit is Veluwe FM.
4: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: Zo, dat was, eens even kijken, wie was het? Ella Langley met Choosing Texas. Een onvervals country nummertje.
1: Nou, dat is mooi.
0: Ja, ben je weg van country?
1: Niet alle country muziek, maar deze vind ik dan wel mooi.
0: Oké. Ja, ik vond hem ook wel de moeite waard om hem op te slaan ooit, toen hij werd aangevraagd.
1: Ja, tuurlijk.
0: En over aanvragen gesproken, de schilders uit Ermelo, hij stond al een poosje klaar, maar op een of andere manier. Ja, en op een of andere manier kwam er steeds weer wat tussen of zo.
1: Ach,
0: nou, schilders uit Ermelo, daar komt hij hoor.
1: Komt-ie.

0: Nou, lekker duurde het langst, moeten we dan wel zeggen. Ja. Het verzoekje van de schilders uit Ermelo. Sorry dat het een uurtje heeft geduurd, maar het schoot overal in. Ja, Rick neemt de schuld al op zich. Hij zegt, spijt me zeer. Nou, vooruit. Dan geven we jou de schuld.
1: Ja, precies. Ja. Het spijt ons zeer.
0: Precies. Spijt ons zeer.
1: Ja, het is onzin dat, ja.
0: Gemeente maakt geld vrij voor nieuwe ontwikkelingen op waterfront. Verschillende ontwikkelingen op het waterfront gaan de komende maanden van start. De gemeente heeft hiervoor afgelopen week verschillende kredieten beschikbaar gesteld. Onder meer gaat het om het bouwrijp maken van deelgebied voor 125 woningen, het verplaatsen van een fiets- en voetspad en extra voorzieningen voor historische schepen. Nou, goed bezig dan. Moet maar doorgaan. En we blijven even in Harderwijk. Dolfinarium wil grond onder het park kopen. Er zal een zeedierenpark blijven staan. En de eigenaar van Dolfinarium wil de grond kopen om zelf te kunnen bepalen wat er gebeurt. En de gemeente, die denkt daar toch wel een beetje anders over. Maar ze zijn in onderhandeling. De koopprijs komt uit op ruim 7,8 miljoen euro. En ik had de indruk dat ze het nog niet helemaal over eens waren. Maar iets zegt mij ook dat dat in deze dagen wel opgelost gaat worden. En dan zijn er in Harderwijk een drietal experts benoemd om Harderwijkse college te adviseren over de ligplaatsen van historische schepen. Heb jij wat met schepen?
1: Niet schepen, maar wel met rondvaartboten.
0: Rondvaartboten, daar heb je wel wat mee.
1: Daar heb ik wel wat mee, ja.
0: Oké, waarom daar wel mee dan?
1: Ik ga elke zomer met mijn moeder op een rondvaartboot even een anderhalf uur even lekker mee varen.
0: En waar dan?
1: Vanaf Harderwijk.
0: Ja?
1: Dan anderhalf uur ergens naartoe.
0: Veel hoe meer over en zo. Een beetje met dat soort dingen. Oké. En dat vind je wel leuk.
1: Dat vind ik leuk. Relaxed.
0: Ja. Maar ja, dat zou dus ook op bijvoorbeeld op een botter kunnen. Is voor jou dan het schip belangrijk? Of de luxe? Of de vreterijen? Of gewoon het varen op zich?
1: Het varen en ook, toch ook een beetje de breedte, zeg maar, van zo'n boot.
0: Oh, de breedte is wel, ja?
1: Ja, ik wil wel kunnen zitten ergens.
0: Een kano is voor jou het spannend.
1: Nee, dat vind ik niet.
0: Maar het moet wel de luxe hebben van een trein of een bus of iets in die vliegtuig. Precies. Een beetje ruimte is vind ik ook wel prettig. Ze moeten niet zo dicht in mijn aura komen.
1: Niet bij iemand op schoot.
0: Nee, precies. Daar zit niet op te wachten.
1: Nee, precies.
0: Goed. Nou, en wanneer ben je dit jaar al geweest of moet je nog?
1: Volgend jaar weer.
0: Volgend jaar weer? Moet je een jaar wachten?
1: Ja, moet ik wel een jaar wachten, ja.
0: Maar je kan toch gewoon wat vaker daar gaan doen?
1: Ja, ik weet niet of dat kan. Ja, bij die specifieke boot.
0: Maar daar heb je natuurlijk ook gezien. Je kunt natuurlijk ook ergens anders rondvaart doen. Bijvoorbeeld Spakenburg. Ga je daar met zo'n grote...
1: Ben ik geweest ook.
0: Daar ben je ook geweest. Met zo'n grote botter. En dan kun je dus kiezen met een vis. Ga je naar een eiland toe en ga je daar vis eten. Oh man, dat zijn lekkere dingen, jongen.
1: Nou, ja. Nou, moeder.
0: Mijn moeders is misschien een goed plan.
1: Een goed plan, ja.

0: Zo, nou, The One I Love worden we. En dat was Alan Krauss. Ja, ook weer zo'n lief liedje.
1: Ja, echt zo hoor.
0: Ja,
1: dus, lekker liedje.
0: Ja, en we gaan weer even naar de regio. De Veluwe ontdekken in alle seizoenen. Tijdens een avond in de Kiekmuren neemt Rien Mouw bezoekers mee op een tocht door het Veluwse landschap. Met een professioneel digitaal klankbeeld en een live vertelling komen natuur, dieren en bijzondere verhalen samen. Dat is in Harderwijk, dus in de Kiekmuren. En nou ja, allerlei leuke dingen. Dus wanneer de viering vindt plaats in de Kiekmuur aan de Tesselschadelaan 1 in Harderwijk. Het begint om 7:45. In de pauze is de gelegenheid. Nou, wat springt dat steeds weg? Jongen.
1: Kom eens terug.
0: In de pauze is er gelegenheid om iets te drinken. En meer informatie is te vinden op www.harderwijk.groei.nl. Harderwijk.groei.nl, want ja, dan weten we wel hoe laat. En in de Kiekmuren, maar wanneer?
1: Ja, dat springt steeds weg, hè? Ja.
0: Eens even kijken, wanneer is dat dan?
1: Wanneer?
0: Tijdens een avond in de Kiekmuren, ja. Maar welke avond
1: welke
0: dan?
1: Avond, ja.
0: Nou ja, dan moet je maar even naar kijken op de website.
1: Ja, ja. Oh ja, ja.
0: Ja, in de Kiekmuren dus. Meer informatie Kiekmuren. Op www.harderwijk.groei.nl. Daar zal het dan wel vermeld staan.
1: Ja.
0: Dan van filmmuziek tot koraalkunst op 200-jarig Betsorgel in Harderwijk. 6 orgelconcerten in de Grote Kerk in Harderwijk. En op 17 september, vandaag dus, begint de jaarlijkse najaarsserie. We hebben de zomerconcerten gehad. De najaarsserie begint nu. En Nederlandse organisten, de concerten beginnen allemaal om 8 uur. En het duurde ongeveer tot 8:45. Eens even kijken. De eerste die begint is Martin Mans. En dan na het openingsconcert van Martin Mans komen Minne Veldman op 24 september. Gert van Hoef op 1 oktober. Willem Harald Boog op 8 oktober. Gerwin van der Plaats op 15 oktober. En Everhard Zwart op 22 oktober. Allemaal om 8 uur. En ze duren allemaal tot 8:45. De Grote Kerk is open op, om 7:30 elke avond. En de toegang bedraagt €10 per concert. Maar een passepartout voor de 7e kost €55. Scheelt weer een hoop.
1: Scheelt een hoop, ja.
0: Parkeren op het kerkplein naast de Grote Kerk is dan weer gratis. Nou, dat is ook weer mooi meegenomen.
1: Nou.
0: En dan heel veel mensen hebben hun zorgeloze lach weer terug dankzij Denticien. En dan hebben we het over geen opticien, maar een tandtechnicus. Veel mensen wachten veel te lang namelijk met een nieuw kunstgebit. En ja, dan vergaat je het lachen uiteindelijk. Maar als je dat wel doet, in Harderwijk kan je erbij terecht bij de Denticien. Als je het hele stuk wil lezen, het interview met de Denticiens, harderwijkcourant.nl. Ja. Nou, dan gaan wij naar... Ik heb het vermoeden dat er weer een country nummer komt.
1: Oh, leuk.
0: Nou, helemaal zeker weet ik niet hoor.
1: Nou, we gaan even luisteren.
0: Oh, dit klinkt niet naar een country nummer. Dit klinkt naar een boot. Ook niet, hè?
1: Ah. Beetje, een beetje kerkmuziek of zo. Of een beetje naar kerkmuziek. Oh, ja, nu wel. Ja,
0: nu wel.

0: Nou, dit lijkt wel een boot die in de hens staat.
1: Ja, een beetje
0: vuurwerk, van, ja. Alles knalt eraan. Hey,
1: special effects.
0: Nou, ja, precies. Ja. Nou, goed, dan hebben we de laatste nieuwtjes nog. Oh, ja. Oud-wethouder Klaas van Dierme uit Ermelo is overleden. Oh. En Ermelo die het dorp niet snel losliet. Hij werd 81 jaar, hij was een markante inwoner door de jaren heen. En hij woonde de laatste maanden, hij overleed afgelopen maandag in het Kroondomein. Eens even kijken. In 2014 had hij nog een interview waarin hij vertelde over zijn politieke jaren. Nou, mensen die hem kennen zullen het als een verlies ervaren. En we wensen de familie en naasten heel veel sterkte ermee.
1: Uiteraard, zeker weten.
0: Evaluatie leert dat de statuslening een groot succes is in Ermelo. De gemeente kiest voor de voortzetting van de statuslening om jongeren een plek te kunnen bieden. Nou, evaluatie is gehouden op basis van de afgelopen 4 jaar. En daar gaan ze de komende 4 jaar weer mee verder. En dan IJs in Ermelo gaat weer zorgen voor schaatspret op het Weitje. Leuk. Ja, ik had het idee dat die schaatsbaan net afgebroken is. Is het alweer winters wat? Even kijken, wanneer gaat het beginnen? Ik dacht ergens eind november. Ja, vanaf 25 november, weken lang. Nou ja, het is nu bijna eind september, dus dat is al 2 maanden. Dan kunnen we wel schaatsen. Hou je van schaatsen?
1: Niet echt eigenlijk.
0: Niet echt?
1: Nee. Want ik ben een keer gevallen op het ijs.
0: Oh ja.
1: En toen dacht ik van, dat doe ik niet meer.
0: Ja, maar alles wat een beetje tegen zit, dan hak je af? Of dan,
1: nou, niet alles, maar ik vind het niet fijn om te vallen.
0: Nee. Vallen is ook niet fijn. Nee, maar rij je dan wel eens af en toe een scheve schaats?
1: Niet veel meer.
0: Niet veel meer. Nee. Maar je wil nog wel eens de wetten overtreden en dingen doen die eigenlijk niet zo slim of niet...
1: Dat ook weer niet meteen, maar als het gebeurt, dan moet ik de gevolgen daarvan natuurlijk wel dragen.
0: Ja. Dat is wel een verantwoordelijk gevoel. Ja, je wil de gevolgen wel dragen. Of probeer je dan toch wel te mijden?
1: Ja, het zal wel moeten, toch? Want...
0: Ja, als je betrappen wel.
1: Nou, bijvoorbeeld ook.
0: Ja. Maar je kan het ook zo doen dat je niet betrapt wordt, natuurlijk. Ik wil je geen hints geven.
1: Moeder? Ja, moeder.
0: Wat dan?
1: Ja, mijn moeder luistert misschien ook bij nu.
0: Oh, ja, maar je doet nog niks verkeerd.
1: Nee,
0: ik ben je alleen verkeerde tips aan het geven.
1: Ja, precies, ja.
0: Je moeder zou mij komen straffen, maar jij doet niks verkeerd.
1: Nee, dat klopt inderdaad ook al.
0: Heb je strenge ouders?
1: Nee, ik heb best wel lieve ouders eigenlijk.
0: Oh, dan...
1: Dat valt wel mee, hè?
0: Lopen we geen V2 risico, toch?
1: Ja, precies.
0: Nee, dan kunnen we dat...
1: Nee, precies, dat...

0: Elske de Wall, een Nederlandse zangeres, ze zong ook Moordvrouw bij de serie, dat zong ze.
1: Ja.
0: Zongen ze dat nummer ook. The Game was dat, ja. En dit was weer even een ander deuntje. Eens even kijken. Het is inmiddels 5:05. We hebben nog een paar nieuwtjes. Peter van Oldenbeek maakt bij de Marentak ruimte voor mannen die leven met of na kanker. Het was hem namelijk opgevallen dat er weinig mannen aanwezig waren. En hij vroeg zich af, zijn die dan op een andere manier dat ze elkaar contact zoeken of delen die emoties anders? Dus hij maakte alle ruimte voor. En nou, als mannen daarover willen hebben, behoefte hebben om te praten of wat dan ook, dan eerste bijeenkomst kanker en werk vindt dinsdag 15 september is er geweest. Dat is de eerste bijeenkomst dan, maar de activiteiten worden steeds afzonderlijk aangekondigd op de website van de Marentak. Dus daar kan je ook gaan kijken. demarentakveluwe.nl/agenda. Dan zie je wanneer, ik heb zo'n vermoeden, als dat 15 september de eerste keer is, dat het om de 4 weken of zo zal zijn. Maar goed, kijk maar even op de website, dan weet je het zeker. En dan wilddagen. Hou jij van eten?
1: Ja.
0: Vlees ook?
1: Lekker.
0: En wat?
1: Lekker.
0: Ja, en dan hebben ze bij Uddel, bij de buitenplaats, het Lo, hebben ze wilddagen. Heb je wel eens wild gegeten? Dan heb je het over gevogelte en everzwijn en van die wilde dieren die je normaal niet bij de slager koopt.
1: Of ik dat lekker vind dan, broer?
0: Of je dat überhaupt al wel eens gegeten hebt. Ik heb bijvoorbeeld nog nooit konijn gehad. Ik heb ook nog nooit gevogelte gegeten. Ja, behalve kip dan.
1: Nee, voor zover ik weet niet, nee.
0: Nee, en ook geen wild zwijn, even zwijn of spit.
1: Nee, dat heb ik ook nog nooit gegeten, nee.
0: Nou ja, dan zou je, als je dat zou willen, moet je dus naar de... is er een extra dag wilddagen bij buitenplaats Het Lo in Uddel. En dan kan je streekproducten en wild... vrijdag 25 september, zaterdag 26 september en zondag 27 september. Maar let wel op de tijden van 4 tot 8. En dan die zaterdag van 12 tot 7. En die andere die zondag ook van 12 tot 7. Nou, lijkt me toch dat eten toch liever wat s'avonds.
1: Dat is wel de meeste tijd, hè?
0: Maar ja, goed. Je kan er ook de hele dag voor uittrekken. Kan schelen.
1: Ja, precies.
0: Ja. Nou, dan gaan wij naar Elton John.
1: Elton John.
0: Ja. Ja, niet op die lijst. Ik heb hier nog een lijst.
1: Oh, top. Ja, goed.

0: Nou, dan gaan wij eens even de WhatsApp-box afwerken. Ja. Samuel die meldt zich af. Rick, morgen ben ik niet. En maandag ook niet.
1: Ja, ja, oké. Okay, dan.
0: Wat? Komt hij jou dan helpen of is hij dan als luisteren?
1: Nee, hij gaat dan niet luisteren naar mij, denk
0: ik. Ah, hij gaat dan niet luisteren?
1: Nee, volgens mij, ik weet niet. Misschien heeft hij wat familieding of wat dan ook.
0: Ja, ja, ja.
1: Ik heb geen idee. Maar goed, dan helemaal goed.
0: Ja, bij deze genoteerd, Samuel, dan...
1: geen enkel probleem.
0: Ja, en dan René, die geeft een tip voor het wild te eten. Fazant is qua wild een heerlijk zacht smakende wildsoort. En konijn smaakt een beetje naar kip.
1: Oh, dat zou konijn misschien wel lekker vinden, ja.
0: Ja, ja.
1: Want ik vind kip namelijk hartstikke lekker.
0: Ja, kijk, nou ja, dan zou konijn erin gaan als koek.
1: Hier.
0: Nou, kijk eens aan, wat wil je dan nog meer?
1: Precies, nou.
0: En dan wordt er nog een foto gestuurd. Je hebt echt fans die op zoek gaan naar je. En die vragen of jij daar bent.
1: Ja, en ik zei van ja, daar ben ik.
0: Dan heeft Rick denk ik in de brasserie van de Schouw gewerkt.
1: Ja, daar heb ik stage gelopen.
0: Kijk, dan ken je Mirjam waarschijnlijk ook
1: nog. Ja, dat zal misschien wel. Ja.
0: Zij maakte foto's bij de Schouw, misschien...
1: Nou, als Mirjam even een foto van haarzelf kan sturen misschien.
0: Nou Mirjam, kom eens even op met een foto
1: dan kan ik even, heb ik een gezicht van Mirjam.

0: Dan blijkt dus dat je toch weer bekender bent in
1: Hamburg.
0: Maar de foto heb ik nog niet zien komen. Iets zeg maar dat ook niet gaat gebeuren.
1: Nee, echt niet.
0: Nee, dat denk ik niet.
1: Nee.
0: Maar nee. Okay. Dat weet ik niet. Maar nee, misschien ook wel. We laten ons verrassen.
1: Ja.
0: Maar hoe dan ook. Er komt vast nog wel een momentje.
1: Ja, oh ja, natuurlijk wel.
0: We gaan een dubbelplaatje draaien.
1: Oh, dat
0: ken je haar, Ellen Foley, die samen met Meatloaf heeft gezongen? Niet op het podium, maar wel op de plaat.
1: Meatloaf ken ik wel.
0: Oké, okay. Nou ja, die dame die je hoort is Ellen Foley.
1: Oké.

0: Met I Call Your Name van het album Means of the Sun, West of the Moon. En heerlijk met een echte band. Eerder waren ze nog wel eens met elektronica bezig, maar dat hoor je wel weer. Zo'n drummetje die verflinkt de keer gaat. Prachtig, prachtig, prachtig.
1: Dat klinkt mooi, ja.
0: Wat is jouw favoriete instrument?
1: Hele goede vraag. Ik denk een piano.
0: Een piano?
1: Ja.
0: Ja. Als je dat vergelijkt met een gitaar, dan is bij het kampvuur ook handig, hè?
1: Ja, ja, ja. Oh, ja, ja.
0: Een gitaar bij het kampvuur, gitaartje. Maar een piano brandt dan weer langer. Dus,
1: ja, dat is ook zo.
0: En ook weer mooi meegenomen.
1: Ja, dat is zeker mooi meegenomen.
0: Goed, ga je nog wat spannends doen vandaag? Ga je lekker relaxen?
1: Ik ga lekker relaxen straks, als ik terug ben.
0: Als je terug bent, en dan, komt dat vast goed met jou.
1: Dat neem ik
0: nog aan. Een boodschap naar iedereen?
1: Morgen heb ik dus weer een radioshow. Twee radioshows dus, van 11 tot 12 en van 1 tot met 2.
0: Van 1 tot met 2, bij Media Omroep Vet.
1: Ja.
0: En daar ga je dus live naar luisteren.
1: Ja, gaan we live luisteren.
0: Ja.
1: Als je dat wil, uiteraard. Niks verplicht.
0: Nee, en ik ben de morgen weer vanaf 7 uur. Normaal zouden we dan bier en bitterballen hebben, maar Bert is met een welverdiende vakantie.
1: Oh, lekker.
0: Dus geen bier en bitterballen morgen. En we sluiten af met wat ik net beloofde, het dubbelplaatje van Ellen Foley. Hier is het tweede helftje. Doei!
1: Hey, doeg!

0: omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. In de Tweede Kamer is de tweede dag begonnen van de algemene politieke beschouwingen. Premier Jette gaat proberen een meerderheid te vinden voor zijn begroting. Het lijkt erop dat Ja 21 niet gaat instemmen met de volledige begroting. Partijleider Eertmans wil het per onderdeel bekijken wat hij kan steunen. Ook VVD-fractievoorzitter Brekelmans oppert de mogelijkheid van losse deals. Pro-leider Klaver wil nog wel inzetten op een volledig akkoord als het kabinet over links gaat. Aan het begin zei Jette daarnet gisteren genoten te hebben van de sfeer in de Kamer en de wat hij noemde verhelderende inbreng van partijen. De verandering van de donorwet leidt niet tot veel meer orgaandonaties. Wie geen bezwaar maakt is sinds 5 jaar automatisch donor, maar toch wordt in 59% van de gevallen geen orgaan gedoneerd. Vaak omdat nabestaanden bezwaar kunnen maken. Zo'n 1500 mensen staan in Nederland op de wachtlijst voor een orgaan. De Amerikaanse president Trump heeft gedreigd de handel met de Europese Unie stop te zetten als de samenwerking tussen Europa en Canada te nauw wordt. Europese commissievoorzitter Ursula von der Leyen stelde gisteren voor dat Canada officieus lid wordt van de EU. Trump noemt dat een vijandige daad. Op een aantal plekken op de Veluwe gaat natuurmonumenten loofbomen planten. Die houden meer vocht vast, waardoor bij bosbranden vuur zich minder snel kan verspreiden. De brandbaardere naaldbomen die er nu staan moeten langzaamaan worden teruggedrongen. Staatsbosbeheer kapte in 2022 ook al een aantal naaldbomen. Het weer op veel plaatsen droog, maar vanuit het westen neemt de bewolking toe. Vanmiddag trekken buien over het land en die kunnen stevig zijn. Bij een stevige zuidwestenwind wordt het een graad of 18. Morgen droger en zonniger en een graadje warmer. Dit was het NOS Journaal.
2: Of u nu een verbouwing uitvoert aan uw eigen huis of uw eigen huis bouwt. Sommige zaken verdienen extra aandacht. Zoals de elektro. Ga voor deskundig advies en zorgzame uitvoering naar Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Vertrouwd met ruim 20 jaar ervaring op het gebied van elektro voor zowel de particulier als ondernemer. Ook uw partner bij complete elektrotechnische installaties. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. De totaalontzorger. Bijtelweg 14 in Putten. Of kijk op vanasselt-putten.nl.
3: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor Domotica, de slimme huisautomatisering.
4: Het kopen van een huis doe je niet iedere dag. Daarom is een betrouwbaar en objectief advies en een correcte afhandeling een zaak die je uit handen geeft aan de makelaars van Zielman Makelaardij. Zielman Makelaardij, beëdigde makelaars en taxateurs in onroerend goed, is aangesloten bij de NVM. Zielman Makelaardij. Dorpstraat 44 in Putten. Kijk ook op internet. www.zielman.nl.
5: De Lange en Kortland Netwerknotarissen staat voor u klaar bij al uw notariële diensten en juridische zaken. Als plaatselijke notaris kennen wij de regio door en door. In onze dienstverlening staan uw wensen en uitgangspunten centraal. Persoonlijk en met de aandacht die u verdient. Ons advies is altijd onafhankelijk en gebaseerd op de laatste inzichten, zonder moeilijke juridische termen. Meer weten over onze aanpak? Kijk op delangekortland.nl of kom langs aan de Postweg 2 in Putten. De Lange en Kortland Netwerknotarissen. Wij houden het graag simpel.
2: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor zonne-energie.
6: Dit is Veluwe FM.
7: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
8: Dit is Lunchtijd, een van de Veluwe FM nieuwsuren vol lokale, regionale en landelijke headlines. Maar ook met ANWB-informatie, Veluwe FM feitjes en natuurlijk muziek.

Het is echt niet toevallig dat je nu luistert. Ben jij die nieuwe presentator, plaatjesdraaier of programmamaker? Of duik je liever in de techniek of redactionele activiteiten? In alle gevallen ben je bij Veluwe FM meer dan welkom als medewerker. Als je denkt op een andere manier wat voor ons te kunnen betekenen, neem contact op en deel je radioactiviteit. Mail hiervoor naar bas@veluwefm.nl en word ook uitzendkracht.

0: beminde gelovigen. Gisteren ging ik naar de cinema.
1: Olé, olé.
0: U weet wel, met zo'n doek en een camera.
1: Olé, olé.
0: En wat ik daar zag, heeft mij blij gemaakt.
1: Olé, olé.
0: Wat ik daar zag, heeft mij diep geraakt.
1: Olé, olé.
0: Ik zag de grootvader van Prince en hij leidde daar een kerkdienst.
1: Olé, olé.
0: Oh, beminde gelovigen, dat was nogal eens een kerkdienst.
1: Olé, olé.
0: Niet zoals hier waar menige uitgescheten krijgen hier met een wezenloos gijskostuum komt luisteren.

En toen dacht ik bij mijn gelovigen: waarom zijn de blanken zoveel bekakter dan de zwarte? Olé, olé. Speelt de beschaving ons werkelijk zoveel parten? Olé, olé. Zwijg me van de laatste kutgroep uit Engeland. Olé, olé. Spreek me liever van Tina Turner haar onderkant. Olé, olé. Zwijg me van de gasten die goed kunnen zuipen. Olé, olé. Je moest eens zien hoe dat ze s'nachts

ZFM.nl. 24 uur per dag, overal in de wereld, het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl. Kom eens langs als je surft.

Naamsbekendheid onder 50.000 luisteraars vergroten? Denkt u bij uw mediamix aan Veluwe FM. Want met Veluwe FM heeft u razendsnel het groene hart van uw doelgroep te pakken. Slimme ondernemers kiezen daarom voor de populariteit van de regionale radiozender. Geef uw bedrijf een stem. Kies Veluwe FM. Mail naar reclame@veluwefm.nl.

0: ANWB, hoe kan ik je helpen?
1: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?

0: Lekker met de plantjes bezig, buurvrouw.
1: Ja, dat deed Kees altijd.
0: Wij houden wekelijks de buurttuin bij. Vindt u het leuk om een keer mee te helpen?
2: Veel ouderen voelen zich eenzaam. Bijvoorbeeld als hun partner is overleden of als iemand gestopt is met werken. Een klein gebaar kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.

Overweeg je vrijwilligerswerk? Start een carrière als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Onze vrijwilligers ondersteunen mensen in de buurt. Ze behartigen hun belangen, geven voorlichting en organiseren bijvoorbeeld de Alzheimercafés. Help je ook mee? Doe de online test en ontdek welke vrijwilligersfunctie bij jou past op alzheimer-nederland.nl/vrijwilliger.

0: het nieuws uit de regio.
1: Goedemiddag, dit is het regio nieuws. Natuurmonumenten plant op verschillende plekken op de Veluwe extra loofbomen om het risico op grote natuurbranden te verkleinen. Loofbomen houden meer vocht vast, waardoor vuur zich minder snel door het bos kan verspreiden, meldt Omroep Gelderland. Er worden onder meer boswilgen, zomereiken, hazelaars en berken aangeplant. Naalbomen worden geleidelijk verwijderd zodra de nieuwe loofbomen groter zijn. De aanpak komt voort uit de zorgen over natuurbranden op de Veluwe. Dit jaar waren er al meerdere branden, waaronder een grote natuurbrand bij het Harde. Natuurbeheerders en veiligheidsregio's werken daarom samen aan maatregelen om bossen brandveiliger in te richten. De gemeente Harderwijk heeft de maatschappelijke en bestuurlijke gevolgen van de zoektocht naar een nieuwe locatie voor een asielzoekerscentrum onderschat. Dat blijkt uit een evaluatie van het proces rond de mogelijke komst van een AZC aan de Siepel. Dagblad De Stentor schrijft dat vooral de communicatie en het betrekken van inwoners niet goed zijn verlopen. Omwonenden werden volgens de evaluatie te laat meegenomen, waardoor wantrouwen en frustraties ontstonden. Voor het nieuwe AZC werden 17 locaties onderzocht. De Siepel 2 bleef uiteindelijk als enige kansrijke plek over, maar het plan werd later geschrapt omdat de kosten te hoog bleken. De gemeente zoekt momenteel niet verder naar een nieuwe locatie. En tot slot, in Ermelo hebben woensdagmiddag zo'n 20 tot 25 huishoudens ruim anderhalf uur zonder elektriciteit gezeten. De storing trof volgens netbeheerder Liander de burgemeester van Oortstraat en de Stationstraat. De onderbreking ontstond rond 11:15. Liander markeerde de storing kort na 2 uur als opgelost, waarmee de stroomvoorziening binnen 2 uur was hersteld. Over de oorzaak van de storing heeft Liander geen mededelingen gedaan. En tot zover het Veluwe FM regio nieuws.
0: Dit is Veluwe FM. De omroep van de Noordwest Veluwe.

0: Dit is het antwoordapparaat van de firma Glas in Lood om Oud IJzer. Wegens vakantie zijn wij de komende 4 maanden gesloten.
1: Ja, de firma Glas in Lood om Oud IJzer adverteerde bij Veluwe FM. Wilt u ook een succesvolle radiocampagne? Stuur een e-mail naar reclame@veluwefm.nl. Adverteren op Veluwe FM werkt, ook voor uw bedrijf.

0: 飞轮 FM。
1: Hey Anja, wat gebeurt er eigenlijk bij Strout op 2 oktober?
2: Hey Jet, dan zetten we de deuren wagenwijd open. Iedereen is welkom tijdens onze open dag.
1: Ook als je Strout nog helemaal niet kent?
2: Juist dan. Ontdek meer dan 20 deelnemers. Volg workshops en trainingen. Luister naar zanger Patrick en maak kans op een prijsje bij de verloting.
1: Wow, klinkt gezellig.
2: Nou, dat is het ook. Vrijdag 2 oktober, van 1 tot 5. De toegang is gratis.
1: Meer informatie vind je op onze website strout.nl.
2: We zien jou graag op 2 oktober in Strout bij de Open Dag.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
4: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Bij de politieke beschouwingen in Den Haag heeft premier Jette gezegd dat hij vandaag geen keuze wil maken of hij over links of over rechts een meerderheid wil zoeken voor zijn kabinet. Vandaag is in de Tweede Kamer de tweede dag van de debatten over de Prinsjesdagplannen. De oppositie dringt erop aan dat het kabinet een keuze maakt. Gisteren zei JA21-leider Eerdmans dat hij steun voor de hele begroting eigenlijk niet meer ziet zitten en waarschijnlijk op deelbegrotingen akkoorden wil sluiten. Maar vandaag drong hij er ook op aan dat het kabinet een keuze maakt tussen links en rechts. Zo zei hij. Het verkeer dat over de westelijke Zuurhofbrug in de A15 wil, moet de komende 6 tot 8 weken nog over de vluchtstrook rijden. Gisteren maakte Rijkswaterstaat bekend dat er scheuren zitten in de hoofddragers van de brug. Daarom werden per direct 2 rijstroken afgesloten. Rijkswaterstaat wil als voorlopige oplossing de naastgelegen oostelijke Zuurhofbrug aanpassen, zodat het verkeer daar in beide richtingen overheen kan. Dat kan mogelijk dan nog weken duren. Voor het tweede jaar op rij groeit het aantal werkende Nederlanders niet meer, blijkt uit cijfers van het CBS. Ook worden er minder uren gewerkt, vooral door mannen. Vrouwen zijn juist iets meer gaan werken. In het tweede kwartaal werkten 9,6 miljoen mensen in de leeftijd tussen 15 en 67 jaar. De NASA heeft een nieuwe krater ontdekt op de maan van ruim 200 meter breed en 41 meter diep. Waarschijnlijk is hij ergens vorig jaar ontstaan door een asteroïde zo groot als een gebouw van 3 verdiepingen. Het gebeurt volgens de NASA niet vaak dat er nieuwe grote kraters ontstaan op de maan, hoogstens 1 keer per 100 jaar. Het weer vanuit het westen neemt de bewolking toe en trekt er regen het land in. Vanmiddag vaker buien. Bij een stevige zuidwestenwind wordt het een graad of 18. Dit was het NOS-journaal.
3: Dit is Veluwe FM.
0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

Goedemiddag allemaal, welkom bij deze prachtige radio-uitzending. Ik heb alles hier voor mijn rust, allemaal papieren met allemaal namen en titels. Ik heb een koptelefoon om mijn kop en ik heb een microfoon voor mijn neus en ik heb hier nog wat. Oh ja, een glaasje water heb ik. En Alexander zit daar, die heb ik niet, maar die zit gewoon achter al die technische dingen waar hij verstand van heeft. En alles bij elkaar betekent dat ik, Jos, nu 2 uur lang met jullie ga doen. AV, jee.

Doe maar, jongens. Goed zo. Kijk, dat is even wakker worden zo op je donderdagmiddag. Hè? Dacht je even een lekker middagdutje te doen. Forget it! Want het is allemaal lekker stevig begonnen met Jordan Fisher. En Sean, ben ik haar achternaam weer kwijt. Maar maakt niet uit. Die komt in ieder geval uit Louisville, Kentucky. En ze maken een beetje alternatieve, stevige country en country rock en folk rock en dat soort dingen. Ja, een beetje noemt zich Flagship Romance. Hoe kun je het verzinnen? Veel lekkere muziek. Crazy Pills. En dan hebben we het over zogenaamde drugs, niet echte. Dat feestje hebben we gehad. Gaan we naar het volgende feestje. Dat is in County Cavan in Ierland. En daar hebben ze eind juli, begin augustus altijd de Bank Holiday. En dan gaan ze een heel groot feest vieren. En dat noemen ze dan de Ballyconnell Fair. En daar kan over gezongen worden door de broer, denk ik, van Bobby McGee. Weet je wel? John McGee. Here we go.

Zo, waren we eventjes in Ierland. En hoe? Op een groot feestje. Ik laat me graag verrassen en ik was van de week weer erg verrast toen ik dit tegenkwam. Niet vermoedend ben ik die muziek gaan beluisteren. Gewoon leuk, muziek, leuk. Oh ja, dat doen ze goed. Dat doet dat meisje goed, dacht ik. Want ik zag de naam staan. En toen dacht ik, nou, dat is een meisje. Sarah Julia heet die mevrouw. Blijken dus helemaal niet waar. Dat zijn twee zusjes. Ja, de een heet Sarah, de andere heet Julia. En ze heet met van achteren heet ze Nauta. En ze komen gewoon uit Amsterdam. En ze maken harmonische indie folk. En dat doen ze zo verrekte goed. Luister maar eens naar Bigger Picture.

Ik vind dit geweldig. Kwalitatief, hoogstaand, mooi liedje, mooi arrangement, mooie tekst, alles gewoon perfect gedaan. Bewondering voor deze twee meisjes uit Amsterdam. Zeg maar eens dat in Nederland geen mooie muziek gemaakt wordt. Nou, als je dit hoort, dan kun je dat meteen intrekken, want het is echt heel goed. Sarah Julia hoorde je dus. Dan gaan we eventjes helemaal naar een eentje naar het westen toe. En dan heb je Callum McPhail. En die heeft een heel oud nummer uit 1929 bij de kop gepakt. En daar heeft hij een moderne uitvoering van gemaakt. Dat gaat volgens mij over een hele romantische ontmoeting. En dan gaat hij erover zingen in het magazine Bonnie V. Virginie.

She was the belle of the ball. En die heeft hij mooi naar huis mogen brengen, volgens mij, als ik het allemaal zo hoor. Leuk verhaal. Helemaal uit Schotland gekomen. Een mooie combi van wat oud was en wat je dan weer nieuw kan maken door wat elementjes aan toe te voegen. Dat heeft Callum McPhail hartstikke goed gedaan. Stella Lefty. Uit Illinois, Amerika, een singer-songwriter van de bovenste plank. Die heeft een liedje gemaakt over haar vriendje eigenlijk. Want die zit ook in de muziek. Die maakt ook country muziek en country-achtige muziek. Dus het is een soort... wat zij samen doen, heeft ze gevat in het nummer Boston.

Dat was er voor en achter helemaal Stella over Boston in dit geval natuurlijk. Volgende is leuk, is een akoestische uitvoering van een natuurlijk niet akoestisch nummer wat ooit gemaakt is door The Woods. De Woods is heel recent, van vorig jaar is dit volgens mij. Want je hebt natuurlijk in de 70 jaar ook een afsplitsing gehad van Steel Eyes Pan en die noemde zich ook The Woods. Maar dat zijn deze niet, want die zijn al ongelooflijk op leeftijd en dit zijn nog jonge mensen. En dan hebben ze de akoestische versie van Break It. 1, 2, 3.

0: hoor je die bas op het eind.
1: Ja, goed gedaan. Oké. Okay. We gaan even naar Heather Dale. En Heather Dale is een hele aardige mevrouw. En die vindt het leuk als ze af en toe ze bezoek krijgt en zo. Dus ze heeft een uitnodiging die je niet kan weigeren. Come and be welcome.

Heather Dale hoor je helemaal van Canada naar Nederland gekomen om hier dit liedje voor jullie te zingen. Hartstikke leuk. Mooi gedaan. Iets Nederlands gaan we erin gooien. Gressip. En heb ik een paar jaar terug ook al eens gedraaid. Ik blijf het zo mooi nummer vinden. En uiterst verdedigbaar om dat binnen het hele jargon van AVJJ aan jullie te laten horen. Dit is het hele mooie Come Back With Me Now.

your folk destination. This is Afe JJ.

The Navigators, na de jingle. Hier staat ze. Uit Canada komt dit bandje. Hartstikke leuk. Nu mooie dansmuziek. En daar ging het ook over dance en sing. We blijven in Canada met Alan Doyle. En die heeft ook zo'n stem van... wat heb ik gisteravond weer lekker gedronken en zo. Maar hij heeft nog wat anders gedaan. Hij heeft namelijk gedanst. En daar kan hij ook over zingen. Dance like we did last night.

Deze weten niet van ophouden, hoor je dat? Snap ik wel, hoor. Doe nou, jongens. Nou, het is, ik snap het ook wel, want ik ben hartstikke vrolijk word je van deze muziek. En als je daar ook nog lekker op hebt kunnen dansen, ja, dan moet je gewoon tot aan het gaatje doorgaan. En dat deden ze, samen met Alan Doyle. Volgens heel leuk, qua tekst ook heel leuk. Leuk gevonden door Chris Smither. Een beetje ironisch heet dat volgens mij, als ik het goede woord gebruik. Dat je voor alles wel iets anders kan gaan verzinnen en voor elkaar krijgen. En dat noemt hij dan Get a Better One.

Chris. Uiteindelijk kiest Chris toch voor het huiselijke leven, huisje, boompje, beestje. En dan s'avonds op de bank zitten, tv kijken en dat soort dingen allemaal. Daar gaat het uiteindelijk om. Hij heeft heel wat versleten voordat hij op die gedachte kwam. Leuke tekst, hartstikke leuk gedaan. Ik luister af en toe wel eens op zaterdagmorgen naar de radio. En dan kwam ik af en toe wel eens terecht bij de staamtafel van Trace. En ook sinds enige tijd van Alexander, die daarbij betrokken zijn. En toen had ik vorige week of die week ervoor, kwam er een nummer voorbij. Ik denk, hey, dat is leuk. Die ga ik mooi jatten en die ga ik ook in mijn uitzending zetten. En dat is het volgende nummer, dus gestolen van de staamtafel. Dave Barnes met A Good Day for Marrying You.

Good Day van Marianne Hugh. Ja, dat is zijn keuze natuurlijk. Hartstikke leuk, Dave. Lekker plaatje, lekker vlot. En geleend natuurlijk van Therese en Alexander. Goed, volgende is leuk. Hoe noem je dat? Het repertoire, het genre wat ze doen. De Gaelic Storm heb ik het over, een Schotse band. Gaat heel veel over de zee en alles wat daarmee te maken heeft. Past ook uitstekend bij dat jargon wat zij hanteren. Deze ook weer. Heart of the Ocean.

0: Where the Black Waters Roll. Song Gaelic Storm. Hartstikke mooi. Sfeervol. Volgende is ook heel sfeervol. Is live opgenomen. Hartstikke leuk. Is een band van Ritchie Blackmore. Die we natuurlijk kennen van heel vroeger van Deep Purple. Geweldige gitarist. Is hij nog steeds. Samen met zijn vrouw Candice Knight heeft hij de band Blackmore's Night opgericht. Ooit. En dan maken ze een beetje pagan folk-achtige muziek. Dit is ook wel heel erg leuk. Heeft een leuk meezing gehalte ook. Dat heet Home Again.
1: This one is called It's Good to Be Back Home Again.

wil deze wel hebben. Zo, we hebben het een beetje weg moeten draaien. Want het is heel erg leuk natuurlijk wat ze doen. En helemaal heel erg lang doen ze erover. Ander keertje misschien weer. Want er moet ook nog de eindtune van uur 1 draaien. Dat is het instrumentaaltje van John Akan of zo. En die speelt voor ons de Loose Reel Reel. Tot aan het nieuws en alle berichten die we daarbij hebben. Heel, tot zometeen.

0: Bestel nu het beste internet van Nederland. Alles in één van Solcom. Zorgeloos internetten met de filters van Solcom. Ga naar solcom.nl.
1: De Lange en Kortland Netwerknotarissen staat voor u klaar bij al uw notariële diensten en juridische zaken. Als plaatselijke notaris kennen wij de regio door en door. In onze dienstverlening staan uw wensen en uitgangspunten centraal. Persoonlijk en met de aandacht die u verdient. Ons advies is altijd onafhankelijk en gebaseerd op de laatste inzichten, zonder moeilijke juridische termen. Meer weten over onze aanpak? Kijk op delangekortland.nl of kom langs aan de Postweg 2 in Putten. De Lange en Kortland Netwerk Notarissen. Wij houden het graag simpel.
2: Hey Anja, wat gebeurt er eigenlijk bij Strout op 2 oktober?
3: Hey Jet, dan zetten we de deuren wagenwijd open. Iedereen is welkom tijdens onze open dag.
2: Ook als je Strout nog helemaal niet kent?
3: Juist dan. Ontdek meer dan 20 deelnemers. Volg workshops en trainingen. Luister naar zanger Patrick en maak kans op een prijsje bij de verloting.
2: Wow, klinkt gezellig.
3: Nou, dat is het ook. Vrijdag 2 oktober, van 1 tot 5. De toegang is gratis.
2: Meer informatie vind je op onze website strout.nl.
3: We zien jou graag op 2 oktober in Strout bij de Open Dag.
4: Maak kennis met ISA. Probeer het de eerste 3 maanden helemaal gratis. Solcom.nl/ISA.
5: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
6: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De Canadese premier Carney juicht een nadere samenwerking met de EU toe, zei hij in een toespraak in het Europees Parlement. Gisteren deed EU-voorzitter von der Leyen dat voorstel. Ze zei dat Canada het eerste buitengewone lid van de EU kan worden. Carney benadrukt dat het niet de bedoeling moet zijn om een nieuw blok op te richten als rivaal van de bestaande wereldmachten, zonder dat hij daarbij namen noemde. Het verkeer dat over de westelijke Zuurhofbrug in de A15 bij Rotterdam wil, moet nog minimaal 6 weken over de vluchtstrook rijden. Gisteren maakte Rijkswaterstaat bekend dat er scheuren in de brug zitten en daarom mag er minder verkeer overheen. Het is de bedoeling dat verkeer over de oostelijke Zuurhofbrug kan, maar die moet worden aangepast en dat gaat dus weken duren. Australië scherpt de visumregels aan om het aantal migranten terug te dringen. Zo wil de regering dat internationale studenten hun partner en eventuele kinderen niet meer mogen meenemen. Ook worden de regels voor backpackers aangescherpt om te voorkomen dat zij onbeperkt in Australië blijven door steeds een nieuw werkvisum aan te vragen. De regering wil het aantal migranten dat Australië jaarlijks binnenkomt verlagen van 300.000 naar 225.000. Volgens critici leggen de migranten een te grote druk op sociale voorzieningen en de woningmarkt. Voor het 2e jaar op rij groeit het aantal werkende Nederlanders niet meer, blijkt uit cijfers van het CBS. Ook worden er minder uren gewerkt, vooral door mannen. Vrouwen zijn juist iets meer gaan werken. In het 2e kwartaal werden 9,6 miljoen mensen, werkten 9,6 miljoen mensen in de leeftijd tussen 15 en 67 jaar. Het weer: vanuit het westen trekken buien over het land. Het wordt vanmiddag maximaal 18 graden. Morgen geregeld zon, maar vooral in het noorden morgenochtend een enkele bui. En het wordt dan 17 tot 20 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: De Lange en Kortland Netwerknotarissen staat voor u klaar bij al uw notariële diensten en juridische zaken. Als plaatselijke notaris kennen wij de regio door en door. In onze dienstverlening staan uw wensen en uitgangspunten centraal. Persoonlijk en met de aandacht die u verdient. Ons advies is altijd onafhankelijk en gebaseerd op de laatste inzichten, zonder moeilijke juridische termen. Meer weten over onze aanpak? Kijk op delangekortland.nl of kom langs aan de Postweg 2 in Putten. De Lange en Kortland Netwerk Notarissen. Wij houden het graag simpel.
5: Dit is Veluwe FM.
0: De omroep van de Noordwest-Veluwe. This

Fade out. Gezellig. Mai hoorde je aan het begin van uurtje 2 van AVJJ. En dat was Los Pacaminos. En dan denk je, hey, dat is Tex-Mex. Ja, klopt, hartstikke, maar het komt hartstikke uit Engeland. Het is namelijk een, laat maar zeggen, een soort hobbyband van niemand minder dan Paul Young. Die we allemaal natuurlijk kennen van hele grote hits van tientallen jaren geleden alweer. En dit was Mai. Hartstikke vrolijk begin, uurtje 2. Volgende is ook leuk, zou je niet verwachten. Twee mannen die ik altijd zie zitten als ze spelen. Ze zitten achter een piano of ze hebben zo'n square neck dobro op de schoot liggen, weet je wel. En dan lekker muziek maken. En die houden ongelooflijk veel van wandelen, heb ik begrepen. Dat is John Hiatt en Jerry Douglas, want ze zingen namelijk over een keen rambler.

Kijk, deze jongens weten tenminste hoe je een nummer moet eindigen. Gewoon aftellen, pad, klaar. John Hiatt en Jerry Douglas. Aan hun kan je het wel overlaten hoor. Volgende is ook leuk, dat komt uit de mariachi, de Mexicaanse volksmuziek. En dat is Victor Mendez. En die zingt over een schatje, een lievertje, een honneponnetje en zo. En dat noemen ze daar dan La Negra.

Ik zit gewoon mee te doen. Zo is dat. Zegt hij op het eind. Ze hadden er heel plezier in. Mariachi, hij was een beetje vrolijk van. En als het dan triest is, dan is het ook in triest. Dan word je echt helemaal depressief van als je dat hoort. Gewoon veel emotie in dat soort heerlijke muziek, volksmuziek uit Mexico. Even zien. Heel wat anders wat we nu gaan doen. Dat is een... Ik moet even op mijn ding kijken hoor. Ik heb het alweer gevonden. Het is een de East Pointers, een bandje uit ook weer van het oosten van Canada, van Foundland of Prince Edward Islands of zo. En die combineren de folk met hele aparte invloeden die van deze tijd zijn zo'n beetje. En dan krijg je toch wel een beetje vreemde arrangementen, maar wel leuk genoeg om eens even naar te luisteren. De East Pointers, daar zijn ze.

Ja. Ik geef toe, het is even wennen. Maar het zijn een van die invloeden die dan ook zelfs in de folk ingeslopen zijn. En het is toch wel leuk om dat even voorbij te horen komen. Dat bestaat dus ook naast alle nogal traditionele dingen. Dat was dat. Hebben gehad in ieder geval. We gaan weer even een lol schoppen. Samen met de Great Big Sea. En daar de frontman, de zanger ervan, is dan weer die Alan Doyle. Dus zitten we weer in Canada. Nog steeds in Canada. En ze hebben heel veel plezier, want ze hebben het over Old Black Rum.

Als dat geen feest is, dan weet ik het ook niet. Oh, jongens, rustig aan. Schrik me, wild man. Ze zijn klaar in ieder geval, de mensen van Great Big Sea. Nu gaan we een complete andere sfeer scheppen. Namelijk, het is een beetje de depri-sfeer van Justin Townes Earl. Het klopt ook hoor, want het nummer heet The Pacific Northwestern Blues.

Zo. Er komt best, de laatste toon komt lekker binnen met die stiel. Een beetje bluesy, een beetje Tex-Mex bluesy. Het zat van alles in. Justin Towns Earl, hoorde je. Even kijken. We gaan even naar Zydeco. Een Buckwheat Zydeco. Dus die meneer die is accordeonist. Althans een Zydeco accordeonist. En ook zanger en zo. En het is een van de weinige mensen die in dat genre het ook heel, heel, heel ver heeft geschopt. In de, laat maar zeggen, doorsnee gewone muziek. Dit is een heel leuk ding van hem. Tenana.

0: lekker, lekker, lekker. Zootje, zootje.
1: Your folk destination. This is AFJJ.
0: Zoals jullie horen, sprak ik weer voor mijn beurt natuurlijk. Wel zeggen, want het is heerlijke Zydeco-muziek. Dat is de opvolger van Clifton Sonnier, zoals ik net heb vernomen nog van Alexander. Die had het even opgezocht, zodat je nog meer weet van deze Buckwheat Zydeco-muziekant. Het is eruit. Volgende ding, moet ik toch even aandacht voor jullie. Moet je even heel goed gaan luisteren. Niet te dicht bij de speaker gaan zitten met je oren. Want deze manier, dat is de hartekreet van de echte door... gewinterde alcoholist. Dit is Ted Hawkins met There Stands the Glass. En dat zegt hij.

Ja, heeft het moeilijk. Omdat zij er vandoor is, denkt hij, nou, dan grijp ik maar naar de fles. Weet je wel? En dat heeft hij dus gedaan. Ted Hawkins hoorde je, die over al deze ellende aan het zingen was. Volgende jaar is een nummer waar je echt goed bij stil moet staan. Wordt gebracht door Eric Bibb en Habib Quarté. En die zeggen eigenlijk, dan moet ik kijken dat ik goede woorden gebruik. Want ik heb de neiging om een beetje grof te worden dan. Maar dat mag niet voor de radio. Maar het gaat er wel over dat wij met z'n allen deze wereld naar de kloot aan het helpen zijn. En dat we er weinig toe doen wat onze kinderen en kleinkinderen er nou verder mee moeten. Daar komt het eigenlijk op neer. Want de titel is We Don't Care.

don't care about the facts. We want the gold.

Terrorisme viert hoofdtij. Toen zegt hij nog aan het eind. Oké, Eric Bepp hoorde je samen met zijn muziekcompaan Habib Quarté. Even naar Canada weer. Heel veel Canadese invloed vandaag. Nou, is toevallig zo uitgepakt. Lucy Wainwright Rush van die beroemde familie Wainwright natuurlijk. Wat vol zit met geweldige artiesten. Dit is een hele aardige uitvoering van het overbekende Keltische ding. Wild Mountain Time.

mooie stem, mooie gitaar. En dat is genoeg om dit liedje weer mooi te laten klinken bij AVJJ. Lucy Wainwright Rush, hoorde je. Amos Lee, maar dan volgens mij live van de Transatlantic Sessions, heeft hij zijn beroemde nummer daar ook gebracht. Weer op een hele andere manier als dat hij het eerder al had gedaan. Windows Are Rolled Down.

0: Ja,
1: het zal je maar gebeuren, Roos. Moet jij mee dealen? Heel oud nummer van de Cranberries is opnieuw, gearrangeerd door South of Winter. En dat is een bandje wat dat soort dingen wel meer doet. En dan krijg je best wel hele grappige uitvoeringen van dit over en over bekende Zombie.

0: Hoor je hoor dit. Prachtige akkoorden, helemaal uit Nieuw-Zeeland gekomen. Ja, South of Winter hoorde je. Bekend nummer. Volgende is leuk. Ik ben pak een beetje anderhalf jaar geleden een beetje verliefd geworden op de ukulele. En dan wel een speciale uitvoering van de ukulele. Maar dat betekent dat ik ook een beetje ben gaan grasduinen natuurlijk overal. Van wie doet dat allemaal? Er zijn ongelooflijk veel mensen die gebruik maken van dat prachtige instrumentje. Bijvoorbeeld George Harrison had altijd een ukulele in zijn auto liggen. Want je weet maar nooit, als ik een leuk ideetje heb, dan kan ik een beetje op dat ding zitten te pielen om een mooi liedje voor elkaar te krijgen. Dit is een mooi voorbeeld ervan. Between the Devil and the Deep Blue Sea.
1: Two, one, two, three.

Lekker. Ukulele hartstikke mooi en natuurlijk die tuba erachter. Heerlijke begeleiding is dat. George Harrison himself, voor die laatste gezongen ding, als het goed is. Is van Steve Earle. We hebben zijn zoon al gehoord net. En dit is een heel oud ding van hem. En dat is eigenlijk in 4 of 5 hele korte coupletjes. Vertelt hij korte verhaaltjes. En dan uiteindelijk komt het erop neer. Voor de rest zoek je het allemaal lekker zelf uit. You know the rest.

Dat laatste wil ik echt even laten horen. Die mondharmonica door je kop heen. Steve Hill hoor je. De iTunes loopt alweer. Dat betekent dat we klaar zijn met deze uitzending. Even onder jullie aandacht. Je zult vast wel weten. Morgen heb je in Ermelo de nacht van de pauw. Maar die nacht die speelt zich af tussen 18 en 22 uur. Dus dat valt nogal mee. Er is van alles te doen in Ermelo. Op allerlei culturele gebieden worden dan dingen te berden gebracht. Van muziek tot dans tot stand-up comedians tot weet ik veel wat. Echt een hele leuke avond wordt dat. Dus kom erbij. Verder heb ik geen mededeling, want zaterdag ben ik vrij en zondag ben ik vrij. Gebeurt niet zo heel vaak, maar nu in dit geval wel. Alexander, weer bedankt voor alle technische vernuftigheden van de hele middag. En jullie tot volgende week.

0: Hey Anja, wat gebeurt er eigenlijk bij Strout op 2 oktober?
1: Hey Jet, dan zetten we de deuren wagenwijd open. Iedereen is welkom tijdens onze open dag.
0: Ook als je Strout nog helemaal niet kent?
1: Juist dan. Ontdek meer dan 20 deelnemers, volg workshops en trainingen. Luister naar zanger Patrick en maak kans op een prijsje bij de verloting.
0: Wow, klinkt gezellig.
1: Nou, dat is het ook. Vrijdag 2 oktober, van 1 tot 5. De toegang is gratis.
0: Meer informatie vind je op onze website strout.nl.
1: We zien jou graag op 2 oktober in Strout bij De Open Dag.

0: Dierenkliniek Putten. Het vertrouwde adres in de regio waar we 24 uur per dag met liefde klaarstaan voor uw huisdier. In ons gezellige dierenziekenhuis bent u altijd welkom. Deskundigheid en realisme is waar we voor staan. Dierenkliniek Putten is landelijk bekend voor chirurgie, orthopedie, echografie en radiologie. U vindt ons aan de Roosendaalseweg 162C in Putten. We verwelkomen u graag. Tot ziens bij Dierenkliniek Putten.
1: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
2: Lieslotte Thomassen met het NOS-journaal. Duitsland gaat de grenscontroles aanpassen. De Duitse douane stopt met de controles op een vaste plek, zoals op de A7 bij Winschoten en de A37 bij Emmen. Er gaan nieuwe controles plaatsvinden op wisselende plekken en tijdstippen langs de hele grens. Zo moet de overlast van inwoners en het grensverkeer worden beperkt. Nederlandse gemeenten vroegen al langer om flexibele controles. Duitsland begon 2 jaar geleden met de grenscontroles om het aantal migranten terug te dringen. Maar daardoor ontstonden ook in Nederland dagelijks files en sluipverkeer. 4 verdachten die worden verdacht van betrokkenheid bij het schietincident in Overasselt blijven 3 maanden langer vastzitten. Een 5e blijft nog 30 dagen langer vast, zo heeft de raadkamer van de rechtbank beslist. Bij het schietincident werd een beveiliger van 51 doodgeschoten, 2 agenten raakten gewond. Uiteindelijk zijn 35 verdachten aangehouden, vooral Nederlanders en Fransen. Deze week besloot de rechtbank het voorarrest van een aantal andere verdachten ook al te verlengen. En later vandaag wordt ook over nog een deel van de groep een besluit genomen. Er is in Nederland een 4e persoon overleden aan het Westnelvirus, meldt het RIVM. Het gaat om iemand die al ziek was en het virus kreeg via een bloedtransfusie. Sinds vorige week zijn er nu 10 nieuwe besmettingen vastgesteld. Officieel hebben nu 28 mensen in Nederland het virus, maar waarschijnlijk zijn het er duizenden. Want niet iedereen merkt dat hij het virus heeft of laat zich testen. Bij de brand in het ziekenhuis in Pakistan, waarbij vorige maand 14 baby's omkwamen, waren de veiligheidsmaatregelen niet op orde. Zo waren er geen brandalarmen of sprinklers in het ziekenhuis in Islamabad. Ook waren vluchtroutes geblokkeerd, blijkt uit een overheidsrapport. De onderzoekers rekenen de ziekenhuisdirectie zwaar aan dat het zo mis kon gaan. Het weer. Vanmiddag trekken vanuit het westen buien over het land. Het is 14 tot 18 graden. Vanavond trekken de buien naar het oosten weg en klaart het vaker op. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is het nieuws uit de regio.
4: Goedemiddag, dit is het regio nieuws. Justitieminister David van Weel roept burgers op alert te zijn op verdachte situaties bij het spoor en spreekt daders aan op het gevaar van hun handelen. De oproep volgt op grootschalige sabotageacties op Prinsjesdag, waarbij op ruim 35 plekken in het land materiaal zoals buizen en kabels op de rails werd gelegd. Ook op de Veluwe waren de gevolgen van de sabotage merkbaar. Fondsen deden zich onder meer voor in Barneveld en Putten. Van Weel vraagt burgers om waakzaam te zijn en melding te maken bij verdachte waarnemingen in de omgeving van het spoor. De landelijke politie zet het onderzoek naar de daders intussen voort. Klaas van Diermen, oud-wethouder en markant inwoner van Ermelo, is afgelopen maandag overleden in het Kroondomein. Van Diermen groeide van melkboer en vertegenwoordiger uit tot gemeenteraadslid en wethouder en bleef ook daarna nauw betrokken bij het dorp. Hij maakte 18 jaar deel uit van de Ermelose gemeenteraad namens het CDA, van wie 1,5 jaar als wethouder met financiën in zijn portefeuille. Ook na zijn politieke loopbaan bleef hij belangstelling voor het gemeentebestuur hebben, onder meer als actief lid van diverse werkgroepen en commissies. Klaas van Diermen is 81 jaar geworden. En tot slot, Natuurmonumenten plant op verschillende plekken op de Veluwe extra loofbomen om het risico op grote natuurbranden te verkleinen. Loofbomen houden meer vocht vast, waardoor vuur zich minder snel door het bos kan verspreiden, meldt Omroep Gelderland. Er worden onder meer boswilgen, zomereiken, hazelaars en berken aangeplant. Naalbomen worden geleidelijk verwijderd zodra de nieuwe loofbomen groter zijn. De aanpak komt voort uit de zorgen over natuurbranden op de Veluwe. Dit jaar waren er al meerdere branden, waaronder een grote natuurbrand bij het Harde. Natuurbeheerders en veiligheidsregio's werken daarom samen aan maatregelen om bossen brandveiliger in te richten. En tot zover het Veluwe FM regio nieuws.
1: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

En nog een keer om het nooit meer af te leren. Hey, Baba Reba!

opstaan. Het deed me weinig. Maar om jou ben ik verdrietig. Zonder jou ontzettend nietig. Je stem die in mijn hoofd blijft zitten. Mij geen moment met rust laat. En dat er mensen zijn die lachen. En dat er mensen zijn die dansen. En dat er mensen zijn die innig zoenen. Dat kan ik nu niet meer begrijpen. Ik voel alleen de pijn van God, waar is ze?

voorbij gaan. Met geen enkele hoop voor morgen. Geen hoop op wat dan ook. Tel gewoon de lange dagen. Tel gewoon de lege lange dagen. Maar ik wil niet.

0: FM。
1: Hey Anja, wat gebeurt er eigenlijk bij Strout op 2 oktober?
2: Hey Jet, dan zetten we de deuren wagenwijd open. Iedereen is welkom tijdens onze open dag.
1: Ook als je Strout nog helemaal niet kent?
2: Juist dan. Ontdek meer dan 20 deelnemers. Volg workshops en trainingen. Luister naar zanger Patrick en maak kans op een prijsje bij de verloting.
1: Wow, klinkt gezellig.
2: Nou, dat is het ook. Vrijdag 2 oktober, van 1 tot 5. De toegang is gratis.
1: Meer informatie vind je op onze website strout.nl.
2: We zien jou graag op 2 oktober in Strout bij de Open Dag.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
4: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Een man van 20 die 1,5 jaar geleden zijn moeder vermoordde, hoeft niet de cel in. Uit onderzoek blijkt dat hij volledig ontoerekeningsvatbaar is en hij krijgt daarom TBS met dwangverpleging. Daarnaast legt de rechtbank hem een maatregel op, waardoor de man na zijn behandeling onder toezicht kan worden gesteld. De rechter acht hem behalve aan de moord op zijn moeder ook schuldig aan poging tot moord op zijn zus en brandstichting in de flat waar zijn moeder woonde. In het politieke debat in Den Haag over de Prinsjesdagstukken heeft premier Jette beloofd dat er 10 miljard extra komt voor het achterstallig onderhoud van bruggen en wegen. Afgelopen weken zijn er problemen ontdekt aan 4 bruggen in grote wegen, waardoor grote overlast ontstond voor het verkeer. Volgens Jette is dat extra geld bedoeld voor de komende jaren. Duitsland gaat de grenscontroles aanpassen. De Duitse douane stopt met de controles op een vaste plek, zoals op de A7 bij Winschoten en de A37 bij Emmen. Daarvoor in de plaats komen controles op wisselende plekken en tijdstippen langs de hele grens. Zo moet de overlast voor inwoners en het grensverkeer worden beperkt. Nederlandse gemeenten vroegen al langer om flexibele controles. Ierland doet komend jaar niet mee aan het Eurovisie Songfestival, heeft de Ierse omroep RTE bekendgemaakt. De omroep gaat het muziekevenement ook niet uitzenden. Ierland was dit jaar al een van de 5 landen die het Songfestival oversloegen vanwege de deelname van Israël. Dat standpunt blijft volgens de RTE ongewijzigd. Ierland is tot nu toe het enige land dat niet meedoet. Het weer vanuit het westen buien bij maximaal 18 graden. Morgen geregeld zon, maar vooral in het noorden een enkele bui en 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het midden van het land staat file op de A1 Amsterdam-Apeldoorn. Bij Barneveld is de vertraging 10 minuten. En op de A50 Arnhem-Os bij Ravenstein ook ruim 10 minuten vertraging. Evenals op de N50 Emmeloord-Zwolle bij Kampen-Zuid. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Dit is Veluwe FM.
6: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
7: Zimba! Nossa!

0: FM。
1: Hey Anja, wat gebeurt er eigenlijk bij Strout op 2 oktober?
2: Hey Jet, dan zetten we de deuren wagenwijd open. Iedereen is welkom tijdens onze open dag.
1: Ook als je Strout nog helemaal niet kent?
2: Juist dan. Ontdek meer dan 20 deelnemers, volg workshops en trainingen. Luister naar zanger Patrick en maak kans op een prijsje bij de verloting.
1: Wow, klinkt gezellig.
2: Nou, dat is het ook. Vrijdag 2 oktober, van 1 tot 5. De toegang is gratis.
1: Meer informatie vind je op onze website strout.nl.
2: We zien jou graag op 2 oktober in Strout bij De Open Dag.

0: Dierenkliniek Putten. Het vertrouwde adres in de regio waar we 24 uur per dag met liefde klaarstaan voor uw huisdier. In ons gezellige dierenziekenhuis bent u altijd welkom. Deskundigheid en realisme is waar we voor staan. Dierenkliniek Putten is landelijk bekend voor chirurgie, orthopedie, echografie en radiologie. U vindt ons aan de Roosendaalseweg 162C in Putten. We verwelkomen u graag. Tot ziens bij Dierenkliniek Putten.
1: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
2: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Een man van 20 die anderhalf jaar geleden zijn moeder vermoordde in Den Haag hoeft niet de cel in. Uit onderzoek blijkt dat hij volledig ontoerekeningsvatbaar is en hij krijgt daarom TBS met dwangverpleging. Daarnaast legt de rechtbank een maatregel op waardoor de man na zijn behandeling onder toezicht kan worden gesteld. De rechter acht hem behalve aan de moord op zijn moeder ook schuldig aan poging tot moord op zijn zus en brandstichting in de flat waar zijn moeder woonde. In het politieke debat in Den Haag over de Prinsjesdagstukken heeft premier Jette beloofd dat er 10 miljard extra komt voor het achterstallig onderhoud van bruggen en wegen. Afgelopen weken zijn er problemen ontdekt aan 4 bruggen in grote wegen, waardoor grote overlast ontstond voor het verkeer. Volgens Jette is het extra geld bedoeld voor de komende jaren. De premier zei ook dat hij opnieuw met oppositiepartijen wil praten om te komen tot brede steun voor de begroting van volgend jaar. Hij benadrukte wel dat het stikstofbeleid staat. 4 mannen die mogelijk betrokken waren bij het schietincident in Overasselt blijven 3 maanden langer vastzitten. Een 5e verdachte moet nog 30 dagen langer blijven, heeft de raadkamer van de rechtbank beslist. Bij het schietincident werd een beveiliger van 51 doodgeschoten. 2 agenten raakten gewond. Uiteindelijk zijn 35 verdachten aangehouden, vooral Nederlanders en Fransen. Polen heeft vanochtend een deel van het luchtruim gesloten vanwege Russische aanvallen op het westen van Oekraïne. Ook 2 vliegvelden gingen uit voorzorg dicht. Inmiddels zijn de maatregelen opgeheven. Er zouden geen drones in het Poolse luchtruim zijn geweest. Het weer. Vanavond trekken de buien naar het oosten weg. Vannacht blijft het op een enkele bui na droog en koelt het af tot een graad of 12. Morgen schijnt de zon geregeld en het wordt dan 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat zo'n 80 kilometer file in de regio. Op de volgende wegen heb je nu de meeste vertraging. Op de A1 Amsterdam-Apeldoorn bij Voorthuizen 10 minuten. A12 Utrecht-Duitse grens bij Zevenaar een kwartier. En op de A50 Arnhem-Os bij Ravenstein ook een kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Veluwe FM.
4: Hey Anja, wat gebeurt er eigenlijk bij Strout op 2 oktober?
5: Hey Jet, dan zetten we de deuren wagenwijd open. Iedereen is welkom tijdens onze open dag.
4: Ook als je Strout nog helemaal niet kent?
5: Juist dan. Ontdek meer dan 20 deelnemers. Volg workshops en trainingen. Luister naar zanger Patrick en maak kans op een prijsje bij de verloting.
4: Wow, klinkt gezellig.
5: Nou, dat is het ook. Vrijdag 2 oktober, van 1 tot 5. De toegang is gratis.
4: Meer informatie vind je op onze website strout.nl.
5: We zien jou graag op 2 oktober in Strout bij De Open Dag.
1: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
6: Dit is de muzikale magnetron. Een van de Veluwe FM nieuwsuren vol lokale, regionale en landelijke headlines. Maar ook met ANWB-informatie, Veluwe FM feitjes en natuurlijk muziek.

Het is echt niet toevallig dat je nu luistert. Ben jij die nieuwe presentator, plaatjesdraaier of programmamaker? Of duik je liever in de techniek of redactionele activiteiten? In alle gevallen ben je bij Veluwe FM meer dan welkom als medewerker. Als je denkt op een andere manier wat voor ons te kunnen betekenen, neem contact op en deel je radioactiviteit. Mail hiervoor naar bas@veluwefm.nl en word ook uitzendkracht.

Je vindt Veluwe FM ook op internet. www.veluwefm.nl 24 uur per dag overal in de wereld het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl Kom eens langs als je surft.

Naamsbekendheid onder 50.000 luisteraars vergroten? Denkt u bij uw mediamix aan Veluwe FM. Want met Veluwe FM heeft u razendsnel het groene hart van uw doelgroep te pakken. Slimme ondernemers kiezen daarom voor de populariteit van de regionale radiozender. Geef uw bedrijf een stem. Kies Veluwe FM. Mail naar reclame@veluwefm.nl.

0: ANWB, hoe kan ik je helpen?
1: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?

0: Lekker met de plantjes bezig, buurvrouw.
1: Ja, dat deed Kees altijd.
0: Wij houden wekelijks de buurtuin bij. Vindt u het leuk om een keer mee te helpen?
2: Veel ouderen voelen zich eenzaam. Bijvoorbeeld als hun partner is overleden of als iemand gestopt is met werken. Een klein gebaar kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.

Overweeg je vrijwilligerswerk? Start een carrière als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Onze vrijwilligers ondersteunen mensen in de buurt. Ze behartigen hun belangen, geven voorlichting en organiseren bijvoorbeeld de Alzheimercafés. Help je ook mee? Doe de online test en ontdek welke vrijwilligersfunctie bij jou past op alzheimer-nederland.nl/vrijwilliger.

Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het midden van het land staat in totaal 120 kilometer file. Op de volgende wegen heb je nu meer dan 10 minuten tijdverlies. Op de A12 Utrecht-Duitse grens tussen Arnhem en Zevenaar 20 minuten. Op de A12 Duitse grens Utrecht tussen knooppunt Velperbroek en knooppunt Grijshoort is de vertraging ruim 10 minuten. En op de A50 Arnhem-Oss tussen knooppunt Valburg en Ravenstein sta je nu een kwartier in de file. De rest van de files levert niet veel meer dan een minuut of 5 vertraging op. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit is het nieuws uit de regio.
1: Goedemiddag, dit is het regio nieuws. Het college van Putten heeft aanvullend krediet nodig voor de onderzoeken naar de aanleg van de zuidelijke ontsluitingsweg. Bij het beschikbaar stellen van het huidige krediet is geen rekening gehouden met onvoorziene extra werkzaamheden, aldus het college. Naast deze meerkosten kampt het college met tekorten uit eerdere projectfasen. Voor het dekken hiervan is op korte termijn een bedrag van zo'n 100.000 euro extra nodig. Doordat de afronding van alle onderzoeken meer tijd vergt dan voorzien, verwacht het college dat de kosten daarnaast met 150.000 euro zullen oplopen. Het college legt de gemeenteraad bij de eerstvolgende begrotingsvergadering het verzoek voor om hier een 250.000 euro aan toe te voegen. De gemeente Harderwijk organiseert in samenwerking met ProDemos de gratis cursus Politiek Actief, bedoeld voor inwoners die meer willen weten over het functioneren van de lokale politiek. De cursus omvat 5 avonden en is toegankelijk voor iedereen die interesse heeft in het gemeentebestuur of overweegt zelf politiek actief te worden. Deelnemers maken tijdens de bijeenkomsten kennis met de werking van de gemeente en de gemeenteraad. Daarnaast biedt de cursus een speeddate met raadsleden en training in debatteren, een vaardigheid die als relevant wordt beschouwd voor toekomstige politieke betrokkenheid. De bijeenkomsten vinden plaats op dinsdag en donderdagavond van 8:30 tot 10 in het Huis van de Stad in Harderwijk. En tot slot, in Ermelo hebben woensdagmiddag zo'n 20 tot 25 huishoudens ruim 1,5 uur zonder elektriciteit gezeten. De storing trof volgens netbeheerder Liander de burgemeester van Oortstraat en de Stationstraat. De onderbreking ontstond rond 11:15. Liander markeerde de storing kort na 2 uur als opgelost, waarmee de stroomvoorziening binnen 2 uur was hersteld. Over de oorzaak van de storing heeft Liander geen mededelingen gedaan. En tot zover het Veluwe FM regio nieuws.
0: Dit is Veluwe FM. De omroep van de Noordwest-Veluwe. Veluwe FM.

0: Dit is het antwoordapparaat van de firma Glas in Lood om Oud IJzer. Wegens vakantie zijn wij de komende 4 maanden gesloten.
1: Ja, de firma Glas in Lood om Oud IJzer adverteerde bij Veluwe FM. Wilt u ook een succesvolle radiocampagne? Stuur een e-mail naar reclame@veluwefm.nl. Adverteren op Veluwe FM werkt, ook voor uw bedrijf.

0: Bestel nu het beste internet van Nederland. Alles in één van Solcom. Zorgeloos internetten met de filters van Solcom. Ga naar solcom.nl.
1: Of u nu een verbouwing uitvoert aan uw eigen huis of uw eigen huis bouwt. Sommige zaken verdienen extra aandacht. Zoals de elektro. Ga voor deskundig advies en zorgzame uitvoering naar Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Vertrouwd met ruim 20 jaar ervaring op het gebied van elektro voor zowel de particulier als ondernemer. Ook uw partner bij complete elektrotechnische installaties. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. De totaalontzorger. Bijtelweg 14 in Putten. Of kijk op vanasselt-putten.nl. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor Domotica, de slimme huisautomatisering.
2: Dierenkliniek Putten. Het vertrouwde adres in de regio waar we 24 uur per dag met liefde klaarstaan voor uw huisdier. In ons gezellige dierenziekenhuis bent u altijd welkom. Deskundigheid en realisme is waar we voor staan. Dierenkliniek Putten is landelijk bekend voor chirurgie, orthopedie, echografie en radiologie. U vindt ons aan de Roosendaalseweg 162C in Putten. We verwelkomen u graag. Tot ziens bij Dierenkliniek Putten.
3: Maak kennis met ISA. Probeer het de eerste 3 maanden helemaal gratis. Solcom.nl/ISA.
1: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor zonne-energie.
4: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
5: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Europese Commissie wil dat kinderen tussen de 13 en 15 jaar nog maar 1 uur schermtijd per dag krijgen op sociale media. Hun ouders moeten daar toestemming voor geven. Onder de 13 jaar zouden kinderen helemaal geen toestemming meer moeten krijgen. Dat staat in de Kids Act, een wetsvoorstel van de Europese Commissie. Ook komt er een verbod op verslavende games en mogen kinderen niet onbeperkt aanbevolen video's voorgeschoteld krijgen. En hun profielen moeten standaard op privé staan. De wet moet nog worden goedgekeurd door de Europese landen en het Europees Parlement. Een vrouw die een burkini droeg in een sauna in het Gelderse Hierde is onterecht weggestuurd. Dat oordeelt het College voor de Rechten van de Mens. Op bepaalde dagen is het volgens de sauna toegestaan om een badpak of zwembroek te dragen. Kleding die het hele lichaam bedekt, zoals een burkini, mag niet, omdat het niet hygiënisch zou zijn. Maar volgens het college is daar weinig bewijs voor en zijn de regels voor islamitische vrouwen daardoor discriminerend. Uitspraken van het College voor de Rechten van de Mens zijn niet bindend. Polen heeft vanochtend een deel van het luchtruim gesloten vanwege Russische aanvallen op het westen van Oekraïne. Ook twee vliegvelden gingen uit voorzorg dicht. Inmiddels zijn de maatregelen opgeheven en zouden geen drones in het Poolse luchtruim zijn geweest. Een man van 20 die 1,5 jaar geleden zijn moeder vermoordde in Den Haag hoeft niet de gevangenis in. Uit onderzoek blijkt dat hij volledig ontoerekeningsvatbaar is. Daarom krijgt hij TBS met dwangverpleging. Daarnaast legt de rechtbank een maatregel op, waardoor de man na zijn behandeling onder toezicht kan worden gesteld. De rechter acht hem behalve aan de moord op zijn moeder ook schuldig aan poging tot moord op zijn zus en brandstichting in de flat waar zijn moeder woonde. Het weer vanavond trekken de buien naar het oosten weg. Vannacht blijft het op een enkele bui na droog en koelt het af tot een graad of 12. Morgen schijnt de zon geregeld en het wordt dan 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het midden van het land staat file op de A1 Amsterdam-Apeldoorn. Bij Voorthuizen is de vertraging 10 minuten. Ook 10 minuten extra reistijd op de A12 Utrecht-Duitse grens bij Duiven. Op de A28 Amersfoort-Utrecht bij Utrecht 10 minuten. Op de A50 Arnhem-Oss, er zijn kwartierende file tussen knooppunt Grijshoord en Heteren. Ook een kwartier op de A50 van Arnhem naar Oss bij Ravenstein. En op de N785 Velp Arnhem voor de aansluiting met de N224 ook 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Of u nu een verbouwing uitvoert aan uw eigen huis of uw eigen huis bouwt. Sommige zaken verdienen extra aandacht, zoals de elektro. Ga voor deskundig advies en zorgzame uitvoering naar Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Vertrouwd met ruim 20 jaar ervaring op het gebied van elektro voor zowel de particulier als ondernemer. Ook uw partner bij complete elektrotechnische installaties. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen, de totaalontzorger. Bijtelweg 14 in Putten. Of kijk op vanasselt-putten.nl. Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor Domotica, de slimme huisautomatisering.
7: De Lange en Kortland Netwerknotarissen staat voor u klaar bij al uw notariële diensten en juridische zaken. Als plaatselijke notaris kennen wij de regio door en door. In onze dienstverlening staan uw wensen en uitgangspunten centraal. Persoonlijk en met de aandacht die u verdient. Ons advies is altijd onafhankelijk en gebaseerd op de laatste inzichten, zonder moeilijke juridische termen. Meer weten over onze aanpak? Kijk op delangekortland.nl of kom langs aan de Postweg 2 in Putten. De Lange en Kortland Netwerknotarissen. Wij houden het graag simpel.
8: Het kopen van een huis doe je niet iedere dag. Daarom is een betrouwbaar en objectief advies en een correcte afhandeling een zaak die je uit handen geeft aan de makelaars van Zielman Makelaardij. Zielman Makelaardij, beëdigde makelaars en taxateurs in onroerend goed, is aangesloten bij de NVM. Zielman Makelaardij, Dorpstraat 44 in Putten. Kijk ook op internet www.zielman.nl.
1: Van Asselt Elektrotechniek en Beveiligingen. Ook uw partner voor zonne-energie.
9: Dit is Veluwe FM.
0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: Je vindt Veluwe FM ook op internet. www.veluwefm.nl 24 uur per dag overal in de wereld het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl Kom eens langs als je surft.
1: Cleopatra's favorite cat, boop-doop-bip-dee-lee-dee-dee. Got his hands on Caesar's spats, boop-doop-bip-dee-lee-dee. The heat was on as you could see, boop-doop-bip-dee-lee-dee-dee. So he phoned up to Mark Anthony, boop-doop-bip-dee-lee-dee-dee. Said my girlfriend's cat is small.

0: Hey Anja, wat gebeurt er eigenlijk bij Strout op 2 oktober?
1: Hey Jet, dan zetten we de deuren wagenwijd open. Iedereen is welkom tijdens onze open dag.
0: Ook als je Strout nog helemaal niet kent?
1: Juist dan. Ontdek meer dan 20 deelnemers. Volg workshops en trainingen. Luister naar zanger Patrick en maak kans op een prijsje bij de verloting.
0: Wow, klinkt gezellig.
1: Nou, dat is het ook. Vrijdag 2 oktober, van 1 tot 5. De toegang is gratis.
0: Meer informatie vind je op onze website strout.nl.
1: We zien jou graag op 2 oktober in Strout bij de Open Dag.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
3: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Criminelen maken nog steeds op grote schaal misbruik van zorgbudgetten. Alleen al in Oost-Nederland ging het tussen 2020 en 2024 om 71 miljoen euro aan fraude, meldt het Regionaal Informatie- en Expertisecentrum aan Nieuwsuur. De onderzoekers denken dat het werkelijke fraudebedrag veel hoger ligt. Volgens een schatting van het Openbaar Ministerie verdwijnt er jaarlijks 10 miljard euro aan zorggeld in de zakken van criminelen. Bloedleverancier Sanquin test vanaf morgen alle donorbloed op besmetting met het West-Nijl-virus. Aanleiding is de besmetting van een patiënt die het virus bij een bloedtransfusie heeft opgelopen. Die persoon overleed, maar of dat door het virus komt is niet bekend. De patiënt was al ziek. Het is volgens het RIVM de vierde persoon die besmet was met het West-Nijl-virus en is overleden. Sinds vorige week zijn er 10 nieuwe besmettingen vastgesteld, maar niet iedereen merkt dat hij het virus heeft. Voor de meeste mensen is het ongevaarlijk. De 19-jarige man die deze week is aangehouden voor een aanranding in Den Hoorn heeft ook 5 andere incidenten in de omgeving van Delft bekend. Dat meldt het Openbaar Ministerie. De afgelopen maanden werden meerdere vrouwen mishandeld en aangerand bij recreatiegebied Delftse Hout. Bij sommige incidenten is DNA gevonden en dat matcht met het DNA van de verdachte, zegt het OM. Vandaag werd bepaald dat de verdachte langer vast blijft zitten. In de Duitse stad Frankfurt is opnieuw iemand overleden aan malaria. Het is de derde dode in korte tijd. Deze zomer zijn 2 medewerkers van de luchthaven in Frankfurt overleden. De persoon die nu aan malaria is gestorven werkte niet op de luchthaven, maar woonde er wel in de buurt. Malaria wordt door muggen verspreid. Er is nog een geval van malaria bekend in de Duitse stad en die persoon is nog in leven. Het virus is waarschijnlijk in Frankfurt terechtgekomen via een mug die met een vliegtuig is meegereisd. Het weer. Vanavond trekken de buien naar het oosten weg. Vannacht blijft het op een enkele bui na droog en koelt het af tot een graad of 12. Morgen schijnt de zon geregeld bij 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Veluwe FM.
4: De omroep van de Noordwest-Veluwe. Dit is de Radiokrant. Een van de Veluwe FM nieuwsuren vol lokale, regionale en landelijke headlines. Maar ook met ANWB-informatie, Veluwe FM-feitjes en natuurlijk muziek.

0: Dit is Raadstaal, een politiek programma met Anneke Immink en Harry Schipper.
1: Ja, luisteraars, van harte welkom bij Raadstaal. We zijn iets verlaat, maar...
2: Bent u er nog?
1: Ja, vast en zeker zijn onze trouwe luisteraars. We gaan het even kort houden wat de introductie betreft, want onze gast is burgemeester Joon en die moet om 19:30 naar de raadsvergadering. Dus ja, de minuten die we hebben, we zijn kostbare momenten, hè, die willen we wel even goed benutten, Harry,
2: ja,
1: toch?
2: Ja. Normaal zit hij voor, wij zitten hier gewoon met hem samen.
1: Ja, ja?
3: Zo is het. Ja.
2: Samen zijn wij Harderwijk. Burgemeester Joon, welkom. Ja. Mijn eerste vraag zou meteen zijn, vandaag is de tweede dag van de algemene beschouwingen. Heeft u nog een beetje meegeluisterd? En zijn er belangrijke consequenties voor Harderwijk die eraan zitten te komen nu u dit allemaal gehoord heeft?
3: Nou, die laatste vraag is het antwoord op ongetwijfeld. Dat is altijd zo, maar dat heeft vaak niet directe impact. Maar we worden altijd met doorrekeningen en met beleid en uitvoering zeg maar pas echt duidelijk. En als er straks nieuw geld in het gemeentefonds terechtkomt, zullen we maar zeggen. En dat krijgen wij dan. Uiteindelijk. Hoop je of je wordt gekort. Hè? Dus het kan twee kanten op werken. Maar inhoudelijk, ik heb 4 dagen achter de rug waarbij ik extern was met allemaal mooie bijeenkomsten. Dus ik heb weinig meegekregen.
2: Van de landelijke
3: politiek.
2: Maar goed,
3: er zijn algemene beschouwingen en het gaat nog alle kanten op. En ik heb in ieder geval wel gelezen dat de oppositie het niet helemaal zo gaat steunen, alles.
1: Nee.
3: Dus er zullen nog wat voorstellen moeten komen. En pas dan zijn we natuurlijk zeker van hoe gaat die begroting eruit zien.
1: Er ging af en toe heftig aan toe. En Jette kreeg aardig voor de kiezer. Ja.
3: Dat is altijd zo.
2: Hij kreeg van Jetje, hè?
3: Nou ja. Als het maar op de inhoud gaat en niet over de persoon. Dat waren de oproepen van tevoren ook. Hè. Als het maar netjes houden op de persoon gericht, dan is het, niet erg. Want dat moet juist een scherp debat zijn.
1: Dat is niet
3: dat
1: altijd het geval.
2: Dat doen we hier in Harderwijk ook.
3: Ja,
2: toch?
3: Zeker. Nou ja, hier gaat het eigenlijk altijd over de inhoud.
2: En dat, dat lukt ook al een beetje.
3: Ja, hier wel.
2: Ja, ja, dat
3: zeker.
2: Je
3: gaat echt goed. Maar dat is ook onze cultuur en die houden we erin.
2: Waar het een beetje scheef leek te gaan, dat was toen destijds commotie was over het asielzoekerscentrum in de Morgenschool. Die daar uiteindelijk dan niet kwam, maar de hele omgeving stond op zijn achterste benen. Die discussie, daar is afgelopen week een evaluatie over geweest. Ja. Die heeft u voorgezeten. U heeft daarin het boetekleed aangetrokken. Vertel.
3: Ja, nou ja, kijk, de evaluatie is duidelijk. Is dat we een aantal dingen gewoon. Dat er een aantal dingen goed gegaan zijn en een aantal dingen niet goed gegaan zijn. En natuurlijk worden altijd de dingen die voor verbetering vatbaar zijn eruit gepikt. Dat weten we natuurlijk. En daar moet je ook niet voor duiken.
2: Nee.
3: En dat heb ik ook niet gedaan. Dat geef ik ook eerlijk toe. We hebben gewoon dingen ook niet goed gedaan. Er zijn ook dingen wel goed gegaan, maar die nemen we ook weer mee voor de volgende keer. Je moet lessen leren uit zo'n proces.
2: Ja.
3: En die zijn op allerlei gebied geweest. We hebben de projectleiding niet op orde gehad. We hebben de communicatie soms niet gedaan. Er viel niks te melden, maar men verwacht toch communicatie.
1: Ja.
3: Hè, dat is ook
2: als er niks te melden
3: periode,
2: wordt, dan moet je ook melden dat er niks te melden
3: wat van je laten horen.
2: Ja, ja, ja, ja.
3: En er zijn een aantal dingen niet helemaal goed gegaan. We zijn laat gestart bijvoorbeeld. Dat is ook duidelijk naar voren gekomen. Nou ja, dat is ook allemaal uit de evaluatie naar voren gekomen. En daar moeten we van leren.
1: En worden nu nieuwe protocollen geschreven hoe het nu gaat met het zoeken naar een nieuwe locatie?
3: Nou ja, we gaan sowieso hebben we natuurlijk ook bestuurlijk het wat verbreed. Hè? Daar waar ik eigenlijk als enige aan de lat stond de vorige keer. Hebben we nu ook het in een drie manschap, vrouwschap ook verdeeld. Een wethouder doet participatie op dit gebied.
2: Het is een beetje lastig als u een motie van wantrouwen aan uw broek krijgt, om het zo maar te zeggen.
3: Dat hoop ik niet, maar ik had wel een raadsopdracht hè, die breed gesteund is. Natuurlijk sowieso de hele raad, maar ik had de hele raad achter me. Dus ik heb altijd gezegd, ik voer een raadsopdracht uit. Dus je kan mij wel een motie van wantrouwen geven, maar het slaat eigenlijk nergens op. Want het is de raad die dit bepaald heeft en ik voer het uit. En daar was dus ook helemaal geen sprake van, want dat is gewoon, we hebben gewoon gedaan wat we hadden afgesproken. Er is alleen een uitkomst toe geweest dat het niet doorging. En het vierde punt wat niet goed was gegaan is dat het heeft allemaal veel te lang geduurd.
2: Ja.
3: En dat heb ik ook wel eens gezegd, ik ben best fan van het COA. Ze staan enorm onder druk, zullen we zeggen. De uitvoeringsorganisatie die voor asielzoekers centra moet zorgen.
1: Ja.
3: Maar dat proces heeft te lang geduurd. Ja. Dat lag niet bij ons.
2: Nee, dat lag niet bij jullie. Maar al die mensen die boos waren, zijn die nu niet meer boos? Of moet er nog sorry tegen gezegd worden? Hoe gaat dat nu verder?
1: Nu streep onder gezet.
3: Nou ja, ik denk ook door de hand in eigen boezem te steken, hoop ik ook gewoon duidelijke boodschap hebben afgegeven. Dat ik ook gewoon toegeef dat wij ook dingen niet goed
2: maar
3: hebben
2: is
3: gedaan.
2: Maar is dat hetzelfde als een sorry? Of,
3: nee, daar hoef je geen sorry voor te zeggen, denk ik. Helemaal niet. Weet je, we hebben met de omwonenden overleg aan het einde ook samen al gezeten. En hebben ook met elkaar al wat gesprekken gevoerd van joh, wat is er goed gegaan en wat is er niet goed gegaan. Hebben ze ook meteen teruggegeven. Dus volgens mij is dat helemaal geen kwestie van sorry zeggen. Nee. Dat is ook helemaal niet gevraagd.
2: Dus niemand is nog boos ook?
3: Nou ja, weet je, er zullen echt wel een aantal mensen zijn die zeggen ja, ik ben nog wel boos hoe dat gegaan is. Maar ik heb met de meesten weer gewoon hartstikke goed contact.
2: Nou, kijk eens
3: aan. Ze zaten ook niet op de publieke tribune bij de evaluatie. Hè, maar dat doe je meestal wel als je enorm nog kwaad bent en emotioneel.
2: Ja. Ja.
3: Of echt wat wil inbrengen. En er zat niemand. Dus ik denk dat die evaluatie ook een mooi sluitstuk is geweest van het proces waar we doorlopen hebben. En nou weer gewoon de volgende oppakken.
2: Ja, ja.
1: Precies, streep eronder en opnieuw beginnen.
3: Zo is het.
2: Nou, burgemeester Jo, misschien nog een beetje uitkijken. Vanavond komt er in de gemeenteraad de vertrouwenscommissie. Binnen die commissie vindt een shift plaats, een verschuiving. Gaat iemand uit, of er zijn eigenlijk drie mensen uit, er komt een nieuwe in. Ja. Heeft dat toch gevolgen voor u?
3: Nee, is voor wie het niet weet, de vertrouwenscommissie is natuurlijk een commissie die een advies geeft aan de gemeenteraad voor mijn benoeming.
2: Herbenoeming in dit
3: en
2: geval
3: nu,
2: waarschijnlijk.
3: In dit geval voor de komende jaren de opbouw naar een mogelijke herbenoeming.
2: Zit hij er nog in of niet?
3: Nou, dat hoop ik wel. Zeg.
2: Ja, ik zie u een beetje lachen.
3: Heel erg slecht als ik dat
2: bijna,
3: nu al neem.
2: Bijna een motie van wantrouwen.
3: Na 2 jaar.
2: Verschuiving in de commissie, vertrouwenscommissie.
3: Nee, maar dat is logisch. Als daar, kijk, de PvdA en GroenLinks zijn samengegaan. Daar zaten twee mensen van in de vertrouwenscommissie, dat is nu 1. Dus dat moet je opnieuw benoemen. Er komen en gaan mensen. Dus dan moet je daar vervanging voor zorgen. Want elke partij vaardigt iemand af. En dat is meestal de fractievoorzitter.
2: Ja.
3: En zo werkt dat.
2: En nu wordt het Tim Smit-Brouwer die dan Andrea Oosting-Klok vervangt.
3: Nou ja, Andrea is van het CDA en Harderwijk Anders moet er ook in zitten. Dus elke partij vertegenwoordigt.
2: Nee, het is heel logisch. Ik wist hem al. Ik zag hem ook al aankomen. Maar ik denk, ik leg het even uit naar onze luisteraars.
3: Ja, nee,
2: dat vond ik wel leuk.
3: Nee, maar zo is het ook.
2: Je moet politiek een beetje interessant houden. Hè?
3: Elke partij heeft er eentje in en er zitten nog adviseurs bij. Ja. We hebben geen stemrecht in zo'n vertrouwenscommissie. En dat is de griffier en een wethouder en de gemeentesecretaris.
2: Ja. Ja.
1: Burgemeester, nog eens iets. Nieuw college. 2 nieuwe wethouders. Ik ben nu een paar weken bezig. Behoorlijk nieuwe raad. Hoe is dat allemaal gegaan?
3: Gaat,
1: voor u denk ik ook college, best lastig.
3: Het college ontzettend goed. We zijn maandag en dinsdag zijn we zeg maar de hei opgegaan. Niet letterlijk, maar dat heb je altijd aan het begin van zo'n periode.
2: Bruin, hè?
3: Heb je de hei-sessie, zeg maar. En dat is, was erg goed. Om elkaar eens wat nader te leren kennen. Kijken hoe denken we over zaken, hoe denken we bestuurlijk over zaken, hoe zit je persoonlijkheid in elkaar, wat is je kracht en wat meer aandacht aan kan.
2: Heb je er een beetje vertrouwen in?
3: Ja, heel erg. Het klikt echt super
2: goed. Meer dan eerst of niet?
3: Nee, we hadden ook echt super college, maar je moet hier altijd afwachten hoe is die samenstelling en hoe gaan karakters samen. En daar moet je echt in investeren.
2: Ja.
3: Nou, dat hebben we maandag en dinsdag gedaan. En woensdag en donderdag, dus gisteren en vandaag had ik de veiligheidsregio 2 dagen. Mm-hmm. Dus hebben we daar met alle burgemeesters bij elkaar gezeten.
1: Wat komt dan allemaal, de veiligheid wordt dan besproken, maar wat moet ik me daar allemaal bij voorstellen?
3: Nou, we hebben gisteren een dag gehad waarbij we met allemaal maatschappelijke veiligheidsissues besproken hebben. En hoe kan je daar wat mee als burgemeester en als veiligheidsregio? Ja, dan moet je aan extremisme denken. Dan moet je aan weerbaarheid denken van inwoners. Dan heb je gedragsdeskundigen hebben we gehad. We hebben mensen gehad die heel erg deskundig zijn in extremisme. En hoe ga je daarmee om als gemeente?
2: Hebben de Nederlandse gemeente daar, zijn ze voldoende toegerust? Hebben ze alle zaakjes op orde?
3: Niet altijd natuurlijk, want je hebt niet altijd inzicht in wat er helemaal onderhouds en diep in die samenleving afspeelt of op het internet en die groeperingen. Maar daar hebben we natuurlijk wel proberen natuurlijk wel achter te komen. Maar dat doet ook de IVD en dat doet de politie en dat doen allemaal instanties. En wij proberen natuurlijk wel in gesprek te blijven met die mensen, want het liefst heb je dat ze gewoon meedoen in de samenleving.
2: Ja. Je kijkt als burgemeester natuurlijk de tafel een keer rond naar die andere burgemeesters. Hoe zitten die er dan bij? Ontspannen? Of, want er moet waarschijnlijk heel veel gebeuren nog.
3: Nou ja, er zijn natuurlijk burgemeesters die het aan hun lijve ondervinden of ondervonden hebben wat je kan gebeuren. En dat is, er is één burgemeester erbij, waarbij één zo'n persoon, die werd ook wethouder daar. Ja, dan haal je dat in één keer binnen, is inmiddels weg, ook vrij snel. Maar in één keer zit het in je bestuur van je gemeente.
1: Ja.
3: Totaal anders denken over de samenleving en hun positie in de samenleving.
2: Vrij rechts, vrij extreem rechts.
3: Niet alleen rechts. Het zijn gewoon de soevereinen of zo die je binnenhalen en zeggen: ja, weet je wat, ik ben geen persoon, ik ben van vlees en bloed. Nou, er zit allemaal het gedachtegoed achter.
1: Ja.
3: Het gaat veel te ver om dat nu uit te leggen.
1: Ja.
3: Maar die houden zich wat dat betreft aan niets. En in één keer zit dat via een partij in je bestuur. En dat is wel democratie wat je hebt. En die moeten ook de wetten nakomen, want daar leggen ze een eed voor af. Hoe ga je daar nou mee om?
2: Ja.
3: Dus over dat soort vraagstukken heb je het dan onder elkaar er een keer over met deskundigen. En dat is hartstikke leerzaam.
2: Het is wel apart als je bepaalde democratische processen niet erkent. Dat je dan wel probeert om als wethouder uiteindelijk als burgemeester in de gemeenteraad te komen. Of in
3: ik heb geleerd dat je geen inhoudelijke discussie moet voeren daarover. Maar
2: het was meer een opmerking van mijn kant.
3: Wat de denkbeeld is.
1: Burgemeester, u bent ook bedreigd van het voorjaar. Is dat helemaal, u was toen ook angstig. U voelt zich wel helemaal vrij hier in onze gemeente. Want
3: Zeker.
1: Dat is natuurlijk ook heel belangrijk. Wanneer je zelf die angst hebt.
3: Ja. Nou ja, ook daar hebben we toen met de burgemeesters over gehad. Omdat er toch een fix aantal burgemeesters bedreigd zijn en worden. En dat is niet oké, zullen we maar zeggen. Dat is schandalig.
1: Niet oké, dat is schandalig. Onaanvaardbaar.
3: Nou ja, ik heb... Mijn column die volgende week of zo uitkomt, heb ik over agressie en intimidatie geschreven. Want het gebeurt ook raadsleden en het gebeurt ook ambtenaren. Het gebeurt wethouders, burgemeesters. En dat is onacceptabel. En daar is een landelijke campagne nu ook tegen. Omdat ook de bewustwording bij de inwoners te doen van jongens, dit kunnen we toch niet accepteren. Want die mensen vertegenwoordigen u en onze democratie. Ja. En dan gaat dat niet meer goed.
2: Nee.
3: En dan gaan mensen zich niet meer daarvoor aanmelden. Dan willen ze geen raadslid meer zijn, geen wethouder. En dan gaat het echt de verkeerde kant op.
1: Gelukkig dus, is dat maar een kleine groep, tenminste dat denk ik. Denkt u dat ook?
3: Maar het hoeft er maar één te zijn die daar zo'n impact in heeft. En het wordt al heel erg gevoeld. En je bent dan al heel erg voorzichtig met wat je zegt. En als we iets niet voorzichtig in moeten zijn als bestuurder of als raadslid, is dat je eigenlijk moet doen wat je hoort te doen.
1: En als je dan
3: vrijheid kan spreken en vrijheid besluiten kan nemen.
1: Ja.
3: Maar ik voel me nu heel goed, want dat was uw eerste vraag.
1: Ja.
3: De beste persoon is door de rechter met een uitspraak...
1: Ik heb het gevolgd.
3: Een beetje, laten we zeggen, gedwongen om zich anders te gedragen. En we hopen maar dat ook gebeurt.
1: Heeft u nog contact met hem gehad?
3: Nee, ik had ook geen contact persoonlijk. Nee. Dus dat ging allemaal via social media. Hè?
1: Ja.
2: Burgemeester Joon, u gaat zo dadelijk de gemeenteraad van Harderwijk voorzitten. Een laatste vraag. De gemeente Harderwijk heeft een lijstje ingediend met prioriteiten welke woningen het eerst aangesloten moeten worden op het stroomnet. Heeft u een persoonlijke prioriteitenlijstje voor de komende tijd?
3: Nee, heb ik absoluut niet. Nee.
2: Helemaal niet?
3: Benieuwd wat? Nee, totaal niet. Het ligt natuurlijk bij Liander en dat is natuurlijk het.
2: Nee, maar goed, dat was een gekke interview.
3: Ja, ik weet het. Nee, niet. Ook niet door afsluiten. Nee, we moeten... We moeten goed kijken wat we als eerste kunnen bouwen. Ik denk dat dat het belangrijkste is. En dat daar ook de juiste aansluitingen terechtkomen. Zodat we verder kunnen.
2: Maar ik bedoel het met persoonlijk. Echt persoonlijk. Gaat u meer sporten?
3: Nee.
2: Gaat u meer tijd doorbrengen met uw vrouw? Of gaat u op voetbal?
3: Zoals sommigen wel weten dat ik roei. Dus twee, drie keer in de week. Ik doe sloepen roeien.
2: Bij die nieuwe loods?
3: Drie dagen in de week. Nee, wij liggen hier in de haven.
2: Oh, met een sloep?
3: Dus met de sloep.
2: Niet
3: dus
2: met die Coastal Roeivereniging Harder?
3: Bij de MAK.
1: Doet u ook met de NK mee?
3: En dat is, dat gaan we ook kijken uiteraard.
2: Ja. Dat is wel een leuke ploeg, hè?
3: Roeien is fantastisch op het Wolderwijd. Ja. Lekker roeien door weer en wind. Dus we roeien het hele jaar door.
2: Prima.
3: Dus in de regen, in de sneeuw, in de zon, alles. En dat
1: ook
3: is
1: in
3: wel
1: de winter,
3: fantastisch.
1: Als
3: ook
1: het donker
3: winter,
1: is.
3: Ook vorig jaar dat het toch voor...
2: Voor mensen die geen diploma hebben, dan kunnen ze met schaatsen terug.
1: Dan krijgt u een goede spierballen.
3: Het is best een pittige sport, ja.
2: Nou, dat
3: is
2: ik ook.
3: Maar dat is fijn.
1: Is toch heerlijk om je hoofd dan leeg te maken?
3: Ja, dat ook al helemaal. En het is zwaar, maar we hebben ook heel veel lol aan boord met elkaar.
1: Leuke
3: gaat
1: club.
3: Van alles Er wordt van alles verteld aan boord, dus het is heel
2: leuk. Ja, ja. Je moet toch groeien met de riemen die je hebt, hè?
3: Ja, nou, dat proberen we dan.
1: Vanavond succes. Fijn dat u bij ons was. En ook succes met roeien. En tot de volgende keer in ons programma.
3: Dank u wel. Het was leuk om hier weer te zijn.
2: Tot de volgende keer.
3: Succes.
1: Dag.
2: Wij gaan verder met Bouw erop.

0: We hebben net geluisterd naar Douwe Bob met Photograph. En daarvoor burgemeester Joon. Dat is een leuke opening van het programma. Ik hoop dat er nog genoeg mensen zijn die aangehaakt zijn. Want de eerste paar minuten ging door een stroomstoring en een uitval. Ging het even helemaal mis hier.
1: Ik weet niet wat aan de hand was, maar we hadden geen verbinding. Daar kwam het op neer.
0: Ja. Houston, we have a problem. In dit geval dus putten.
1: Het was de radiostilte. Ja, maar goed, dat is opgeheven.
0: Ja.
1: En nu Henk Ijsinga, onze collega die vanavond elders is voor een vergadering. Die heeft het politieke nieuws weer opgezocht.
0: Nou. En dan ga jij voorlezen of zal ik er een stukje voorlezen?
1: Begin jij maar.
0: Goed zo. Henk Ijsinga is als eerste opgevallen dat er vorige week door de gemeenteraad via de commissie Mensen en Maatschappij gepraat is over de evaluatie van de zoektocht naar een nieuwe AZC. We hebben het hierover al eventjes gehad. Hè? Dat heeft onder andere opgeleverd dat er door het college nu met 3 personen wordt gedaan. Dus de verantwoordelijkheid is verdeeld over 3 personen. Ligt niet alleen meer bij de man die altijd openbare veiligheid in zijn portefeuille heeft, standaard binnen een gemeente, dat is meestal de burgemeester. Nu zijn er ook wethouder Marcel Heldoorn van Ruimte en wethouder Diana Pol-Smit van Participatie en de burgemeesters met z'n drieën dus verantwoordelijk voor het asielbeleid in Harderwijk. De gemeente heeft er in het voorgaande proces te gemakkelijk over gedacht, stelt ook burgemeester Joon. Nou, dat hebben we net ook horen zeggen.
1: Ja, hebben we horen zeggen, ja.
0: Op dit moment is er nog geen enkel besluit genomen over een nieuwe locatie. Goed, grond is belangrijk, zeker in onze gemeente die al relatief weinig grondgebied heeft. Dat geldt dus zeker voor het terrein van het Dolfinarium. Dat bedrijf kan de grond kopen voor 7,8 miljoen euro, ex-BTW, hè? Nou, dat is volgens afspraken uit 2009 en die bedragen, toen was het 5,8, maar die zijn inmiddels geïndexeerd.
1: Ja.
0: Ja, dus we zitten nu op 7,8 en nu we praten, denk ik 7,9.
1: Als ik dat bedrag hoor, Harry, ik ben een leek, dan denk ik, nou, dat valt best mee.
0: Nou, ik zou je vertellen, ik heb vanmiddag de directeur van het Dolfinarium, Alex Thibault, gesproken.
1: Ja.
0: Dus daar kunnen we straks nog wat meer over vertellen, maar... Ja, hij wilde vanavond niet voor de microfoon komen om te vertellen waar het nou precies allemaal over gaat. Omdat die onderhandelingen op dit moment gaande zijn. Ja. Maar het komt hierop neer dat de gemeente Harderwijk graag iets leuks wil doen met de grond waar het Dolfinarium op zit. Nu, of in elk geval wil weten waar ze aan toe zijn. Maar ja, de Dolfinarium hoeft helemaal niks te doen, want ze hebben een eeuwigdurend pachtcontract.
1: Erfpachtcontract.
0: Ja. Dus ze kunnen doen wat ze willen. Alleen, het moet wel... in het verlengde liggen van het bestemmingsplan van dat terrein. En dat is en dat blijft zeedierenpark.
1: En geen huisvesting.
0: Nee, daar hoeven ze niet aan mee te werken. Nee. Daar denken ze ook helemaal niet aan, zegt Thibault mij vanmiddag. Dus,
1: maar Harry, we praten over erfpacht. En we praten over 7, zoveel miljoen
0: te verkopen. Ze hebben niet alleen een eeuwigdurend erfpachtcontract. Waardoor ze elk jaar dus 300.000, of inmiddels iets meer, vertelde Thibault. 310.000 of zo, dat weet ik niet precies.
1: Maar kunnen ze dat ontbinden?
0: Nee, maar even luister nou eventjes. Dat erfpachtcontract, dat moeten ze dus elk jaar betalen. Dus het liefst zouden ze die grond in eigendom willen hebben. En dat kan ook, want Dolfinarium heeft destijds bij de hernieuwde afspraken over onder andere de plannen in het waterfront, die ten nadele van hun zouden uitpakken, hebben ze bedongen dat ze een eerste recht op koop krijgen op de grond die daar onder het Dolfinarium ligt.
1: Maar die erfpacht, die was toch voor eeuwigdurend afgesproken?
0: Ja, maar je moet wel een kanon betalen. En dat is ruim 3 ton per jaar.
1: Ja, maar toch begrijp ik het niet.
0: Nee, nou, een erfpacht betekent dat je de grond niet in eigendom krijgt, maar huurt. Je huurt de grond als het ware. Dus daar moet je geld voor betalen.
1: Eeuwig duurt erfpacht is, dan moet je elk jaar betalen.
0: Ja.
1: En dan heb je het toch helemaal niet over.
0: Ja, maar die 3 ton... Die drukt denk ik toch wel een beetje op de begroting van Dolfinarium. Waar elk jaar maar minder mensen op afkomen.
1: Okay.
0: Dus die hebben er moeite mee. En die hebben dat gecommuniceerd met de aandeelhouders van Aspro.
1: Die zijn daarover begonnen, niet de gemeente Harderwijk.
0: Die hebben waarschijnlijk gezegd van hey, Harderwijk, het Dolfinarium Harderwijk heeft slechte resultaten. Doe er eens wat aan.
1: Nou, ja. Het is uit die koker gekomen.
0: Dat vermoed ik wel, ja. Ja. Ja, ja, ja.
2: Zouden ze het ook mogen verkopen dan? Als het kopen voor zo'n 8 miljoen?
0: Nee, ze mogen het ook wel verkopen, maar dan moet het wel aan iemand zijn die ook een zeedierenpark daar wil...
2: Dat kan dan niet veranderd worden door de gemeente bijvoorbeeld?
0: Nee, nee, nee, nee, nee, Nee, nou, de gemeente kan altijd beslissen om een andere bestemming op te zetten.
1: Dat wil ik
0: maar,
1: zeggen.
0: Maar dan geven ze dus echt alle regie uit handen. En dat wil, dat heeft vorige week Wilco Mazier, de wethouder van Financiën, nog tegen mij gezegd. Dat wil de gemeente niet. Die wil graag zelf grip houden op de plannen en er zelf regie op voeren.
1: Dat begrijp ik.
0: Ja, maar dat er een plan moet komen, dat is duidelijk. Alleen zolang Dolfinarium de eigenaar is, gaat er echt niks in veranderen. Gaat
1: nee.
0: Er, hè, dus, want die zijn dat helemaal niet van plan. Die willen gewoon. Thibaut die vertelde ook over die dolfijnen. Dat is natuurlijk, dat zou ik ook doen als ik hem was. Je kunt natuurlijk over haaien beginnen en over zeeleeuwen en zeehonden. Maar ja, hij zegt, dolfijnen kunnen wel 50 jaar oud worden. Vorig jaar is er nog eentje overleden, die is 56 geworden.
1: Zo.
0: Ja, ja, dus die worden in gevangenschap soms veel ouder, omdat ze vertroeteld worden daar.
1: Ja.
0: En er wordt erg goed voor die beesten gezorgd. Dat benadrukt dat Thibaut ook nog eens een keer. Maar je kunt ze niet nog een keer in het wild laten gaan zwemmen. Want dat overleven ze niet.
1: Nee.
0: Dat kunnen ze niet.
1: Nee.
0: Dat is net als dat je een bejaarde in een verzorgingshuis hebt. En ook waarin een 3-sterren Michelin restaurant is gevestigd. En dan zet je die man of vrouw in een taxi. En die zet je in het, hier op de Veluwe in het bos uit. En dan zeg je van nou...
1: Je
0: kon het vroeger, dus
3: hele mooie vergelijking.
0: Succes. Hè?
1: Vind ik geen charmante vergelijking.
0: Nee, maar even om aan te geven, als je zo vertroeteld wordt en dan opeens wel onder andere omstandigheden moet gaan leven, dat overleef je waarschijnlijk niet.
1: Dat snapt iedereen.
0: Nou, het was maar een hele raar voorbeeld, hoor.
1: Ja, niet charmant.
0: Dat kun je van mij verwachten. Goed.
1: Goed, nou, ga door.
0: Ja, ik moet even mijn tabletten herstarten, maar dat gaat lukken. Goed. In elk geval, er is de afgelopen maand zijn er raadsvragen overgesteld door de raadsfractie van D66. En die zijn nogal wantrouwend. Die zeggen van ja, worden we niet als gemeente klemgezet door het Dolfinarium? Dat spookt ook even door mijn hoofd, chantage. Want ze hebben gewoon gezegd van ja, als die huizen gebouwd worden in het waterfront, gaan wij dwars liggen. Maar Thibaut heeft een heel ander verhaal en dat wil hij nog wel een keer komen vertellen, maar er moeten eerst de onderhandelingen voorbij zijn.
1: Ja.
0: En dat kan al wel een paar maanden duren, dus die krijgen we voorlopig niet voor de microfoon.
1: Nee, maar in principe wil hij wel zijn verhaal komen doen.
0: Hij wil het heel graag vertellen.
1: Als er duidelijkheid is.
0: Als er geen onderhandelingen meer zijn. Nou,
1: ja.
0: Ik weet niet wie de meeste tijd heeft, maar...
1: Tijd zal het leren.
0: Ja, zo is dat. Zo is dat. Goed. Volgende puntje dat Henk IJzegaar voor ons opgeduikeld heeft als het gaat om Harderwijks nieuws. Dat zijn de stroomaansluitingen. Door de druk op het stroomnet is de mogelijkheid voor nieuwe aansluitingen nogal beperkt. De koperdraadjes hier in Harderwijk en omgeving zijn te dun om alle stroom over te geleiden. En Liander, de netwerkbeheerder, moet dus die stroomdraden verzwaren. Nou, dus, maar die hebben dus, en dat ook de andere de netbeheerders, die hebben gezegd, we moeten een lijst hebben van projecten die we het eerst moeten doen. Dan kunnen we kijken wie het eerst, welke wijken, welke nieuwbouwwijken het eerst op het stroomnet kunnen worden aangesloten.
1: Maar weten ze dat?
0: Nou, de gemeente heeft in de afgelopen periode alle verzoeken van mensen die een huis willen bouwen en hun eigen wijken hebben ze op een lijstje gezet. En die moeten ze nou in volgorde aanleveren. Eerst moeten de woonwijken, daarna komen de straatjes. En dan in derde fase komt geloof ik ook de individuele huizen. Moeten nog eens een keer aangeleverd worden bij Liander. En die gaat zelf prioriteren, dus geen garantie op succes. Waar ze het eerst mee beginnen. In Harderwijk, maar dat kan ook in Lutjebroek of in Groningen zijn.
1: Ik kan me ook voorstellen dat het hier in het waterfront met die nieuwe huizen... Nou, ik geloof, dan kun je wel nieuwe huizen bouwen, Harderwijk, maar als je geen elektriciteit hebt.
0: In Harderweide is er ook nog geen stroomgarantie. Dus daar leggen ze denk ik de meeste prioriteit op.
1: Oké.
0: Okay. Ja. Goed. Oh, daar staat Henk Keijzer, hij heeft dat ook uitgedokterd. Bovenaan de lijst staan ruim 300 woningen in Harderweide. D3. Oh. Nou, kan je het scherper krijgen. Goed, in het kader van verduurzaming stelt de gemeente een €250.000 beschikbaar voor subsidie voor het isoleren van oude bedrijfspanden. Een hoop geld hoor.
1: Hoop geld, maar ik denk ook hard nodig.
0: Ja, voor de nieuwbouwpanden van Loris 3, die al eigenlijk genoeg geld hadden, zijn ook uitgebreide subsidiemaatregelen vastgesteld.
1: Ja.
0: Maar die oude bedrijfspandjes, die zijn heel slecht geïsoleerd.
1: Ja.
0: En daar kun je nog heel veel winst op behalen als het gaat om energiebesparing.
1: Harry, mag ik even in de reden vallen?
0: Ja, natuurlijk.
1: Kunnen we even stoppen? is Pax Vredeweek van 2026. Die is van 19 tot 27 september.
4: Ja, dat klopt.
0: Ja, en wie is Hollanders van GroenLinks, zeg maar, het is pro. die is even uit de gemeenteraad gevlucht tijdens een waarschijnlijke schorsing.
1: En ik lees hier, niets doen is geen optie.
4: Niets doen is geen optie, ja. Dat is de slogan van de Vredesweek. De Vredesweek wordt jaarlijks over de hele wereld gehouden.
1: Ja.
4: Pax is een van de organisatoren en in Harderwijk hebben we de ambassade van vrede. En nou ja, daar ben ik dus ook bij betrokken.
0: Je bent ambassadeur.
4: Ambassadrice. Ik ben een ambassadrice van de vrede. En nou ja, dat heeft in principe natuurlijk niks met mijn raadswerk te maken. Behalve dat ik in de raad zit als volksvertegenwoordiger.
1: Ja.
4: En dus ook mijn activiteiten gewoon in de samenleving heb. Dit is er één van. Ik ben er hartstikke trots op. Aanstaande zaterdag hebben we een Walk of Peace en dat wordt de 10e keer.
1: Ja.
4: Die begint om 10 uur van 2 uur, sorry, om 10 uur moet ik er zijn, maar om 2 uur begint het in het oude stadhuis en dan maken we een wandeling. Daar ondertussen zijn er speeches, dus aanstaande zaterdag.
0: God, leuk.
4: Speeches, een cabaretier. We gaan ook aan het einde vliegers maken en dat is wel een bijzonder verhaal.
1: Vertel.
4: Op het moment is het natuurlijk heel erg op meerdere plekken oorlog, maar onder andere ook in Gaza gebeurt heel veel naars. Nou is het niet zozeer dat we dan voor of tegen of weet ik veel. Het gaat ons erom, mensen moeten in vrede kunnen leven waar dan ook ter wereld. En daar staan wij voor. Die vliegers, die verwijzen eigenlijk naar het verbod wat recent is door Israël is opgelegd in de Gazastrook, dat er niet gevliegerd mag worden. Dat betekent dat de kinderen die in kampen zitten en voor tot nu toe nog steeds leuk konden vliegeren. Ze maakten van de hulppakketten en de plastic.
0: Wordt ze afgenomen.
4: En dat mag dus nu niet meer. En dat is natuurlijk hartverscheurend als je dat er ook nog eens bij optelt. En dat is echt de reden waarom we hebben bedacht, wij gaan vliegers oplaten. Wij denken aan die kinderen die daar
0: heel,
4: zijn.
0: Heel goed idee.
4: Precies.
1: En waar ga je die in de lucht
4: We eindigen
1: gaan?
4: De Walk of Peace rond een uur of 4 in het Hortuspark. Als het klettert van de regen gaan we in het klooster, in de kelder van het klooster.
1: Ja.
4: En dan gaan we die vliegers maken en we gaan ze alsnog oplaten.
0: En in het Hortuspark muziek, een drankje, een hapje,
4: alles
0: erop
4: en
0: eraan.
4: En de cabaretier.
0: Dus het wordt er ook voor gezellig.
4: Het wordt sowieso ook heel leuk. En het mooie is dat er gewoon meerdere groepen mensen uit Harderwijk zich daarbij aansluiten. Ja. Zich daar verbonden mee voelen. En we hopen natuurlijk al 10 jaar lang dat een bredere beweging wordt. Maar
1: ik zou zeggen, de microfoon is voor jou. Doe een oproep.
4: Ja. Ik zou zeggen, kom alsjeblieft allemaal. Iedereen is welkom.
1: Om 2 uur, oude stadhuis.
4: Om 2 uur in het oude stadhuis, daar beginnen we. En dan, daarna is het ook aan iedereen zelf om met elkaar contacten te leggen. Ja. En we gaan mooie dingen zien en horen. De Bijaardier in het Grote Kerk speelt vredesliederen van over de hele wereld.
1: Ja.
4: Dus dat wordt gewoon een hele mooie activiteit.
1: En welke sprekers zijn er?
4: Er komt iemand van de Dolomina's.
1: Ja.
4: Iemand van Harderwijk voor Palestijn. De gezamenlijke kerken doen mee. De burgemeester opent in het oude stadhuis.
1: Die kennen we.
4: Ja.
0: En mensen die in de sfeer willen komen, die zouden nu naar de hal van het stadhuis kunnen komen. Het huis van de stad. Want daar is op dit moment een expositie gaande.
1: Heel goed, Harry, dat je daaraan refereert.
4: Ja.
1: Want,
4: je zou het bijna vergeten. Het is echt een ontzettend mooie weergave van hoe mensen die op de vlucht zijn, op reis zijn, wat ze meemaken in kampen. Ja. En hun eigen persoonlijke verhaal. Het is echt een hele mooie tentoonstelling.
1: Fantastisch dat jij je daarvoor inzet.
0: Heel goed, Wietse.
4: Graag gedaan. En dan ga ik gauw weer terug naar
1: Fijn dat je even was om het te vertellen. Een succes zaterdag.
4: Dank je wel dat ik even mocht komen.
0: Tot de volgende keer.
1: Tuurlijk.
0: Wij onderbreken deze nieuwsuitzending van Raadstaal voor een lied. Dat heet De Vlieger van André Hazes.

0: Ja, de vlieger was dat van André Hazes. Kon niet missen natuurlijk na het vurige pleidooi van Wiske Hollanders in het kader van de Vredesweek.
1: Fantastisch dat ze dit allemaal doet.
0: Ja, ja, ja. Nou, zij niet alleen, maar heel veel mensen houden wij zetten zich in voor de vrede. Wel, ja. In de Vredesweek, ja. Goed. We gaan omdat
1: gewoon
0: we,
1: verder, hè?
0: Ja, gewoon verder met het nieuws van Henk Eizinga. Ja. Het politieke, gemeentelijke nieuws van deze week. En dat allemaal in dit programma Raadstaal op Veluwe FM. Fijn dat u luistert. We hadden verteld over de verduurzaming van die bedrijfspanden, oude bedrijfspanden. €250 miljoen gaat er naartoe.
1: Ja.
0: En het doel is natuurlijk dat we met z'n allen veel minder energie gaan verbruiken. Dit zou een belangrijke stap kunnen zijn. De gemeenteraad moet zich er nog wel over uitspreken trouwens. Want
1: ja,
0: het is wel
1: maar dat komt
0: smak geld. Ik denk het wel, ja. Ja.
1: Ja.
0: Nou. Volgende item. Het is natuurlijk bekend, er komen veel meer ouderen in Nederland en er zijn ook veel meer ouderen die extra zorg nodig hebben. In 2024 hadden 320 mensen in Harderwijk zware zorg, dus dag en nacht, hè, nodig. Dat zal in 2030 groeien naar, wat denk je? 410. Nee, niet overdrijven. Nee, dat is pas,
1: nee,
0: dat is pas over een kleine 10 jaar. Dan zitten we echt op het dubbele.
1: Ja.
0: Want dan komen die babyboomers komen de bejaardenhuizen in.
1: Oh, die zijn er nu al.
0: Ja. Goed. Dan, de gemeente Harderwijk organiseert samen met ProDemos, een hele goede landelijke organisatie, de gratis cursus Politiek Actief.
1: Oh, wat leuk.
0: Die is bedoeld voor alle inwoners in Harderwijk die meer willen weten over het functioneren van de lokale politiek. De cursus omvat 5 avonden, is toegankelijk voor iedereen die geïnteresseerd is in het gemeentebestuur of overweegt zelf actief te worden. Het zijn 5 avonden, dus en als je ervoor wil opgeven, dan kun je op de website kijken van de gemeente Harderwijk. Ik zag hier in de hal van het Huis van de Stad een briefje liggen. En politiek actief worden voor de gemeente Harderwijk. Die cursus. Nou, dan kun je overwegen om zelf politiek actief te worden. En de kneepjes van het vak te leren. Ik zou zeggen, kom een keer met mij praten. Dat mag ook. Kost maar 1 bak koffie. Hè? Maar ik sprak vorige week de raadsgriffier, adviseur moet ik zeggen.
1: Ja.
0: En die zei van, er zijn nog 1 of 2 plekjes zijn er vrij. Dus mensen die dit graag willen doen.
1: Hoeveel mensen kunnen meedoen, Harry?
0: Nou, er kunnen niet zo heel veel. Ik geloof een stuk of 10, 20. Dus,
1: ja.
0: Dus dat valt wel mee.
1: Maar dit is niet voor de eerste keer. Dit is al
0: vaker gebeurd. Het leuke is wel, hoorde ik afgelopen week, dat een van de mensen die deelnam aan de vorige cursus inmiddels politiek actief is geworden.
1: Dat is toch bijzonder leuk.
0: Weliswaar voor de ChristenUnie, maar dat mag de pret natuurlijk niet drukken. Hè? Die zit nu mee te vergaderen bij de vergaderingen van de raadsfractie van de ChristenUnie. Dat was een grapje, Anneke.
1: Ja, Anneke schudt haar hoofd.
0: Goed, we hebben gekeken naar de schriftelijke vragen. Nou, er zijn geen nieuwe ingediend. Er zijn wel antwoorden op de oude schriftelijke vragen gekomen. Onder andere dus van die D66.
1: Ja.
0: Hè, over het dolfinarium en zo. Maar goed. Goed, dan komen we vanavond op bij de agenda. Dat pakt Jan Henk er ook altijd even bij.
1: Ja.
0: Jan-Piet Hein en Henk. Vanavond is er een raadsvergadering met onder andere de wijziging van de grondexploitatie, Nieuw-Weiburg. En er zijn wat interne zaken.
1: Wat voor verandering?
0: Ja,
1: wat voor wijziging?
0: Wijziging in de grondexploitatie. Nou, de gemeente denkt dat ze toch minder geld binnen gaan krijgen als ze de gronden gaan verkopen aan die projectontwikkelaars.
1: Oké.
0: Ja, er zijn onderhandelingen geweest met projectontwikkelaars. Er moeten 11

0: 500 woningen komen in die nieuwbouwwijk. Ja. En nou goed, er zijn gronden voor aangekocht door de gemeente.
1: Ja.
0: En die worden vervolgens nou weer verkocht aan de
1: projectontwikkelaars
0: die dan aan de gang mogen gaan.
1: Ja.
0: En nu blijkt dat die projectontwikkelaars dan toch iets minder willen geven aan de gemeente Harderwijk als ze aanvankelijk was geraamd. In de, maar goed, we praten over ramingen van 15 jaar geleden soms. Hè, dus,
1: En staat het project nu op de tocht?
0: Nee hoor, nee hoor, ze komen absoluut niet in gevaar. Als de gemeenteraad ermee akkoord gaat, ja, ze kunnen er moeilijk niet mee akkoord gaan. Nee. Ze krijgen gewoon minder geld en daar moeten ze het maar mee doen. Zo meester Visser zeggen.
1: Ja. Ja.
0: Goed, dus dat is een van de dingen die voorbij komt. En er zijn wat interne zaken als werkgeverscommissie. Daar hebben we het ook al even met de burgemeester over gehad.
1: Ja.
0: En de vertrouwenscommissie. Hè? Dus, ja. Ja. En er wordt een nieuwe raadsopvolger benoemd. Dus Daan Heeres is dat. Volgende week is er een commissievergadering, Stad en Omgeving, commissie Stad en Omgeving, met onder andere als onderwerp Burgerinitiatief Nieuw-Wijburg. Dat burgerinitiatief, dat is een van de initiatiefnemers, is Richard Schouten, die ben hier met dat zwarte lapje,
1: ja.
0: die we heel vaak zien. En die hebben een burgerinitiatief genomen om Nieuw-Wijburg anders in te richten dan de projectontwikkelaars met z'n allen van plan waren.
1: Maar de plan is toch niet
0: goed. Nou ja, het wordt afgeraden door het college, want het college zegt van ja, als we dat plan in overweging gaan nemen, zijn we zo 1 of 2 jaar verder, want er moeten alle tekeningen opnieuw gemaakt worden.
1: En de gemeente of college wil vaart maken met huizen.
0: Nou, dat zou je zien, Natuurlijk ja. Willen ze dat. Ja,
1: tuurlijk.
0: Ja. Want dus, maar goed, er wordt
1: enorme hoge nood.
0: Er wordt toch, want het is een burgerinitiatief, dus er zijn genoeg handtekeningen verzameld om dat van mensen die dat graag willen, er moet toch serieus door de politiek naar gekeken worden.
1: Ja.
0: Ja, dus de commissie kan alsnog besluiten dat het college het anders moet aanpakken en dat ze wel moeten luisteren naar die burgers die dat zo graag willen.
1: Ja.
0: Dat zou zomaar kunnen.
1: Dat snap ik.
0: In theorie.
1: Ja.
0: Goed, dan 29 september om 19:30 in de Gondelier in Ermelo is er een themaavond over schulden en schuldhulpverlening. Die wordt georganiseerd door
1: PRO.
0: PRO, ja.
1: Ja.
0: De afdelingen Harderwijk, Zeewolde en Ermelo samen. Dus dat is een interessante vergadering. 29 september dus om 19:30.
1: Ja, dat doet PRO vaker.
0: Ja.
1: Vorig jaar ook. Als
0: je inzet voor de zwakkeren in de samenleving, dan is schuldhulpverlening zeker een van de items die regelmatig voorbij zullen komen.
1: Vorig jaar ging het over armoede, kan ik me nog herinneren.
0: Ja. Hoor ik applaus vanuit de gemeenteraadsvergadering. Wat denk je dat zou wezen?
1: Poeh. Arjan, wat denk jij? Applaus uit de raad.
2: De burgemeester Jonen Molietje heeft gezongen.
0: Ik denk, ze zullen inmiddels wel wat verder zijn als de benoeming van Heeres, want die staat als nummer 7 op de agenda.
1: Daan Heeres. Applaus.
0: Dat is een jonge fractievertegenwoordiger trouwens, die bij het CDA wordt binnengehaald.
1: Ik geloof
0: dat hij een jaar of 4, 25 is.
1: Dat is jong.
0: Dat is zeer jong, ja.
1: Ja.
0: Hij voetbalt voor VVOG en hij is ook... Hij zit ook in de vrijwilligersploeg van de Peterkerk.
1: Oké. Okay.
0: Dus, ja, dus ja. Hij zet zich in voor de samenleving.
1: Nou,
0: en nu helemaal natuurlijk als raadsondersteuner.
1: Nieuwe raadsleden die wij nog niet in onze uitzending hebben gehad voor kennismaking. Maar dan zet ik hem ook op mijn lijstje, want het is leuk om hem ook te interviewen. Gaan we doen.
0: Ja, en wie weet wordt hij ook wel later gemeenteraadslid. Want we horen van de burgemeester net dat de animo voor het raadslidmaatschap flink aan het afnemen is.
1: Absoluut.
0: Misschien is het in Harderwijk anders. Tot nu toe.
1: Door de dreigingen, et cetera.
0: Ja. In Harderwijk heb ik er nog weinig van gemerkt, moet ik eerlijk zeggen.
1: Ja.
0: Dat dan weer wel. Wat zullen we nog meer doen?
1: Vertel.
0: Er wordt een nieuwe accountantsbureau wordt er ingeschakeld door voor meer inzicht en Harderwijk. Het oude contract is aan het aflopen. En nou was een van de dingen die de gemeenteraad graag wil, is, en dat heeft ook te maken met zeg maar de gemeente die zegt van nou weet je wat. Het is belangrijk dat je meer let op de kwaliteit van zo'n accountantsbureau, accountant, zeg je officieel, dan dat je let op de prijs.
1: Maar gaat het toch altijd om de kwaliteit?
0: Ja, maar goed, bij een aanbesteding, want er moet dus nu een accountants kunnen zich inschrijven voor die job. Het is best wel een pittige job waar heel veel geld mee gemoeid is.
1: Hoeveel geld ongeveer?
0: Nou ja, weet je wat een accountant per uur krijgt dan?
1: Oh, geen idee.
0: Nou, en hoeveel uur die daarmee bezig is? Nou, ze zijn er jaren mee bezig en ze verdienen geen 100 euro per uur hoor. Nee. Dat is wel het 2-3-dubbele, denk ik. Nou, in elk geval, we praten over flink wat tonnen.
1: Ja.
0: Flink wat tonnen.
1: Ja.
0: En, dus prijs is belangrijk.
1: Ja.
0: 40-60 hebben ze aanvankelijk gezegd. Maar nu zegt de gemeenteraden zeggen van let maar voor een kwart op de prijs en voor drie kwart op de kwaliteit. Want die is het allerbelangrijkste. Want het moet allemaal goed gebeuren.
1: Ja.
0: Dus dat is een van de dingen die voorbij komen. Goed, nou.
1: Harry, het is bijna 8 uur.
0: Nou, dit zijn ook de belangrijkste dingen.
1: Ja.
0: Of er moet nog een motie vreemd ingediend worden. Huh? Wij gaan afsluiten deze uitzending.
1: Zeker.
0: En,
1: De start was wat moeilijk, maar verder prima uitzending.
0: Ja, we hebben alles in een paar minuten binnen moeten doen. Dat is toch moeilijk. Je moet wat sneller praten dan. Hè?
1: Absoluut. Het is gelukt. Fijn dat u bij ons was en naar ons heeft geluisterd. Stem volgende week om 7 uur weer op ons af. Dan zijn we er weer met een nieuwe raadstal.
0: Ja, en blijf luisteren naar VUFM.
1: Fijne avond nog en tot volgende week. Dag.
0: Doeg.

0: omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Volgens het OM verdwijnt elk jaar zo'n 10 miljard euro aan zorggeld naar criminelen. Ze maken misbruik van zorgbudgetten, bijvoorbeeld via zorginstellingen die helemaal geen zorg leveren. Alleen al in Oost-Nederland ging het tussen 2020 en 2024 om 71 miljoen euro aan fraude, meldt Nieuwsuur. Onderzoekers denken dat het werkelijke fraudebedrag veel hoger ligt. De man van 19 die deze week is aangehouden voor een aanranding in Den Hoorn heeft ook 5 andere incidenten in de omgeving van Delft bekend. Dat meldt het Openbaar Ministerie. De afgelopen maanden werden meerdere vrouwen mishandeld en aangerand bij recreatiegebied Delftse Hout. Bij sommige incidenten is DNA gevonden. Dat matcht met het DNA van de verdachte, zegt het OM. Vandaag werd bepaald dat de verdachte langer vast blijft zitten. De politie in Zuid-Afrika heeft in de buurt van Johannesburg een 9e lichaam van een dode vrouw gevonden. Er zijn vermoedens dat er een seriemoordenaar actief is. De eerste vrouw werd half juli gevonden en daarna volgden er nog 8. De meeste vrouwen zijn in de 30 en werden half naakt en toegetakeld gevonden. Ook zijn er sporen van seksueel geweld. Alle gevallen zijn in de buurt van het vliegveld. De Zuid-Afrikaanse politie onderzoekt of er een verband is tussen de moorden. NEC speelt vanavond de Europa League-wedstrijd tegen de Italiaanse topclub Juventus. In totaal zijn meer dan 2000 supporters uit Nijmegen naar Turijn gereisd. De fans genieten daar terwijl de spanning stijgt.
2: De sfeer zit er goed in, daar ligt het in ieder geval niet aan. Dus, en nu de spelers vanavond, hè?
3: Het is natuurlijk een historische dag, vooral voor NEC. Ik denk heel eerlijk gezegd dat Juventus niet zo opkijkt van NEC, maar andersom wel natuurlijk, de oude dame. Dus het is fantastisch.
1: De wedstrijd tussen NEC en Juventus start om 9 uur. Het weer, nog steeds vallen er buien. In de loop van de avond trekken die weg. En vannacht is het dan grotendeels droog. Morgen een enkele bui, maar ook ruimte voor de zon. Het wordt 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het midden van het land viel op de A6 van Lelystad naar Emmeloord. Tussen Lelystad Noord en de Ketelbrug staat 2 kilometer file door een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht, de vertraging is 10 minuten. Verderop, bij knooppunt Emmeloord, is de weg een tijdje dicht geweest door een ongeluk, maar is daar nu weer vrij. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Veluwe FM.
5: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

Ja, right on time, Black Hawks. En wat, wat is betrouwbaarder dan de NS? Ja, dat is natuurlijk Simonet, want wij right on time.

0: Nee, zeker wel.
1: Nee, want wat kwam er naar het nieuws?
0: Ja, dus die file
1: nieuws. Ja, de ANWB verkeersinformatie. Dus we zijn wat later in de lucht gekomen dan, dan normaal.
0: Maar wij waren op tijd.
1: Wij waren altijd op tijd.
0: Ja.
1: Wij zijn altijd op tijd.
0: We zijn altijd op tijd.
1: We zitten eigenlijk te trappelen als we weer kunnen beginnen.
0: Ja, en zeker
1: wij,
0: vandaag.
1: En wij is Iwan achter de knoppen.
0: Ja.
1: En mijn persoontje.
0: Oh ja, Ron, ja, die is er ook bij.
1: Dankjewel, Iwan, voor die aankondiging.
0: Hey jongens, 17 september 2026 en we hadden het er net even over toen wij hier op tijd aankwamen. We hebben nog een beetje zomer. Klein beetje.
1: Ja.
0: Heel klein beetje.
1: Volgens de weersvoorspellingen is het tot volgende week woensdag nog 18, 19 graden. En daarna wordt weer een kleine stijging verwacht naar 20 tot 22 graden.
0: Oh, dus, lekker.
1: Ja.
0: En dan de week erop is het min 10 vriezen.
1: Nee, dat vriezen, dat kan je vergeten. Als je wil vriezen, dan moet je, dan moet je helemaal naar het noorden gaan. Dan heb je heel genoeg van de vriezen.
0: Ik ga je nu zeggen,
1: ja.
0: Deze aankomende winter komen een paar zeer koude dagen aan.
1: Echt waar?
0: Ja.
1: Maar waar? Hier in Nederland?
0: Zeker in Nederland.
1: Oh, vanwege de El Niño of opwarming?
0: Alles,
1: of
0: ja.
1: Alles zo.
0: Ja, hele IJsselmeer vriest weer helemaal dicht. We krijgen weer kruiend ijs tegen de dijken op.
1: Oh, dan krijgen we eindelijk de IJsselmeertocht weer.
0: IJsselmeertocht, ja. Inderdaad.
1: Nee, hij is afgelopen.
0: Hij is afgelopen.
1: Nou.
0: Nee. Ik denk wel. Oeh, hij gaat erdoor. Ik denk wel dat door dat hele klimaat, dat het gewoon verandert. En dat verandert ook echt. Ik weet niet, de afgelopen zomer hadden we een aantal zeer hete dagen met een hoop vuur.
1: Ja.
0: Maar het kan ook de andere kant op slaan, dat we ook een paar dagen kunnen krijgen dat het gewoon echt koud is.
1: Ja, dan, dat kan. Maar ja, we zijn de laatste jaren aardig verwend dat het niet zo is. Dus dan wel een beetje sneeuw dit afgelopen jaar in februari. Dat het even anderhalf week goed Nederland ontregeld was met best pakken sneeuw.
0: Ja, maar, ja, dat klopt.
1: Maar voor de rest, nou, laten we dat even vooruit schuiven. We zijn er vanavond voor de muziek. Nou, u heeft eerst al gehoord, die heb jij al aangekondigd.
0: Yes.
1: Zegt u, zit thuis in die luie stoel of ligt op de bank of waar u ook mee bezig bent en u zegt, ik wil ook nog een leuke plaat horen, dan kunt u bellen naar 0341-360-148. 0341-360-148. Maar WhatsAppen kan altijd 06-8309-8309. Dat is wel het bekendste nummer, 06-8309-8309. Wij hebben ons lijstje samengesteld. Maar vindt u dat er uw plaatje ook erin thuis hoort? Nou, laat het ons horen. Of laat het merken via de WhatsApp.
0: Dat bedoel ik.
1: Nou, dat was het voor mijn relaas. Ben je nog steeds in de achtergrond?
0: Ja. En we gaan terug naar een relaxte toon. En wat doen we als we relaxed zijn? We willen muziek horen.
1: Ja, want ik zie dat we aardig wat muziek erin hebben staan qua tijd.
0: Ja, ja.
1: Dus voor ons een beetje...
0: mond houden.
1: Eigenlijk wel, ja. Weinig praten en veel draaien.
0: Nee, dus, nou ja, we hoeven er niet om te huilen.
1: Nee. Dus,
0: ik zou zeggen, is deze
1: die je nu hebt, is dat nadenken dat je hem verleden week toevallig in de auto hoorde?
0: Ja.
1: Ja, toch wel toch, hè?
0: Ja, nou, ik Shazam'd even voor de zekerheid in de weekend. En ik kijk even mijn Shazam-lijstje en ik dacht, oh, er staan er twee in.
1: Ja.
0: Deze dus, The Weeknd, met Save Your Tears. De fans denken dat het gaat over zijn ex Selena Gomez. Dus dat is een beetje achtergrondinformatie.
1: Ja. Ze moeten altijd weer wat verzinnen om een plaat op te hemelen, maar het is gewoon een mooi nummer.
0: Het is een mooi nummer, een beetje een fragiel nummer.
1: Maar goed, wel een goede opvolger naar Blinded Light.
0: Blinded Light, ja.
1: Ja,
0: zeker. Ja, en over fragiel gesproken.
1: Ja, zo heel fragiel.
0: Ja, prachtig nummer van Sting.
1: Ja.
0: Fragile.
1: Ja, dat hoeft verder niet aan te kondigen. Dat is,
0: Nee, we houden het kort.
1: We houden het kort. Hoef niet altijd wat te vertellen. In dit geval heb ik weinig te vertellen. Iedereen kent Sting. Iedereen kent het nummer Fragile. Ik vind het een mooi nummer. Dus past ook mooi in dit rijtje wat je met de vorige plaat...
0: Nou, dan gaan we gewoon lekker genieten van de muziek. En dan natuurlijk beginnen met The Weeknd met Save Your Tears. En daarna Sting met Fragile.

0: Ja, dat is toch wel een van de bekendste nummers van Coldplay, Clocks.
1: Dat klopt, maar één is nog bekender die elk jaar heel hoog in de top 2000 staat. En dat is...
0: Nou?
1: Fix You.
0: Fix You.
1: Ja,
0: ja dat klopt. Ja, zeker.
1: Ja. Maar dan komt daarna deze volgens mij erachteraan.
0: Ja. Dus, ja. Ja. Ja, en dan kan dat gewoon echt live zingen. Wat was het laatst? Ergens in een Instagram post dan was zo'n Amerikaanse host van zo'n talkshow. Die zat dat volgens mij met zo'n draaidingetje. Met zo'n metalen, met die pinnetjes, dat je zo'n pling, pling, pling.
1: Oh, zo'n klein mini draaiorgeltje.
0: Ja, volgens mij was hij daarmee bezig. En dan zat hij dat melodietje van Clocks te doen. En Chris Martin zat erbij, ja. En die begon daar gewoon mee te zingen. En gewoon spot on, hè.
1: Ja. Ja, maar ze zingen live ook fantastisch.
0: Ja, zeker.
1: Ben je wel eens een concert van hem geweest?
0: Nee.
1: Ja, Gert-Jan wel, die is dan wel geweest. Maar hij is echt fantastisch. Ik bedoel, of je nou een studioalbum hoort of je hoort ze live. Dus dat is even goed.
0: Ik ken alleen zijn concerten van de Lovers Gate.
1: Nee, die ken ik niet.
0: Nee, dat weet je niet? Dat hij altijd in zijn shows tussen publiek in
1: dat
0: stel wat.
1: Ja,
0: dus,
1: ja dat bekende stel. Ja, ja, dat heb ik... dat heeft toch een naam, Kisscam of zo, Kisscam.
0: De Kisscam of zoiets, ja. Nou, dan moet je niet als je dus buiten de deur snoept zoiets gaan.
1: Nee, want dan kan je zo in beeld komen. Hè?
0: En dat gebeurde dus ook. Ja. Hé, hey, Ron.
1: Ja. Ja, dat is mijn rubriekje. Ik heb, omdat het vrij korte nummertjes zijn, heb ik er drie achter elkaar gekozen. Drie stuks. De eerste is van de Turtles. Nou, de Turtles zijn een bekende popgroep van de jaren 60. Met hun bekende single Happy Together. Oh, maar die draai ik niet.
0: Ik dacht Michelangelo en Donatello.
1: Nee. Wie zijn dat dan?
0: De Teenage Mutant Ninja Turtles.
1: Oh, die Turtles. Ja. Nee. Dat zijn de Ninja Turtles, toch? Ninja Turtles.
0: Ja,
1: die zijn er gewoon de Turtles.
0: Dit zijn de gewone.
1: Ja, gewoon Turtles.
0: Okay.
1: Ja, maar ik heb gekozen voor het nummer Eleanor. De volgende is van Carrie and the Pacemakers. En dat is vrij bekend voor degene...
0: Die een pacemaker hebben.
1: Nee, degene die... het meest bekende liedje van hun is natuurlijk voor waar de meeste voetbalclubs ook... draaien en meezingen. Dat is You Never Walk Alone.
0: Ik ken het alleen van...
1: En Ferry Cross the Mersey. Dat is ook een hele bekende nummer van hem. En het leuke is... ze hebben ook een hele grote hit gehad met... How Do You Do It? En die was in eerste instantie aangeboden aan de Beatles. Mm-hmm. Maar de Beatles die zag er niks in. Dus toen hebben zij het overgenomen. En zij scoren een wereldwijde hit mee. Dat was wel heel grappig.
0: Okay.
1: Maar goed, van Carrie and the Pacemakers... dan draai ik het nummer I Like It... En dan heb ik de laatste, dat is Peter en Gordon. Eigenlijk wist ik het niet, maar ik zit nu zit ik het net te lezen. Dat heb ik het nummer A World Without Love. Dat nummer, dat werd ook aangeboden aan John Lennon en Paul McCartney. Maar die vonden het nummer niet goed genoeg voor de Beatles. En ze boden toen aan Billy J. Kramer, dus ook een bekende uit die tijd. Maar die zag er ook niks in. En toen zijn zij ermee aan de haal gehad. En ze, wat scoren ze mee?
0: Een wereldhit.
1: Een wereldwijde hit. Nou,
0: nou, toch bijzonder.
1: Dankzij de Beatles die het niet wilden.
0: Nou, geweldig. Ja. Nou, dan gaan we lekker door. Dus met...

0: Ja, een world without love. Ja, dat moeten we niet hebben.
1: Nee, want dat, juist dat als dat nou eens meer kwam, dan had je ook niet al die oorlogen natuurlijk.
0: Nee.
1: Ja. Maar goed, daar hebben we er vaak over gehad. De zin en onzin over dat soort dingen. En ja. Daar komen we nooit uit.
0: Nee, daar komen we zeker niet uit. Laat zitten we eigenlijk. Zes over half alweer.
1: Ja.
0: Het gaat hard.
1: Ja, en de verzoekjes stromen binnen, zie ik wel. Dus ik zal nog even de nummertjes opnoemen. Telefoon 0341 360148. Of WhatsApp 06 8309 8309. En laat merken dat u ook luistert. En doe actief mee.
0: Nou, als je niet actief mee wilt doen, doe je het lekker niet. Dit klonk wel heel directief.
1: Directief?
0: Ja.
1: Oh.
0: Dat je dus mensen oplegt van je moet.
1: Ja. Ja, zo kan je het ook zien.
0: Ja, ja.
1: Nee, je moet niet, maar het zou wel leuk zijn.
0: Nou, voor de mensen zelf, want ze hebben inbreng.
1: Voor de inbreng.
0: Ze kunnen kunnen ze gewoon meebepalen.
1: Je kunt zelfs de vijfde van Beethoven laten draaien.
0: Ja, zeker.
1: De moderne versie. Ja, of de oude versie.
0: Of het original, hè.
1: Ja, dan alle stukken.
0: Dan alle stukken, ja. Hey,
1: ja.
0: Ik heb de volgende op de lijst gezet.
1: De volgende, ja, dat is.
0: Van Eminem, samen met Dido, Stan.
1: Oh, die heb ik van de week toevallig gehoord in mijn eigen les.
0: Ja, zeker. Nou ja, het nummer gaat over Stan dus. Hè. Dat is eigenlijk een superfan van, Eminem. Ja, en die heeft een soort parasociale relatie, zoals dat zo mooi heet. Hij vindt Stan is de nummer één fan. En ja, de kamer zit vol met posters en dat soort dingen. Dus het is best wel creepy. Hij krijgt dus ook fanmail. En als Eminem dus geen reactie heeft gegeven, stopt hij dus zijn vriendin ook in de kofferbak. Gaat op pad, alcohol drinken, ongeluk, auto. Nou, uiteindelijk komen ze dus om het leven. En in het laatste couplet schrijft Eminem ook eindelijk een brief aan Stan. Maar hij realiseert zich plotseling dat het dodelijke ongeluk waarover hij eerder op het nieuws gehoord heeft, dus die Stan is. Mm. Dus ja, het is een bijzondere nummer. Dido zingt er ook in. En het eerste, of tenminste het refrein die hij gebruikt, dat is ook de eerste couplet uit de single Thank You van Dido.
1: Oké, mooie informatie.
0: Ja. Dus ik dacht van, die heb ik al een hele poos niet gehoord. Jij dus wel?
1: Ja, ik heb hem pas gehoord. En je weet dat er ook een Nederlandse persfluitje op gemaakt is.
0: Ja, zeker. Dus die is ook wel grappig. Ja, en daarna, de volgende die ken ik niet. What Fun, The Right Side One.
1: The Right Side One, dat is een Nederlandse band uit Haarlem. Die zijn doorgebroken met het nummer. Waar zij via een optreden op Hilversum 3, Varens Popkrant, kwamen ze met het nummer The Right Side One. En dat gaat over de onzin. Nou ja, wat hebben we het weer. De plaat gaat over de onzin van oorlog voeren. En was een reactie tegen de Falklandoorlogen die dit jaar woeden.
0: Oké, ja, en dat is nog steeds gevoelig, hè?
1: Ja, want ik...
0: Voetbal was natuurlijk ook...
1: Ja.
0: Ja, dus dat...
1: Ja, en Argentinië wil nog steeds, tenminste de nieuwe president van Argentinië wil de Falklandeilanden toch weer toe-eigenen. Dus,
0: ja, maar dat gaat nooit gebeuren.
1: Nee.
0: Dus. Die hele Falklandeiland die zit vol met zwaar materiaal van de Engelse militaire dingen. En dan komen ze naar Argentinië met een paar oude helikopters aan of zo. Dus,
1: nee, dat gebeurt niet. Ik bedoel, als ze met bootjes gaan varen, worden ze toch weer uit de lucht geschoten. Dus,
0: daarom, ja. Dus genoeg geluld, muziek. We gaan lekker luisteren.

0: Ja, kicks in. Colin McLeod. Engels singer-songwriter, toch?
1: Schotse.
0: Schotse? Oh, okay.
1: Ja, hij komt aan het eiland Lewis. Ik had even opgezocht, maar dat ligt bij Schotland. En het rare is van deze man is dat hij 6 jaar geleden spoorloos verdween na het uitbrengen van zijn laatste album.
0: En is nooit meer gevonden?
1: Nee, hij heeft geen teken, geen leven. Hij is verdwenen.
0: Oké, dat is bijzonder.
1: Ja, ik heb gezocht of ik informatie kon krijgen.
0: Oh, ik dacht, je hebt zelf gezocht.
1: Met een prikker in het veld, zo in het gras. Zo. Kijken of die ergens lag.
0: Ja.
1: Nee, ik heb al gekeken of ik meer informatie kon krijgen. Maar er is echt niks verder van de vind te vinden. Dus helaas, hier blijft erbij. Dus mocht u gaan zoeken naar Colin McLeod, dan kan het nog.
0: Nou, mooi. Ik zou wel zeggen, wacht nog even. Wacht even.
1: Oh ja.
0: Ja. Want dat is ook het liedje waarmee we het eerste uur gaan afsluiten. Van Emma Annelie. En dan denk je, Emma Annelie, ken ik niet.
1: Hey,
0: maar zij heeft eens een keer met de Voice meegedaan. En ik kwam dit nummertje tegen. Ik dacht van, nou, ik vind het wel toepasselijk. Even wachten voor het tweede uur. En dan zijn we weer terug. Dus geniet nog even van Wacht Even. En dan hoor je ons na het
2: wacht
0: nieuws.
2: Wacht even, kan het licht nog uit?

Wacht even, is wat je zei. Toen ik al uren stond te wachten. Dat was het waard om bij jou te zijn.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De familie van Alfredo Gulu, die zaterdagavond in Rotterdam overleed nadat hij was aangehouden, heeft aangifte gedaan tegen de politie. Dat bevestigt de advocaat van de familie aan de NOS. Gulu werd zaterdagavond aangehouden omdat hij zich niet kon legitimeren. Op beelden was te zien hoe hij hardhandig tegen de grond werd gedrukt en om hulp roept. Kort daarna overleed hij. De familie stelt dat er sprake is van doodslag en dat de politie beter had moeten weten. De politie in Zuid-Afrika heeft in de buurt van Johannesburg een 9e lichaam van een dode vrouw gevonden. Er zijn vermoedens dat er een seriemoordenaar actief is. Correspondent Alice van Gelder.
2: Bij verschillende slachtoffers zijn de lichamen ook gedeeltelijk ontkleed gevonden. Ook met zichtbare verwondingen. Er zijn ook aanwijzingen voor seksueel geweld. Ook zegt de politie, ja, ze zijn allemaal dus in dezelfde regio gevonden. En allemaal ook in een relatief kort tijdsbestek.
1: De Zuid-Afrikaanse politie doet nog onderzoek naar de moorden. Een man is vanmiddag in een hoogspanningsmast in Beek in Limburg geklommen. De politie probeert hem al uren naar beneden te krijgen. De man zit bijna in de top van de mast op tientallen meters hoogte. Waarom hij in de mast is geklommen is niet bekend. Onderhandelaars van de politie zijn aanwezig, net als een traumahelikopter en de brandweer. Bloedleverancier Sanquin gaat vanaf morgen alle donorbloed testen op het West-Nijl-virus vanwege de besmettingen in Nederland. Volgens de bloedbank zal het testen niet tot extra drukte leiden.
3: Ze hebben natuurlijk al standaard testen op alle bloeddonaties, hepatitis, HIV. En binnen diezelfde termijn komt ook de uitslag op deze test.
1: Onlangs overleed iemand die het West-Nijl-virus via een bloedtransfusie had opgelopen. Het is niet bekend of het virus ook de doodsoorzaak was. De persoon was al ziek. Het weer, nog steeds vallen er buien. In de loop van de avond trekken die weg. En vannacht is het dan grotendeels droog. Morgen nog een enkele bui, maar ook ruimte voor de zon. En het wordt dan 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
4: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

0: Ja, het is geen tragedie dat we het tweede uur mogen verzorgen, Ron.
1: En zeker niet met het begin van met het nummer. Ik vind het een heerlijk nummer, hè.
0: Ja,
1: ik vind die oude nummers van vroeger vind ik ook van de biertjes leuk. Maar later naar Saturday Night Fever, die periode. Dat is, hebben ze ook heel wat leuke nummers uitgebracht. Ja. Dus,
0: ik moest even denken hieraan, want vorig jaar was dat, geloof ik. Dus niet afgelopen jaar, maar het jaar ervoor had je met dat programma Tribute of the Bands. Heb je zo'n hele wedstrijd gebeuren. En had je ook de Bee Gees. En die gasten waren ook echt rete goed. En de laatste seizoen had je de Beach Boys. En die gasten, joh, nou joh, echt niet normaal. Hoe goed zij gewoon, maar ook veel plezier en hoe dat er afspatte. En dan gaan we volgende week heen, Ilona en ik.
1: Volgende week?
0: Ja, naar Hedon, daar treden ze op. De Beach Boys, tribute.
1: Volgende week donderdag?
0: Nee, zaterdag geloof ik.
1: Zaterdag, ja, oké.
0: Ja. Nee, ik ben er volgende week.
1: Ja, oké, volgende week. Ja. Oh ja, maar ik niet.
0: Nee. Nee? Nee.
1: Nee.
0: Ja,
1: nee, waarschijnlijk niet. Dan. Het ligt eraan hoe het loopt.
0: En als het niet loopt, loopt het niet.
1: Nee, ik ga niks voorbereiden. Maar als ik op tijd ben, dan kom ik gewoon nog eventjes aanwaaien.
0: Ja.
1: En anders niet.
0: Dan waai je door.
1: Dan waai ik door. Ik weet niet hoe gezellig. Ja, het is een afscheid van een collega die na 40 jaar zegt, ik ga met pensioen. Dus ja, er is een etentje aan verbonden.
0: Je moet met pensioen.
1: Nee, hij gaat. Hij moet niet, want hij gaat eerder.
0: Oh, hij gaat eerder.
1: Ja, hij is 64, dus...
0: Dan mag je, maar op het moment dat je inderdaad 67 jaar en nog wat bent, zal ik maar zeggen, dan moet je, dan word je gewoon ontslagen.
1: Ja.
0: Bij wet.
1: Ja, klopt. Dus volgend jaar word ik ontslagen. Bij wet.
0: Jij wordt echt ontslagen.
1: Heerlijk.
0: Je contract wordt beëindigd.
1: Ja.
0: Ja. En dat mag gewoon, maar geen opzegtermijn, helemaal niks. Het is gewoon rücksichtloos.
1: Ja.
0: Einde oefening.
1: Heerlijk.
0: Heerlijk.
1: Ja.
0: Ja, ik zit er ook naar te kijken.
1: Nu al?
0: Ja, nu al, joh.
1: je mond nog hebben. Nee, daar moet je echt nog niet aan denken, Ivan. Nee. Nee,
0: nou, ik moet zeggen, ik zeg op mijn werk ook, hè. Gewoon ook tegen leidinggevende, hè. Maakt allemaal aan mij geen beat uit. Ik zeg, ik vind werken leuk. Ik vind werken echt leuk.
1: Mm-hmm.
0: Ik vind vrije tijd vind ik nog leuker.
1: Ja.
0: Snap je?
1: Ja.
0: Ja.
1: Ik zou zeggen, dan koop elke maand een staanslot en wacht tot je die prijs binnenhaalt.
0: Ja, maar dat gaat niet gebeuren, denk ik.
1: Nee?
0: Nee, ik denk het ook niet. Okay. Dus nee, maar ik gun jou je momentje met de geraniums.
1: Daar ben ik niet zo van. Ik kan wel een tijdje stilzitten, even lezen of televisie kijken of wat dan ook. Maar dan moet ik toch wel weer in
0: beweging
1: komen. Nee, maar dan moet ik toch wel in beweging komen. Ik kan niet te lang stilzitten.
0: Dat dacht ik. Want als jij stil blijft zitten, dan word je helemaal gek en dan explodeer je gewoon.
1: Ja, dat klopt.
0: Ja.
1: Dat is een
0: grip.
1: Op, zet je naar de volgende plaat. Ja, dat is.
0: Wat is dat?
1: Ja, dat kwam ik zo tegen naar de album wat ik geluisterd heb van volgens mij Hill of Ghost. Ja, Hill of Ghost. En daar kwamen die nummertjes die erachteraan komen. Dan kwam in één keer deze erachteraan. En de Exploding Boy is een Zweedse band uit Stockholm die postpunk en new wave speelt. Gebaseerd op de stijl van de jaren 80. Maar het heeft ook invloeden van indie rock. En de Exploding Boy, de naam, is vernoemd naar een nummer van The Cure. Dus dan weet je in ieder geval waarom die naam is gekomen. Ja, en de titel. Ja, hoe spreek je dat uit?
0: 11:59.
1: Oké, nou dankjewel. Dat was hem.
0: 11:59, denk ik.
1: Ja, nee, dat klopt.
0: Of €11,59. Ja. Dat kan ook.
1: Ja.
0: Maar dus ik denk tijd.
1: 1:12.
0: 1:12, ja. Het is 1:12.
1: 1:12.
0: Ja, in Nederland zeggen wij 2:12 volgens mij.
1: Ja, dat is een spel. Dat is een spel. 1:12. Dan is het van, het kan net, maar net niet.
0: Nee? Ja, of, dat is dus met het hele klimaatgebeuren van, wij zitten niet op 10 uur. Het tikt bijna de 12 aan.
1: Het hele kabinet zit niet op één lijn. Dus dat zal nog wel eventjes duren voordat alles weer rond gaat komen. We zijn bezig over een jaar verder.
0: Ja, mogen we weer.
1: Ja.
0: Hey, we gaan gewoon deze draaien. Ik ben heel erg benieuwd.
1: Ik ook.
0: Ja, want hij is niet 11:59, maar hij is wel 9:09.
1: Ja, leuk hè?
0: Ja, ik ben benieuwd. We gaan luisteren naar The Exploding Boy.

0: 11.59. 11.59, The Exploding Boy. Prachtig.
1: Oh, je hebt nu mijn microfoon aan, hoor
0: ja,
1: ik.
0: Zeker, ja, zeker.
1: Ja. Ja, dat is weer een speciaal nummer. Dat,
0: ja.
1: Ik hou van dat soort nummers. Dat, op een of andere manier trekt dat wel. Dat opbouwen en op een gegeven moment dat dynamiek, dynamiek van die muziek dan aan het eind. Ja, dat geniet daarvan.
0: Ja, nee, ja,
1: en daar heb ik wel best 9 minuten 9 voor over om daar naar te luisteren.
0: Maar heb je alleen dit nummer geluisterd of heb je meer nummers van deze band?
1: Ik heb alleen dit nummer nog gehoord, dus ik weet niet meer. Dus, nee.
0: Ik ben benieuwd. Even kijken.
1: Ja, ik wilde wel...
0: The Exploding Boy. Ja, ze hebben wel meer nummers.
1: Ja,
0: Alarms 2018.
1: Ja, dat kwam dit nummer. Naam. Daarna hebben ze niks meer gemaakt, zie ik dus.
0: Nee, of ze zijn nog druk bezig. Dat kan.
1: Ja, dat kan.
0: Want het is 15, 16, 17, 8, 3 jaar. Hier zit ook weer 2-3 jaar tussen. Maar het kan ook zijn, dit zijn de populaire releases, hè.
1: Nee, ik had laatst geluisterd naar de album van Hail of Coast.
0: Mm-hmm.
1: En dat is ook echt een aanrader. Die wou ik ook aan de Ilona ook wel doorgeven. Ze moet vanavond werken, hoorde ik, zei je. Dus.
0: Nee.
1: Of ze thuis?
0: Nee, ze zit thuis. Maar ze moest... Hail of Coast?
1: Ja.
0: Of...
1: Of the Coast, wat is dat?
0: Of Coast. Zoek dan
1: Coast
0: wel.
1: Is met een... Ghost en geest.
0: Oh, heel de best of, de heel de coast. Ja,
1: heel de coast, die is.
0: Oh, heel de coast.
1: Ja, dat is. Ik heb dat album geluisterd. Volgens mij dat album.
0: The Mirror.
1: Nee, Forsaken. Ik heb eerst Forsaken geluisterd.
0: Oké. Okay.
1: Want ze hebben maar twee albums. Dus en ja, ik vond het echt van. Ik vond het echt van. Hij heeft eigenlijk een beetje dezelfde stem als hij, of bijna dezelfde stem als die zanger van Kwon.
0: Oh ja.
1: Een beetje. In die stijl. Maar dit is ook heerlijke muziek om naar te luisteren.
0: Ja, ik zet hem even opvolgen. Ik ga daar naar luisteren.
1: Ja?
0: Ja, zeker. Dat vind ik altijd wel interessant, dit soort dingen. Ja, en blijf stil met de verzoekjes. Dat geeft niet. Wij gaan gewoon lekker door.
1: Ja, we hebben nog wat nummers.
0: Daarom. Ik ga een beetje een soulblokje erin gooien.
1: Een soulblokje?
0: Ja, een lekkere soul.
1: Nou. Ja. Vertel.
0: Ja, Bros, de artiesten nu, ken ik helemaal niet. Maar ik zat een tv-serie te kijken. Ja, en die kwam voorbij. Ik dacht even shashammen en ik dacht van, die ga ik gewoon draaien. Ik heb af en toe van die periodes, dat vind ik soul echt gewoon even lekker.
1: Nou ja, je hebt een voorbeeld aan je schoonmoeder.
0: Wat dan?
1: Reiner is helemaal gek van soul muziek.
0: Oh, ja.
1: Ja, ja.
0: Ja, en reggae.
1: Ja, ook dat. Ja. Maar soul was vroeger wel haar ding.
0: Oké. Okay. Ja. Nou ja, er is genoeg te vinden.
1: Ja, zeker.
0: Ja. Ja, daarna Danielle Pander. Al een paar keer eerder nummers gedraaid. Ja, dit is een nieuwe release. God of You. Ja, het is gewoon lekker relaxen, achteruit zitten en gewoon genieten van mooie muziek. Tenminste, dat vind ik.
1: Maar is dat God of You, is dat dan ook een christelijk nummer? Of zeg je van het is gewoon een normaal nummer?
0: Niet expliciet christelijk, maar ja, Amerikaans. Dus er zit...
1: God of You.
0: Ik denk, als je een heleboel nummers gaat ontleden, dat er een heleboel elementen in zitten. Ik ga straks de lyrics even aanzetten en dan kunnen we kijken.
1: Oké.
0: Okay, of daar een christelijke sausje overheen zit.
1: Goed, we gaan blokjes hol.
0: Blokjes al.

0: Daniel Pander, God of You.
1: Ja, was echt een blokje soul, ja.
0: Ja, lekker, ja. lekker. Tenminste, vind ik.
1: Ja, ik vond het aardige nummers. Eerst heb ik even opgezocht die groep Bros. Die hebben best wel aardige bekende nummers gemaakt. Dit nummer stond daar niet bij, maar ze hebben wel aan de weg getimmerd met hun soul carrière.
0: Ja, nou ja, als ze gebruikt worden in een actieserie, Amerikaanse serie, ja. Zullen ze toch wel een beetje naam hebben gemaakt, denk ik. Dus,
1: Ja, maar sommige groepen komen, of onbekende groepen komen ook van ze naar voren door bijvoorbeeld series of films. Waarvan je zegt van, oh jee, wel leuke muziek. En dan ga je kijken, nooit van gehoord van die gasten. En, maar goed, zo krijgen ze toch, door dat soort dingen krijgen ze een beetje podium.
0: Dat, wordt dat genoemd, hè? Dat lijkt me ook, ja. We gaan lekker door met de Marias.
1: Ja, dat is van mij weer.
0: Die is van jou, ja.
1: Dat is een Amerikaanse alternatieve popband uit Los Angeles. En dat nummer wat ze gemaakt heeft, heet eigenlijk No One Noticed. Hoe spreek ik het niet uit? Hoe spreek ik?
0: No One Noticed. Niemand heeft het opgemerkt.
1: Niemand heeft het opgemerkt. Ja, dat was het. Ja, ik heb hem moeten vertalen. Want hij was alleen maar vanuit het Engels overgenomen. Okay. Maar dat is dan de Extended Vision. Maar dat nummer sloeg eigenlijk helemaal niet zo aan. Maar door de bekendheid via TikTok kwam het naar voren. Maar het werd nog beter beluisterd en nog meer gedraaid toen zangeres Billie Eilish zelf meezong met het nummer en ook op Instagram story had gezet.
0: Okay.
1: En toen werd het helemaal gigantiseerd.
0: Ja, als Billie Eilish meedoet, dan gaat het hard.
1: Dus dan gaan denken de mensen, oh ja, een hele bekende zanger. Dus dan zal de rest ook wel... Ja, en zo is het ook een hit geworden voor de Marias.
0: De Marias, oké. Okay. Hey, ik ben benieuwd. Ja, de Simple Minds.
1: Ja.
0: Ik zal even kijken wanneer die exact... Oh, wacht even. Dit gaat helemaal mis.
1: Gaat het weer mis?
0: Ja, dat gaat helemaal mis, dit.
1: Oh.
0: Even kijken. Ja, die is inderdaad een paar weken geleden uitgekomen. Ja, ze zijn nog steeds bezig. En... we hebben al eens eerder wat gedraaid van de Simple Minds.
1: Ja, ze gaan ook weer concerten geven.
0: Ja, dus... maar het zijn geen beginner boys.
1: Het zijn nee. Het zijn oude rotten in het vak, hè. Uit de jaren 80.
0: Ja. Dus, maar dat is het nummer die een paar weken geleden uitgekomen is. Beginner boys.
1: Ik ken hem niet, dat nummer. Dus ik ben verbaasd hoe het gaat klinken. Ik denk dat je toch in je hoofd hebt hoe het is...
0: Ja.
1: Hoe het was, zeg maar.
0: Er zijn ook wel wat wisselingen van de wacht geweest, geloof ik.
1: Ja, maar de zanger Jim Carrey is nog gebleven, denk ik.
0: Ja, dacht wel.
1: Ja, moet wel, want anders dan gaan we zelf horen aan de stem. Als ik hoor, zometeen gelijk aan de stem of dit is.
0: Ja, nou, we gaan het horen. Maar eerst de Marias.
2: Nee.

0: Ja, Simple Minds, Beginner Boys.
1: Ja, ik weet niet wat ze eraan gesjoemeld hebben, maar dit was gewoon een ouderwetse Simple Minds nummer.
0: Ja, lekker hè?
1: Want de stem was echt van Jim Kerr.
0: Ja,
1: ja.
0: Dat is wel bewezen nu.
1: Ja,
0: dus
1: als het nummer van de beginperiode was, zou ik zeggen, ja, dat kan. Ja. Maar dat ze hem nu op deze manier ook nog zingen, ik vind het fantastisch.
0: Ja, ja. Ja, ik vind hem ook lekker. Ik hoorde hem, ik dacht van, die gaat erin.
1: Heel goed van u, heel goed.
0: Ja, dacht ik wel. Ja.
1: Je mag blijven.
0: Ah, ja. Echt die blik van liefde die je me nu geeft.
1: ABC'tje.
0: ABC'tje, ja. Dat is een bruggetje naar het volgende nummer.
1: Oké.
0: Okay. ABC, The Look of Love, ja. Part 1. Waar is part 2?
1: Die staat er ergens achteraan, denk ik.
0: Oké, maar draai volgende week.
1: Ja, nee, joh. Part van is prima. Zo.
0: Ja?
1: Nou, je hoeft... ABC, je bent uit de jaren 80, New Wave band. Okay. Leuke muziek, dus...
0: Ja, New Wave is altijd...
1: New Wave is altijd lekker.
0: Ja. Nou ja, en dan daarna. Vorige keer hadden we al System of a Down natuurlijk gedraaid. Maar dit is wel even grappig. van de week was Martijn thuis en die was een douche en die had zijn JBL-box in de douche aan. En die had zijn playlist aan met echt allemaal goede muziek.
1: Mm.
0: En je kan met Spotify kan je ook deelnemen aan de jam. Dat had hij dus niet door. Mm. Dus ik zat bepaalde nummers naar boven te schuiven en weet ik het. En hoor je, hoe kan dat nou? Die stond er niet bovenaan, weet ik het. Maar hij had ook deze System of a Down met Arios. En die kennen wij, Ilon en ik, dus niet echt. Dus daarom heb ik hem op de lijst gezet. Zodat iedereen hem kan horen.
1: Nou ja, ik ken hem. Ik ken de groep niet, ik ken het nummer niet. Dus ik vind het, ik ga ook luisteren.
0: Ja.
1: Ik denk als het een beetje ook in de lijn is als wat ik toen straks naar binnen heb gebracht.
0: Het is wel iets stevigers, maar het is wel een beetje rock. Een beetje poprock.
1: Een beetje de Black Keys.
0: Nee, zeker niet.
1: Oh,
0: je gaat het gewoon horen. Maar eerst The Look of Love.

0: Ja, Ron, dat was System of a Down met Aerials.
1: Ja, moest er wel even inkomen, hoor.
0: Ja, hè?
1: Ja.
0: Ja, het is een beetje rock, hè? Het
1: ja, nou, echt, nee, het is geen rock. Dit was heavy. Heavy metal.
0: Nee, het is geen heavy metal.
1: Ja, nou, het klonk wel als heavy metal. Het was niet rock. Rock is... ik zet rock in een hele ander soort level dan...
0: Ja, maar je hebt verschillende soorten rock,
1: Ja,
0: het is net als pop.

0: pop rock.
1: Happy pop of echte pop, ja.
0: Ja, plaspop.
1: Nee, daar gaan we niet naartoe.
0: Ik vind het, dit neigt wel meer naar heavy metal, vind ik. In plaats van dat het een rock nummer is.
1: Oké, okay.
0: Ja.
1: Ik ga,
0: hoe staan ze bekend dan als band zijn zo?
1: Die heb ik niet opgezocht.
0: Nee.
1: Ja, als jij aan het opzoeken nu bent of zo, dan ga ik in ieder geval zeggen dat we het laatste uur gaan afsluiten met Snow Patrol, met Chasing Cars, een klassieker. Ook weer zo'n prachtig nummer.
0: Ik zie het al. Je hebt alle twee een beetje gelijk.
1: Ja?
0: Ik heb meestal gelijk. System of Down is een Amerikaanse metal hard rock band. Niet geen rock band. Hard rock band.
1: Ja.
0: Dus ik met mijn heavy metal. Dus nou ja, dit is al metal. Dus geen metal, heavy. En het is geen rock, maar hard rock.
1: Hard rock.
0: Dus
1: ja.
0: We hebben alle twee een beetje gelijk. Nou, dus zijn we er toch uit.
1: Ja, lekker. Nee, het is een beetje stevig. Dus ik ga afsluiten, Ron. Dankjewel.
0: Ja, jij ook bedankt.
1: Ja, en de luisteraars ook weer bedankt. En ik zou zeggen, fijn weekend alvast. En tot volgende week maar weer.

0: Simon Air, hier op Veluwe FM.
1: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Criminelen maken nog steeds op grote schaal misbruik van zorgbudgetten. Alleen al in Oost-Nederland ging het tussen 2020 en 2024 om 71 miljoen euro aan fraude. Dat meldt het Regionaal Informatie- en Expertisecentrum aan Nieuwsuur. De onderzoekers denken dat het werkelijke fraudebedrag veel hoger ligt. Volgens een schatting van het Openbaar Ministerie verdwijnt er jaarlijks 10 miljard euro aan zorggeld in de zakken van criminelen. Zo voor het zorgverzekeraar Mens is honderdduizenden euro's terug van een zorginstelling in Aalten in de Achterhoek. Die kreeg geld, maar leverde geen zorg, zegt het centrum. In Frankfurt is opnieuw iemand overleden aan malaria. Het is de derde dode in korte tijd. Na twee vliegveldmedewerkers is nu iemand overleden die vlakbij de luchthaven woont. Deze buurtbewoner maakt zich zorgen.
3: Mir macht es persönlich sehr große Sorge. Der ganze Familie macht es eigentlich große Sorge. Also wir haben alle Panik in Schwanheim zurzeit. Und ich denke mir, wir werden alle auf uns selber aufpassen müssen.
2: Waarschijnlijk is het virus in Duitsland terechtgekomen via een mug die meereisde in een vliegtuig naar Frankfurt. Een man is overleden nadat hij in het Limburgse Beek uit een hoogspanningsmast is gesprongen. De man klom vanmiddag omhoog en bleef daar urenlang zitten. De politie deed pogingen hem weer naar beneden te krijgen. Toen leden van een hulpdienst de man uit de mast wilden halen, sprong hij van zo'n 38 meter hoogte. Na de sprong is nog geprobeerd de man te reanimeren, maar dat was volgens de politie te vergeefs. Fem van Empel keert terug als wielrenster bij de Franse ploeg FDJ Suez. De 24-jarige van Empel maakte eind vorig jaar bekend haar carrière te pauzeren omdat ze het plezier op de fiets verloren had. Ploegleider Lars Boom zegt dat ze zich eerst gaat richten op het veldrijden om daarna door te groeien naar de weg. Fem van Empel werd al 3 keer Europees kampioen en 3 keer wereldkampioen veldrijden. Het weer, nog steeds buien, maar die trekken in de loop van de avond weg. Vannacht is het dan op de meeste plekken droog. Morgen een enkele bui, maar ook ruimte voor de zon. Het wordt 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is het nieuws uit de regio.
5: Goedenavond, dit is het regio nieuws. De gemeente Harderwijk heeft de maatschappelijke en bestuurlijke gevolgen van de zoektocht naar een nieuwe locatie voor een asielzoekerscentrum onderschat. Dat blijkt uit een evaluatie van het proces rond de mogelijke komst van een AZC aan de Siepel. Dagblad De Stentor schrijft dat vooral de communicatie en het betrekken van inwoners niet goed zijn verlopen. Omwonenden werden volgens de evaluatie te laat meegenomen, waardoor wantrouwen en frustraties ontstonden. Voor een nieuwe AZC werden 17 locaties onderzocht. De Siepel 2 bleef uiteindelijk als enige kansrijke plek over, maar het plan werd later geschrapt omdat de kosten te hoog bleken. De gemeente zoekt momenteel niet verder naar een nieuwe locatie. De gemeente Harderwijk organiseert in samenwerking met ProDemos de gratis cursus Politiek Actief, bedoeld voor inwoners die meer willen weten over het functioneren van de lokale politiek. De cursus omvat 5 avonden en is toegankelijk voor iedereen die interesse heeft in het gemeentebestuur of overweegt zelf politiek actief te worden. Deelnemers maken tijdens de bijeenkomsten kennis met de werking van de gemeente en de gemeenteraad. Daarnaast biedt de cursus een speeddate met raadsleden en training in debatteren, een vaardigheid die als relevant wordt beschouwd voor toekomstige politieke betrokkenheid. De bijeenkomsten vinden plaats op dinsdag en donderdagavond van 8:30 tot 10:00 in het Huis van de Stad in Harderwijk. En tot slot, in Ermelo hebben woensdagmiddag zo'n 20 tot 25 huishoudens ruim 1,5 uur zonder elektriciteit gezeten. De storing trof volgens netbeheerder Liander de burgemeester van Oortstraat en de Stationstraat. De onderbreking ontstond rond 11:45. Liander markeerde de storing kort na 2 uur als opgelost, waarmee de stroomvoorziening binnen 2 uur was hersteld. Over de oorzaak van de storing heeft Liander geen mededelingen gedaan. En tot zover het Veluwe FM regio nieuws.
1: Dit is Veluwe FM.
4: De omroep van de Noordwest-Veluwe. Veluwe FM.
1: Dit is Veluwe FM.
4: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
6: Dit is Country Time, een programma met veel country muziek. Samenstelling en techniek, Bob Voort.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Zorgverzekeraar DSW gaat dit jaar later dan normaal de nieuwe zorgpremie bekendmaken. Al jarenlang doet DSW dat als eerste, in september, maar dat gaat dit jaar niet lukken. Dat heeft te maken met onduidelijkheid over de haalbaarheid van het kabinetsplan om het eigen risico te verhogen. Het kabinet wil het eigen risico verhogen naar €400, maar het is nog onduidelijk of daar een meerderheid voor komt. Daardoor kan DSW de nieuwe premie niet op tijd uitrekenen, zegt het bedrijf. De politie in Zuid-Afrika heeft in de buurt van Johannesburg een 9e lichaam van een dode vrouw gevonden. Er zijn vermoedens dat er een seriemoordenaar actief is. De eerste vrouw werd half juli gevonden en daarna volgden er nog 8. De zaken leiden tot angst onder vrouwen, zegt correspondent Alice van Gelder.
2: Vrouwen zijn natuurlijk sowieso al niet heel erg veilig in Zuid-Afrika. Maar ja, dit vooral in die regio hebben vrouwen nu zoiets van, kunnen wij nog wel de straat op? Er is angst, er is woede.
1: De meeste vrouwen zijn in de 30 en werden half naakt en toegetakeld gevonden. Ook zijn er sporen van seksueel geweld. De familie van de overleden Alfredo Gulu heeft aangifte gedaan tegen de politie. Gulu overleed zaterdag nadat hij was aangehouden door de politie. Op beelden was te zien hoe hij tegen de grond werd gedrukt. Volgens zijn familie is er sprake van doodslag. Voor het eerst in 100 jaar hebben biologen een nieuwe katachtige ontdekt. De Leopardus tilcayo is een wilde kat die in de Andes leeft. De soort werd ontdekt toen er een kitten in een dierenopvang in Bolivia terechtkwam en niet op een al bekende soort leek. Na DNA-onderzoek bleek het om een nieuwe soort te gaan. Het dier is iets kleiner dan een huiskat en heeft een lichtbruine vacht met vlekken. Hij is zeldzaam, schuw en leeft in ontoegankelijk gebied. Het weer, nog steeds vallen er buien. In de loop van de avond trekken die weg en vannacht is het dan voor een groot deel droog. Morgen een enkele bui, maar ook ruimte voor de zon. Het wordt dan 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
3: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
4: Dit is het tweede uur van Country Time.

106.1 in Ermelo op FM 105.0. 93.1 FM op de kabel. Dit is het groene hart van je radio.

In Putten op 106.1. In Ermelo op 105.0. En op de kabel op 93.1. Dit is het groene hart van je radio. Veluwe FM.

0: is the end of the end. That's all, folks.
1: Dat was genieten. Tot de volgende keer.
2: Samenstelling en techniek, Bob Voorn.
3: De morgen stond, de avond staat.
4: Helaas, dit is alweer het eind van zo'n dag vol muziek.
5: Scheiden nou, hè? Wat jammer nou.
6: Is het nu al afgelopen?

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Na 2 dagen debatteren is het nog steeds niet duidelijk hoe het kabinet steun gaat krijgen voor plannen. Premier Jette zegt te mikken op brede steun, maar niet of dat met een totaalakkoord met de linkse of rechtse oppositie is, of met deelakkoorden. Jette zei in het debat dat hij het niet netjes vindt om partijen al uit te sluiten. Het kabinet wil snel met de oppositie verder praten om tot een akkoord of akkoorden te komen. VN-onderzoekers zeggen dat de Verenigde Staten zich met 2 aanvallen op Iran waarschijnlijk schuldig hebben gemaakt aan oorlogsmisdaden. Bij een van de aanvallen werd een basisschool getroffen waarbij 157 mensen omkwamen, veelal kinderen. Een andere aanval trof een sportcomplex. Daar kwamen 22 burgers om. Allebei de aanvallen waren op de dag dat de VS en Israël hun aanval op Iran begonnen. Het VN-onderzoek concludeert ook dat Iran zich schuldig heeft gemaakt aan misdaden tegen de menselijkheid. Protesten tegen het regime werden keihard neergeslagen en vele duizenden mensen werden opgepakt, gemarteld of gedood. Op de Dam in Amsterdam zijn enkele tientallen pro-Palestijnse demonstranten aangehouden. Ze waren ondanks een verbod op een pro-Israël demonstratie afgekomen. Er werd een grote Palestijnse vlag vanaf een balkon uitgehangen. Verder bleven de meeste demonstranten op afstand. De politie heeft ze met een stadsbus weggebracht. Het lukt zorgverzekeraar DSW dit jaar niet om komende week al de nieuwe zorgpremie bekend te maken. Ze doen dat elk jaar als eerste in september. Volgens DSW is het nog te onduidelijk of het kabinetsplan om het eigen risico te verhogen doorgaat. Daarom kunnen ze de nieuwe premie nog niet uitrekenen. Het weer. De buien zijn naar het oosten aan het wegtrekken. Vannacht is het op de meeste plaatsen droog en het koelt af tot een graad of 12. Morgen een enkele bui, maar ook geregeld zon. En het wordt dan 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe. Dit is de Radiokrant. Een van de Veluwe FM nieuwsuren vol lokale, regionale en landelijke headlines. Maar ook met ANWB-informatie, Veluwe FM feitjes en natuurlijk muziek.

Het is echt niet toevallig dat je nu luistert. Ben jij die nieuwe presentator, plaatjesdraaier of programmamaker? Of duik je liever in de techniek of redactionele activiteiten? In alle gevallen ben je bij Veluwe FM meer dan welkom als medewerker. Als je denkt op een andere manier wat voor ons te kunnen betekenen, neem contact op en deel je radioactiviteit. Mail hiervoor naar bas@veluwefm.nl en word ook uitzendkracht.

Je vindt Veluwe FM ook op internet. www.veluwefm.nl 24 uur per dag, overal in de wereld, het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl Kom eens langs als je surft.

Naamsbekendheid onder 50.000 luisteraars vergroten? Denkt u bij uw mediamix aan Veluwe FM. Want met Veluwe FM heeft u razendsnel het groene hart van uw doelgroep te pakken. Slimme ondernemers kiezen daarom voor de populariteit van de regionale radiozender. Geef uw bedrijf een stem. Kies Veluwe FM. Mail naar reclame@veluwefm.nl.

0: ANWB, hoe kan ik je helpen?
1: Of je nu slimmer wil navigeren, goedkoper wil tanken, een laadpaal nodig hebt of een parkeerplek zoekt. Alles voor onderweg in één app. Download nu de nieuwe ANWB Onderweg-app. ANWB, hoe kunnen we jou helpen?

0: Lekker met de plantjes bezig, buurvrouw.
1: Ja, dat deed Kees altijd.
0: Wij houden wekelijks de buurtuin bij. Vindt u het leuk om een keer mee te helpen?
2: Veel ouderen voelen zich eenzaam. Bijvoorbeeld als hun partner is overleden of als iemand gestopt is met werken. Een klein gebaar kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.

Overweeg je vrijwilligerswerk? Start een carrière als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Onze vrijwilligers ondersteunen mensen in de buurt. Ze behartigen hun belangen, geven voorlichting en organiseren bijvoorbeeld de Alzheimercafés. Help je ook mee? Doe de online test en ontdek welke vrijwilligersfunctie bij jou past op alzheimer-nederland.nl/vrijwilliger.

0: Dit is het nieuws uit de regio.
1: Goedenacht, dit is het regio nieuws. Klaas van Diermen, oud-wethouder en markant inwoner van Ermelo, is afgelopen maandag overleden in het Kroondomein. Van Diermen groeide van melkboer en vertegenwoordiger uit tot gemeenteraadslid en wethouder en bleef ook daarna nauw betrokken bij het dorp. Hij maakte 18 jaar deel uit van de Ermelose gemeenteraad namens het CDA, van wie anderhalf jaar als wethouder met financiën in zijn portefeuille. Ook na zijn politieke loopbaan bleef hij belangstelling voor het gemeentebestuur hebben, onder meer als actief lid van diverse werkgroepen en commissies. Klaas van Diermen is 81 jaar geworden. De gemeente Zeewolde heeft 71 reacties ontvangen op de vacature voor een onafhankelijke vierde wethouder. De eerste gesprekken met geselecteerde kandidaten zijn deze week gestart. Van de kandidaten zijn 56 man en 15 vrouw. De selectiecommissie bestaat uit de fractievoorzitters van Leefbaar Zeewolde, de VVD, ChristenUnie en D66. Uiterlijk op 1 oktober wil de commissie een kandidaat voordragen aan de gemeenteraad. Die beslist uiteindelijk over de benoeming. De vierde wethouder maakt het college voor de bestuursperiode tot 2030 compleet. En tot slot, de gemeente Harderwijk organiseert in samenwerking met ProDemos de gratis cursus Politiek Actief, bedoeld voor inwoners die meer willen weten over het functioneren van de lokale politiek. De cursus omvat 5 avonden en is toegankelijk voor iedereen die interesse heeft in het gemeentebestuur of overweegt zelf politiek actief te worden. Deelnemers maken tijdens de bijeenkomsten kennis met de werking van de gemeente en de gemeenteraad. Daarnaast biedt de cursus een speeddate met raadsleden en training in debatteren, een vaardigheid die als relevant wordt beschouwd voor toekomstige politieke betrokkenheid. De bijeenkomsten vinden plaats op dinsdag en donderdagavond van 9:30 tot 10:00 in het Huis van de Stad in Harderwijk. En tot zover het Veluwe FM regio nieuws.
0: Dit is Veluwe FM. De omroep van de Noordwest-Veluwe. Veluwe FM.

0: Dit is het antwoordapparaat van de firma Glas in Lood om Oud IJzer. Wegens vakantie zijn wij de komende 4 maanden gesloten.
1: Ja, de firma Glas in Lood om Oud IJzer adverteerde bij Veluwe FM. Wilt u ook een succesvolle radiocampagne? Stuur een e-mail naar reclame@veluwefm.nl. Adverteren op Veluwe FM werkt, ook voor uw bedrijf.

0: De omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Marnik Sampersen met het NOS-journaal. In Opheusden in de Betuwe zijn afgelopen avond meer dan 10 mensen aangehouden bij een protest bij het gemeentehuis. Daar werd gesproken over plannen voor de opvang van asielzoekers. Volgens de politie sloeg de sfeer in de loop van de avond om en werd er onder meer met stenen en zwaar vuurwerk gegooid. Een politieauto en het gemeentehuis raakten beschadigd. Daarop werd besloten de ME in te zetten. Vanwege de onrust in Opheusden moesten raadsleden een tijdje in het gemeentehuis blijven. Na 2 dagen debatteren is het nog niet duidelijk hoe het kabinet steun gaat krijgen voor plannen. Premier Jette zet in op brede steun, maar hij zegt niet of dat met een totaal akkoord met de linkse of rechtse oppositie is of met deelakkoorden. Jette zei in het debat dat hij het niet netjes vindt om al partijen uit te sluiten. Het kabinet wil snel met de oppositie verder praten om tot 1 of meerdere akkoorden te komen. VN-onderzoekers zeggen dat de Verenigde Staten zich met 2 aanvallen op Iran waarschijnlijk schuldig hebben gemaakt aan oorlogsmisdaden. Bij een van de aanvallen werd een basisschool getroffen, waarbij 157 mensen omkwamen, vooral kinderen. Bij een andere aanval ging het om een sportcomplex. Daar kwamen 22 burgers om. Allebei de aanvallen waren eind februari, op de dag dat de VS en Israël hun aanval op Iran begonnen. De eerste wedstrijd in de competitiefase van de Europa League is voor NEC begonnen met een ruime nederlaag. Bij Juventus in Turijn werd het 5-0. Bij rust keek de ploeg uit Nijmegen al tegen een 3-0 achterstand aan. En ook in de tweede helft kon NEC weinig terugdoen. Over een maand speelt NEC weer een Europa League duel, dan tegen Levski Sofia. Het weer, vannacht op de meeste plaatsen droog. Het koelt af naar een graad of 12. Overdag geregeld zon, maar ook een enkele bui. Het wordt dan 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Veluwe FM.
2: De omroep van de Noordwest-Veluwe.

FM.nl. 24 uur per dag overal in de wereld het nieuws uit de regio. Informatie over de discjockeys en presentatoren en nog veel meer. www.veluwefm.nl. Kom eens langs als je surft.

0: omroep van de Noordwest-Veluwe.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. In Opheusden in de Betuwe zijn afgelopen avond meer dan 10 mensen aangehouden bij een protest bij het gemeentehuis. Daar werd gesproken over plannen voor een asielzoekerscentrum. Volgens Dagblad de Gelderlander waren er enkele honderden demonstranten aanwezig. De politie zegt dat de sfeer in de loop van de avond omsloeg en dat er met stenen en zwaar vuurwerk werd gegooid. Daarop werd de ME ingezet. Vanwege de onrust in Opheusden moesten raadsleden een tijdje in het gemeentehuis blijven. Na 2 dagen debatteren is het nog niet duidelijk hoe het kabinet steun gaat krijgen voor plannen. Premier Jette zei bij de algemene beschouwingen te mikken op brede steun. Het is niet duidelijk of dat met deelakkoorden is of met een totaalakkoord met de links- of rechtsoppositie. Jette zei verder in het debat dat hij het niet netjes vindt om partijen al uit te sluiten. De komende dag gaat Jette partijen uitnodigen voor gesprekken om tot 1 of meerdere akkoorden te komen. Op de Dam in Amsterdam zijn afgelopen avond enkele tientallen pro-Palestijnse demonstranten aangehouden. Ze waren ondanks een verbod op een pro-Israël demonstratie afgekomen. Er werd een grote Palestijnse vlag aan een balkon gehangen. De meeste demonstranten bleven op afstand. De politie heeft ze met een stadsbus weggebracht. Voor het eerst in 100 jaar hebben biologen een nieuwe katachtige ontdekt. De Leopardus tilcayo is een wilde kat die in de Andes leeft. De soort werd ontdekt toen er een kitten in een dierenopvang in Bolivia terechtkwam en niet op een al bekende soort leek. Na DNA-onderzoek bleek het om een nieuwe soort te gaan. Het dier is iets kleiner dan een huiskat en heeft een lichtbruine vacht met vlekken. Hij is zeldzaam, schuw en leeft in ontoegankelijk gebied. Het weer, vannacht op de meeste plaatsen droog.